0: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander. Omroep
2: Zeeland. We krijgen opnieuw een warme nazomerdag met vrij zonnig weer, waarbij de maximumtemperaturen rond de 25 graden komen te liggen. In het nieuws, het is over en uit voor de bioscoop in Terneuzen. Gisteren draaiden de laatste films en op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een zeehond met albinisme gevonden. En die kom je niet vaak tegen. Een mobiele telefoon kan echt wel een tijd onder water liggen zonder kapot te gaan. Je hoort het hele verhaal straks in deze uitzending. Ja, vanmorgen hoorde ik de hanen kraaien. Ik zag een bijna volle maan. Fietsers kwam ik tegen die naar hun werk gingen. En een piepjong verliefd stelletje dat op een bankje zat, mogelijk stiekem uit het huis geglipt om elkaar te ontmoeten. Het is 2 minuten over 6. Zeeland wordt wakker. Zonder Remco deze keer. Goedemorgen.

0: vind het bijna de ultieme ochtendplaat. Morning Mr. Radio zingt hij. El Giro. Gisteren draaide in de bioscoop van Terneuzen voor een laatste keer films. Cine City Terneuzen heeft in 20 jaar tijd al 3 overnames meegemaakt. Maar de huidige eigenaar Pathé sluit de deuren omdat de bezoekersaantallen tegenvallen. Verslaggever Sander de Jonge was bij de laatste vertoningen.
1: De laatste popcornbakken, de laatste nachobakken en de laatste drinkflessen worden verkocht hier zo in Cine City Terneuzen. Leidinggevende van deze bioscoop, Dario Schot. Je staat hier achter de kassa. Ik zie 33 kaartjes verkocht voor vandaag.
2: Ja, gek gevoel. Het is jammer natuurlijk. We zagen natuurlijk ook al een tijdje aankomen. Maar nu is het definitief vandaag de laatste dag. Dus het is wel echt een gek gevoel eigenlijk.
1: Er zijn al wat mensen binnen in de zalen. De eerste films zijn begonnen. Gelijk ook dus de laatste. Ja, wat zeggen mensen zoal aan de kassa tegen jou?
2: Ja, ze vinden het jammer. Ze zeggen veel van, ik vind het jammer dat het dicht gaat. Ook wel weer leuk dat ze natuurlijk nog even de laatste dag komen. Alles kunnen benutten. Dan zeggen ze ook veel van, ik heb nog kaartjes, dus ik ga het nog even benutten.
1: Dan komen de volgende mensen al naar binnen. Dus ik hou jou niet meer langer van het werk.
2: Ja, bedankt je wel. Kom goed.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, dan is voor jullie in zaal 1 met een 10 minuten pauze erbij. Dan wens ik jullie een fijne voorstelling. Geniet er maar even van.
4: Ja,
2: nou
4: het
2: kan.
1: Nu nog kan. Ja. Nou, nu het nog kan, want het is echt de allerlaatste keer voor jullie.
5: Het is jammer. Ja, ik vind het echt jammer. Ja, maar ja, als je maar 4 mannen in de zaaltje zit, dan hier en daar wel, hè.
1: Jullie waren regelmatig bezoekers hier?
5: Ja, we zijn regelmatig hier, ja. Nu is wel 1 keer in de maand of zo, ja.
4: Nou, iets minder.
5: Ah, normaal gesproken wel.
4: Ja. Regelmatig, ja.
1: Wat nu dan? Want Terneuzen is dan dicht. Wat is dan voor jullie het alternatief?
5: Overkant, hè?
1: Ja. Ja, die tunnel gaat ook nog dicht.
4: Ja, dan volgend jaar even minder. Ja. Gaan we iets anders verzinnen. Een nieuwe hobby of zo.
1: Voor jullie veel plezier dan de laatste keer.
4: Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Dat was op de laatste dag. Kwamen nog zo'n 100 bezoekers in de bioscoop in Terneuzen. In Zuid-Vlaanderen kun je nu alleen nog terecht in het Ledeltheater in Oostburg om naar een film te kijken. Of in de bioscoop in Hulst.
6: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland.

Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Het is bijna kwart over zes. Goed dat je luistert naar Zeeland wordt wakker. De zon die komt op straks om 7 minuten over 7. En om 8 minuten over 8 vanavond, dan gaat hij weer onder. Laagwater om 5:15. Dus dat is al geweest, moet ik zeggen. Hoogwater 4:30 of 11:30. En het is opnieuw laagwater vandaag, iets voor zessen. We krijgen opnieuw een warme nazomerdag met vrij zonnig weer, waarbij de maximumtemperaturen rond de 25 graden komen te liggen. De zuidwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4. En vanaf morgen krijgen we echter een paar dagen met herfstachtig weer. We hebben dan periode regen en buien, meer bewolking en lagere temperaturen. Het kwik komt niet veel hoger dan 18 graden. En vanaf donderdag wordt het weer wat droger en schijnt de zon geregeld. Zometeen eens even kijken wat de andere regionale omroepen melden. En ik ga het natuurlijk even hebben over de plaat van 5 voor 7. Een woord, en dan kun jij dan een plaat bij bedenken. En dan kiezen we rond 5 voor 12 de plaat uit die dan gedraaid wordt.

0: Roxette, de band bestaat nog steeds, maar dan natuurlijk wel met een andere zangeres, want Marie Frederiksson, zij leeft niet meer. Dus even kijken wat de andere regionale omroepen zoal melden. De Delftse ondernemer Tobias van Sabbe zat dagelijks gemiddeld meer dan 5 uur op zijn telefoon en vond dat te veel. Dat is te lezen bij Omroep West. Samen met zijn voormalige studiegenoot ontwikkelde hij daarom Tap Out, een fysiek apparaat waarmee de gebruikers apps op hun telefoon kunnen blokkeren. En om geblokkeerde apps weer te openen, moeten ze dan hun telefoon bij dat apparaat houden. Blijkt succesvol, volgens de uitvinder zijn er inmiddels ruim 20.000 exemplaren van verkocht. RTV Drenthe meldt iets over de paardenmarkt in Rolde, die na 240 jaar van locatie is veranderd. En ondanks die nieuwe locatie lijkt de belangstelling niet af te nemen. Integendeel, de eerste editie op de nieuwe plek trok juist meer publiek en meer paarden, zegt organisator Marge Emmens.
1: Wij zagen toch in de loop van de jaren dat het allemaal een klein beetje terugliep. En dat is overal zo, we zijn er niet de enige mee. Maar we hebben geprobeerd om daar goed de schouders met elkaar onder te zetten. Nou, en op deze manier zijn mensen vrij, omdat we het nou verplaatst hebben naar het weekend. Dus het geeft aan dat mensen ook misschien makkelijker kunnen komen. De drempel is wat minder hoog. Ze komen even langs, ze komen kijken, ze komen winkelen. Dus we gaan het gewoon eens proberen. Je ziet direct al dat er veel meer drukte is. En dat is ook logisch, want de meeste mensen liggen met de aanvoer om 6 uur 's ochtends al lekker op 1 oor. En helemaal in zo'n feestweek als Rolde Markt, dan begint het iets later. En we hebben het natuurlijk gecombineerd met het springconcours hier. Fantastische organisatie die dat organiseert. En ik denk dat we elkaar daar alleen maar in versterken. Want je trekt al een groep paardenmensen aan. Er zijn al veel meer paarden nu als dat je eigenlijk na een uur 's ochtends ook om 6 uur hebt. He, want we zijn goed wel eigenlijk nog niet eens officieel goed aan de gang. En als je ziet wat er nu al staat, heb je daar nu eigenlijk al het voordeel van. Ja, dus ik ben alweer helemaal blij.
0: De paardenmarkt die dus verplaatst is in Drenthe. Observatorium Robert Morris tussen Lelystad en Zwifterband moet een monument worden. Dat meldt Omroep Flevoland. Landart Flevoland wil dat allemaal, is een petitie begonnen. En Martina van Kampen van Landart Flevoland, die zich bezighoudt met landschapskunstwerken, legt het uit.
2: Eigenlijk zo'n monumentstatus zorgt ervoor dat je voor de langere termijn die status kan beschermen. En dat het duidelijk is, ook als bijvoorbeeld ik niet meer er ben of andere mensen zijn er niet meer, dat dit een bijzondere plek is en dat we daar iets, dat we die moeten behouden.
0: Misschien ben je er wel eens geweest bij dat observatorium Robert Morris. En Omroep Brabant schrijft over de Bredase Caitlin, die tijdens het skileren haar telefoon in het water zag verdwijnen. Haar moeder schakelde na een hulpvraag van ChatGPT de hulp in van duiker Jochem van Recovery Diverse. En hij ging op zoek naar de telefoon tussen het afval in het water en wist die na ongeveer een kwartier boven te halen. En die telefoon die bleek nog gewoon te werken. Dat verbaasde de duiker niet. Hij zegt dat moderne telefoons behoorlijk goed bestand zijn tegen water. En vertelde dat hij eerder een telefoon heeft gevonden die al meer dan een jaar onder het water lag en het nog deed. Dus als je je telefoon in het water laat vallen, dan is er altijd nog hoop, volgens deze duiker. Dat hele verhaal kun je lezen op de site van Omroep Brabant. Dit is muziek van Direct bij Zeeland Wordt Wakker. Soldier On.

Dat is nog eens lekker wakker worden met Direct en Soldier On in Zeeland. Wordt wakker bijna 6 minuten voor 6:30. Goed dat je erbij bent. Ja, de plaat van 6:55. Altijd een woord en die past dan bij een actuele situatie, actueel nieuwsbericht. En dan kun jij zelf een suggestie voor indienen door te appen naar 011845x9. Ja, vandaag gaat het over de 5 regenboogflats in de Vlissingse wijk Pauwenburg. Die krijgen de komende jaren een grondige renovatie. De eerste werkzaamheden die starten vandaag. En om 7:55 bel ik met de directeur van de woningcorporatie. Het woord voor de plaat van 6:55 is start. Omdat het vandaag start, die werkzaamheden. 011845x9 als jij een suggestie hebt voor de plaat van...

organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: komt uit de corona-periode. Elton John, Britney Spears. Je kan er 3 liedjes van Elton John in terug horen, waaronder dat Tiny Dancer, Hold Me Closer. En ik zie dat het de hoogste tijd is voor het overzicht van het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is inmiddels alweer bijna 2 minuten over 6:30. Kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil krijgt vandaag bezoek van twee premiers. Rob Jette brengt vandaag samen met zijn Noorse collega een bezoek vanwege de opening van een nieuw fabrieksterrein. Het gaat om het Carbon Capture and Storage Project, waar CO2 wordt afgevangen, vloeibaar wordt gemaakt en wordt opgeslagen in tanks. Het vloeibare CO2 wordt later naar Noorwegen gebracht. Na het bezoek aan Yara gaan de premiers nog door naar Middelburg. Op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een zeehond met albinisme gevonden. Dat meldt de stichting Reddingsteam Zeedieren op sociale media. Volgens de organisatie is een albino zeehond zeldzaam. Dieren die met albinisme te maken hebben zijn gevoelig voor licht en hebben meestal rode ogen en een witte vacht. De renovatie van 5 flats in de wijk Pauwenburg in Vlissingen start vandaag. Woningcorporatie Lesco verduurzaamt in totaal 250 appartementen. Tijdens een deel van de renovatie moeten bewoners tijdelijk hun huis uit. Ze krijgen dan een appartement in een van de andere flats die beter bekend staan als de regenboogflats. En per flatgebouw duurt de renovatie naar verwachting een jaar. Het weer in Zeeland. We krijgen opnieuw een warme nazomerdag met vrij zonnig weer, waarbij de maximumtemperaturen rond de 25 graden komen te liggen. De zuidwestenwind is daarbij matig, windkracht 3 à 4. En vanaf morgen krijgen we echter een paar dagen herfstachtig weer. We hebben dan perioden met regen en buien, meer bewolking en lagere temperaturen. Het kwik komt niet veel hoger dan 18 graden. En vanaf donderdag wordt het weer wat droger en schijnt geregeld de zon. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

De Jay Giles Band. Ik ga hem niet op zijn Nederlands uitspreken, dan krijg je iets heel anders. Dit was de Centerfold, een grote hit uit de jaren 80. Heerlijk. De 5 regenboogflats in de Vlissingse wijk Pouwenburg die krijgen de komende jaren een grondige renovatie. De eerste werkzaamheden die starten vandaag en daarover gaat de plaat van 5 voor 7 zometeen. Het woord is start. Welk liedje zou je daarbij kunnen bedenken? Bij het woord start, app het naar 0184 5x9. Er zijn al heel wat mooie suggesties binnengekomen, maar er kan nog veel meer bij. Dus 0184 5x9, de plaat van 5 voor 7 bij het woord start.

Puma's, dat waren Agda en de Munnik natuurlijk. En ook van Dik Hout met die prachtige viooltjes in mijn houten hart. De plaat van 5 voor 7 gaat over het woord start, omdat de eerste werkzaamheden vandaag starten van de 5 regenboogflats in de Vlissingse wijk Pauwenburg. Dus heb je een goede suggestie, een liedje dat een relatie heeft met het woord start, dan kun je dat laten weten via 011845x9 door te appen dus. De PZC schrijft over een 24-jarige man uit Nieuw-Namen vanochtend, die ernstig gewond is geraakt tijdens festival Krammerok in het Belgische Stekenen. Hij ging in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur naar het toilet en zou er in het gezicht zijn geslagen met een boksbeugel. De aanleiding voor de aanval is niet helemaal duidelijk. De man moest met een ambulance naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas en hij liep meerdere verwondingen op. Verschillende tanden raakten beschadigd en ook is zijn kaak op 2 plaatsen gebroken. En de familie van het slachtoffer heeft een oproep gedaan aan festivalgangers die rond het tijdstip van de aanval aanwezig waren en misschien wat meer informatie kunnen geven. De Tolse Bode meldt dat wandelaars vanaf vandaag tot en met donderdag 4 avonden gaan wandelen in en door Tolenstad. Bij de alweer 31e editie van de avondvierdaagse, die wordt georganiseerd door Stichting Tolen Sterk. De wandeltocht is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in Tolen. Omroep Zeeuws-Vlaanderen sprak pastoor Wiel Wiertz over de sluiting en herbestemming van katholieke kerken. Door teruglopend kerkbezoek en veranderende omstandigheden kunnen niet alle kerkgebouwen hun oorspronkelijke functie behouden. De sluiting van kerken is volgens Wiertz dan ook een ontwikkeling waar parochies steeds vaker mee te maken krijgen. Dat hele verhaal, dat hele interview, dat staat op de website van Omroep Zeeuws-Vlaanderen. En streekomroep De Beveland meldt dat ruim 110 nieuwe inwoners van Noord-Beveland afgelopen zaterdag zijn verwelkomd tijdens het traditionele boerenontbijt op proefboerderij De Rusthoeve in Kolijnsplaat. ZLO Nederland, Noord-Beveland, Vrouw van Nu en de gemeente organiseerde de bijeenkomst dit jaar voor de 27e verkeer. En het ontbijt is bedoeld als laagdrempelige kennismaking met de gemeente. En het was gezellig daar dus. En dat hele verhaal kun je dus ook lezen op de site van streekomroep De Bevelanden.

0: Rosa en Magnetic.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
0: En de Zeeuw van de Dag is Frank van Ieperen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is vandaag Duchenne-dag en jij bent al vaak bij ons in de uitzending geweest, omdat jij Duchenne hebt. In het kort, wat is Duchenne?
2: Nou, World Duchenne Awareness Day is eigenlijk een dag waarbij we met z'n allen stilstaan op de impact die de spierziekte Duchenne op de samenleving heeft.
0: Ja, want dat is het, hè? Spierziekte.
2: Er is elk jaar dan zeg maar een thema. En het thema van dit jaar is dan toegang veranderd levens. En als je dus Duchenne hebt, een spierziekte, dan is toegang eigenlijk de rode lijn in je leven, kan ik al zeggen.
0: Want dat is soms heel lastig.
2: Toegang kun je natuurlijk denken aan gewoon meer de fysieke toegankelijkheid. Dus zeg maar, om jullie dan maar even als voorbeeld te nemen van jullie gebouw binnen bijvoorbeeld. Maar je kunt het ook veel breder zien. Je kunt ook bijvoorbeeld kijken naar toegang tot medicijnen bijvoorbeeld. Of toegang tot zorg. Of toegang tot werk, school en dat soort dingen, zeg maar.
0: En hoe is het daarmee gesteld?
2: Dus het is eigenlijk een heel breed onderwerp dit jaar.
0: En hoe is het daarmee gesteld?
2: Als je zeg maar kijkt in Nederland zijn de meeste dingen best wel goed geregeld. Als ik dan naar mijn eigen situatie bijvoorbeeld kijk. Ik heb Duchenne, om even heel kort te vertellen. Dat betekent eigenlijk heel simpel dat doordat je het eiwit dystrofie niet kunt aanmaken, gaan je spieren gaan kapot en die kunnen zich dus niet herstellen. En daardoor verliezen al je spieren hun functie. En bij mij betekent dat ik eigenlijk helemaal niks meer kan. Alleen omdat ik 24 uur zorg rond mij heen heb, kan ik eigenlijk toch gaan en staan waar ik wil. En dat betekent dat ik kan werken. Dat betekent dat als ik op vakantie wil gaan, dat ik op vakantie kan gaan. Dus eigenlijk voor mij betekent dan toegang tot zorg eigenlijk. Dat ik het leven kan leiden wat ik voor ogen heb.
0: Is er iets aan te doen?
2: Zeker. De mensen die mij misschien vaker op de radio hebben gehoord, die weten dat ik best wel positief erin sta. Dus mij doet het eigenlijk best wel wel goed. Maar daarentegen is het wel gewoon goed om aandacht te blijven vragen en gewoon meer bekendheid ook te creëren voor Duchenne, omdat het gewoon toch nog een vrij onbekende spierziekte is.
0: Ja, Frank, jij bent de Zeeuw van de Dag en vanavond om 18:45 dan vertel je hoe deze dag voor jou en de anderen is geweest op de Duchenne-dag. Dankjewel!

0: Mooi, hè? To Love Somebody, een oud liedje van de Bee Gees in de uitvoering van Tim Don bij Omroep Zeeland. Ja, het is tegen zevenen loopt het. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor de plaat van 5 voor 7. En het gaat over de 5 regenboogflats in de Vlissingse wijk Pauwenburg. Die krijgen de komende jaren een grondige renovatie. En de eerste werkzaamheden die starten vandaag. Vandaag het woord start. En daar kon je een liedje bij zoeken. Eens even kijken. Peter die liet weten, mijn song is John Denver. Today is the first day of the rest of my life. Leni suggereert Paul van Vliet. Ik ben zo vaak opnieuw begonnen. Mijn idool, schrijft ze uit de jaren 70 en 80. Helaas is hij en zijn hele combo niet meer in leven. En eens even kijken, dan hebben we ook nog Joke, een aantal andere mensen die zeggen Here Comes the Sun van de Beatles. En Ralf, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elias.
0: Waar dacht jij aan?
1: Mijn suggestie was Start Me Up van de Rolling Stones.
0: Start Me Up van de Rolling Stones. Je bent nu niet in Zeeland, hè?
1: Nee, ik woon in Beieren. Ik ben Duitser. Maar kom graag en vaak naar Zeeland.
0: En wanneer ben je voor het laatst in Zeeland geweest?
1: Pardon?
0: Wat zeg je?
1: Wat heb je gezegd?
0: Wanneer ben je voor het laatst in Zeeland geweest?
1: Ja, dat was al afgelopen jaar in november. Dit jaar is wat moeilijk. Mijn vrouw had een operatie. Ik zit op ziek met mijn rug. En we zitten allebei thuis.
0: Nou, dan ga ik jouw dag een beetje vrolijker maken met de Rolling Stones.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel voor deze suggestie. Een hele fijne dag, hè? Blijf luisteren naar Omroep Zeeland. Ja, vanuit Beieren dus. De Rolling Stones.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
3: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
2: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
4: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
2: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
6: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
7: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Mama! Mama! Mama!
11: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
11: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Mama!
14: Kijk nou, je zit naast papa.
11: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost, autotaalglas.
0: 9. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Elias den Hollander.
8: Goedemorgen, we krijgen opnieuw een warme nazomerdag met vrij zonnig weer, waarbij de maximumtemperaturen rond de 25 graden komen te liggen. De zuidwestenwind is daarbij matig, windkracht 3 tot 4. Zometeen de Weerman met een uitgebreid weerbericht. In het nieuws, 4 nieuwe digitale borden moeten voorkomen dat men nodeloos staat te wachten voor een brug bij de sluizen in Terneuzen. De eerste week van de 6 weken dat de Zeelandbrug dicht is voor autoverkeer zit erop. Hoe is dat verlopen volgens de reizigers? En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een zeehond met albinisme gevonden. Die kom je niet vaak tegen. En straks ook het overzicht van het nieuws uit binnen- en buitenland. Er staan er elke dag wel een paar mensen die wachten voor een openstaande brug bij de sluizen in Terneuzen. En dat wachten is niet nodig, want het verkeer kan altijd over een andere brug. Maar het lukt maar niet om dat aan iedereen duidelijk te maken. 4 nieuwe digitale borden moeten daar verandering in brengen. Verslaggever Mussie Kamermans ging naar het sluizencomplex om te zien of het werkt. En vroeg aan wethouder Jeroen de Buk hoe het idee voor de nieuwe borden is ontstaan.
17: Uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Terneuzen heeft aangegeven bij het college een aantal jaren geleden. We zien best wel wat mensen wachten, dus alsjeblieft college, ga daarmee aan de slag. Nou, samen met de provincie en Rijkswaterstaat zijn we met de Nationale Bewegwijzeringsdienst zijn we aan de slag gegaan. Dat heeft even geduurd. Maar uiteindelijk is dit het resultaat wat we in het overleg met elkaar hebben gezegd, ook op advies van de bewegwijzeringsdienst zeggen, nou, als je inderdaad een aanpassing wil doen, dan adviseren wij deze borden te zetten.
18: Want er stonden ook al wel borden, waren die niet duidelijk genoeg?
17: En dat waren hele kleine borden waar je precies alleen maar op kon zien, ga hier rechtdoor of rechtsaf of linksaf. Eigenlijk deze borden laten het hele complex zien waar je aankomt rijden. Met ook wat meer informatie over welke brug open en dicht is en welke plaatsen en welke havens je kan bereiken.
18: En wie betaalt dat?
17: Nou, dat hebben we uiteindelijk met z'n drieën gedaan. De gemeente Terneuzen heeft een deel gedaan. Rijkswaterstaat als eigenaar van de sluizen. En de provincie Zeeland als wegbeheerder aan de andere kant van het westkant van het sluizencomplex. Dus we hebben dat met z'n drieën hebben dat opgepakt.
18: Denkt u nu ook dat wachtende mensen voor de brug verleden tijd zijn?
17: Dat het helemaal opgelost is, die illusie heb ik zeker niet. Maar dat we een deel aan bijdrage kunnen leveren door deze borden nu dat die in werking zijn. Ja, dat is zeker wel een gedachtegang die ik wel kan ondersteunen. Maar helemaal dat er nooit meer iemand staat te wachten, ja, die durf ik zeker niet te zeggen dat dat gaat gebeuren.
18: Meneer en mevrouw, jullie staan hier te wachten voor de sluizen in Terneuzen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet nodig.
19: Dat klopt. Maar ik heb vakantie, dus ik sta hier voor mijn plezier. En ik mag graag bootjes kijken.
18: En als u nou haast had gehad, had u dan wel geweten dat u ook een andere had kunnen nemen?
19: Ja hoor. Ik woon hier niet zo ver vandaan, dus ik weet hoe de route is hier. En door duidelijk aangegeven met de verkeersborden, dus dat is geen probleem.
18: En hoe lang staat u hier nu al?
19: Ik denk een half uurtje. En het zal nog wel een half uur duren, want dan komen er nog wat binnenvaartschepen achteraan. Dus ja, maakt mij niet uit.
18: U verveelt zich nog niet?
19: Helemaal niet, ja.
8: Ja, dat was dus een meneer die stond te wachten voor de brug. Dat is wel bijzonder, hè, dat je dan voor de brug, gewoon vrijwillig voor de brug, gaat staan wachten. Die digitale borden die werken nog niet helemaal optimaal. Enkele borden moeten nog worden aangesloten en een deel wordt nog wat gedraaid, zodat ze vanaf de weg beter te zien zijn. En als je wil weten hoe die borden eruit zien, op de site en de app van Omroep Zeeland kun je ze vinden.

0: Tina Turner zong een liedje dat geschreven is door Mark Knopfler van Dire Straits. En dat was Private Dancer. Weerman John Havinga, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elias.
0: Ik sprak mensen die gisteren lekker naar het strand zijn geweest. Daar was het al een uitstekende dag voor, hè?
1: Ja, het was een prima dag natuurlijk om van te genieten. Want we hadden een warme nazomerdag. En ja, met een temperatuur van 23, 24 graden niet al te veel wind. Die was zwak tot matig uit het zuidoosten. Kon je natuurlijk even prima een fietstochtje maken. Of even naar het strand gaan. Of zelfs gewoon nog inderdaad eventjes ook de zee induiken. Zeewatertemperatuur is natuurlijk ook nog best wel warm. Maar het belooft ook vandaag een hele aardige dag te worden. Met fraai nazomerweer. Want we worden beïnvloed nog steeds door een hoge drukgebied wat inmiddels wel boven Roemenië ligt. En dat trekt dus verder bij ons vandaan. En met daarbij wel vandaag een matige, soms misschien even vrij krachtige wind uit het zuidwesten, wordt het vandaag dan echt nog wel een warme nazomerdag met een maximumtemperatuur nog iets hoger dan gisteren. Het kan zo'n 24 tot 25 graden worden, denk ik. En met daarbij een mix van wolken en ook zon. Het blijft droog. Maar ja, dat hoge drukgebied trekt wel bij ons vandaan, Elias.
0: Dus het gaat wel veranderen.
1: Ja, zeker, zeker. We zien op dit moment een diepe depressie boven de Atlantische Oceaan ten zuiden van Ierland. En daaromheen zitten diverse frontale systemen die eigenlijk als een soort treintje onze kant op gaan komen. Dat betekent dat we vanaf morgen toch eigenlijk heel ander weer zullen kunnen gaan verwachten. Ook met wat lagere temperaturen. Het wordt morgen ongeveer 17 of 18 graden. Met daarbij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Veel bewolking en periode met regen. En dan komt de woensdag dan achteraan. Ook dan een temperatuur van ongeveer 18 graden. Een vrij krachtige westenwind. En ja, wij krijgen dan te maken met buien. En daarbij is ook kans op onweer. Soms even een flinke plensen regen in korte tijd. De donderdag wordt al wel wat beter, nog een regenbuitje. En op de vrijdag zie ik dan wel weer een droge dag verschijnen. En dan ligt de temperatuur weer net iets hoger met 19 à 20 graden.
0: Ja, dus dan wordt het weer niet zo warm als gisteren en vandaag.
1: Nee, ik denk dat we die temperaturen wel zo'n beetje gehad hebben. We komen natuurlijk steeds verder in de septembermaand. Nou ja, goed, misschien nog eens een keer een nazomerdag met maximumtemperaturen boven de 20 graden. Maar ja, dat is vanaf morgen eerst even wachten nog.
0: John Havinga, dankjewel.

0: Mooie blazers van Bruno Mars en Risk It All. 8 minuten voor 7:30, Zeeland wordt wakker. De Duitse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor de AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zegen zag bijna niemand aankomen.
1: Je vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschrieben. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 55% plus X.
0: De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid. En daardoor wordt een regering vormen lastig. Bijna geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken vanwege hun standpunten. Bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan. Op een weg een aantal auto's raakte en daarna een weiland tot stilstand kwam.
2: Oh, oh. Yo. Oh my god.
3: At approximately 1:58 this afternoon, a cargo plane crashed at Miami International Airport as it overran the runway number 30. It came to rest at a field adjacent to the airport.
0: Zaandam is onlangs heel goed weggekomen, meldt 1Vandaag. Kinderen van amper 12 of 13 jaar plaatsten daar explosieven, waarvan 1 zwaar explosief niet afging, door onkunde van de kinderen. Volgens de burgemeester had een complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden.
4: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan. Want dat had tarwekamp-achtige taferelen kunnen veroorzaken.
5: Echt heel groot, hè, begreep ik.
4: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
0: De Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Er waren ook nog nooit zoveel deelnemers, 3300. En iedereen had zo zijn eigen reden om mee te doen.
6: We zijn aan het zwemmen voor vader van de vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
7: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen het later niet meer krijgen, zeg maar.
8: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
9: Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: De deelnemers zwommen van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel.

0: Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, het is bijna 7:30. Kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil krijgt vandaag bezoek van 2 premiers. Rob Jetten brengt vandaag samen met zijn Noorse collega een bezoek vanwege de opening van een nieuw fabrieksterrein. Het gaat om het Carbon Capture and Storage Project, waar CO2 wordt afgevangen, vloeibaar wordt gemaakt en wordt opgeslagen in tanks. Het vloeibare CO2 wordt later naar Noorwegen gebracht. En na het bezoek aan Yara gaan de premiers nog door naar Middelburg. Op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een zeehond met albinisme gevonden. Dat meldt de stichting Reddingsteam Zeedieren op sociale media. Volgens de organisatie is een albino zeehond zeldzaam. Dieren met albinisme die daarmee te maken hebben zijn gevoelig voor licht en hebben meestal rode ogen en een witte vacht. Netbeheerder Tennet haalt deze week 2 grote hoogspanningsmasten weg bij Hans Weert. Het gaat om 2 bijna 100 meter hoge masten die aan de beide kanten van het kanaal door Zuid-Beveland staan. De 2 masten maken onderdeel uit van de oude verbinding tussen Rilland en de Willem-Annapolder. Vandaag wordt de eerste verwijderd, donderdag wordt de 2e verwijderd. Het weer in Zeeland, we krijgen opnieuw een warme nazomerdag met vrij zonnig weer, waarbij de maximumtemperaturen rond de 25 graden komen te liggen. De zuidwestenwind is daarbij matig, windkracht 3 à 4. En vanaf morgen krijgen we echter een paar dagen met herfstachtig weer. We hebben dan perioden met regen en buien, meer bewolking en lagere temperaturen. Het kwik komt niet veel hoger dan 18 graden. Vanaf donderdag wordt het weer wat droger en

0: schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws-nieuws vind je in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Even kijken naar de situatie op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder staat op dit moment een file van 4 kilometer en dat is zo'n 8 minuten vertraging.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

Robert Palmer en UB40, zij zongen een liedje van Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight. De eerste week van de 6 weken dat de Zeelandbrug dicht is voor het autoverkeer zit erop. Hoe ervaren reizigers de afsluiting en de omleiding? Dat hoor je zo meteen van onze verslaggever.

0: Adele met Rumor Has It.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij Omroep Zeeland.
0: De eerste week van de 6 weken dat de Zeelandbrug dicht is voor autoverkeer zit erop. En volgens de provincie is die eerste week goed verlopen. Maar er worden wel extra bussen ingezet om alle reizigers van de ene plek naar de andere plek te brengen. Verslaggever Niels Schuurbiers, jij bent nu in Renesse. Daar stappen mensen op bij het Transferium. Hoe is het daar?
2: Klopt, op het Transferium in Renesse is het nog rustig. Dus ik denk dat de grote nog moet komen van de ochtendspits. Maar hier vertrekt op dit moment ieder half uur een bus naar Goes. En gesproken en die heeft toch wel gezegd dat het vorige week was in de bus. Dat hij geluk had dat hij wat vroeger aan de bus stond en dat hij daarom een zitplek kon bemachtigen. Maar dat het dus volle bussen waren. Dus voor hem was het dan ook goed nieuws dat er extra bussen worden ingezet deze week.
0: Ja, je bent niet goed te verstaan, want af en toe val je weg. Maar het is dus wat je zegt niet druk op dit moment daar.
2: Nee, op dit moment is het nog niet. Wat ik dus zei is dat de reiziger die ik gesproken heb, die is dus blij met de inzet van. Ze zegt ook eigenlijk dat de tijd voor hem niet zo gek veel verandert, omdat hij anders natuurlijk via reist en nu gaat hij via de kering. En die hoeft ook niet over te stappen. Was blij met die extra bussen, want die Zeelandbrug is natuurlijk wel een belangrijke verkeersader in Zeeland. Open voor fietsers en bron.
0: Ja, Niels, dit is een bijdrage met allemaal gaten. We kunnen het bijna niet volgen. Dankjewel in ieder geval vanaf het Transferium daar in Renesse. En misschien dat we jou over een uurtje nog even kunnen spreken om te horen hoe het op een andere plek is. Dankjewel. Sam Fender en Olivia Dean.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Planten zijn haar grootste hobby. Daarom startte Miranda de Roy Heinz Dijk in Heikensand ooit in haar voortuin een plantenbiep. En daar bleef het niet bij. Inmiddels staat haar tuin vol met kasten om iedereen in de buurt te helpen.
1: Een voortuin, in dit geval niet met gras of met tegels, maar een kleine kas, een ruilkast en een MUP, oftewel een menstruatieuitgiftepunt. En dat allemaal in de voortuin bij Miranda.
2: Ja, klopt.
1: 4 jaar geleden ben jij begonnen met een plantenbiep aan huis.
2: Ja.
1: Waarom?
2: Omdat planten mijn passie is. En ik als klein kind op de basisschool was ik al met planten bezig. En deed ik de plantjes verzorgen op school. En eigenlijk heb ik dit gewoon met de paplepel ingegoten gekregen door mijn moeder. Wij hadden altijd planten thuis.
1: En wat moet ik me voorstellen bij een plantenbiep?
2: Een plantenbiep staat in principe vol met plantjes. En als andere mensen dan denken dat vind ik een leuk plantje, die ruilen dan het liefst het om voor een ander plantje.
1: In plaats van boeken, ruilen ze plantjes.
2: Ja.
1: Naast dat jij dus ook een plantenbiep hebt, heb je dus ook inmiddels een ruilkast en een MUP. Hoe is dat ontstaan?
2: Ik ontdekte dat ook een mogelijkheid was. Ik moest daarvoor op een wachtlijst staan, want je wordt het niet zomaar. Er moeten niet te veel mups in de buurt zijn. En nou kan ik dan 1 keer in de maand maximaal kan ik producten bestellen. En dan krijg ik maandverband en dan krijg ik tampons. Want ja, ik vind het gewoon belangrijk dat vrouwen gewoon menstruatieproducten hebben. En dat ze dus naar hun werk kunnen en niet van schaamte thuis moeten blijven. En als ik daar mijn steentje kan bijdragen, ja, dan heb ik dat er graag voor over.
1: Vind je het daarom ook zo belangrijk dat die kast voor iedereen toegankelijk is?
2: Ja, want je kan niet achter de voordeur van iemand kijken. Je kan nog zo'n mooi huis hebben, maar je weet niet wat voor kosten mensen maken. En als een van de partners bijvoorbeeld ziek wordt en er dus een inkomen verdwijnt, ja, dan kan je nog steeds een mooi huis hebben, maar dan, ja, waar moet je het aan uitgeven? En dan heb je soms een beetje steun nodig aan de kast.
1: Jij hebt ook een ziekte. Ja. Is dat ook een van de redenen waarom je het juist zo belangrijk vindt dat dit er is?
2: Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ik merk zelf hoe het is om minder te hebben, zeg maar. Ziek zijn is duur.
1: Ja, want wat heb jij?
2: Ik heb Ehlers-Danlos-syndroom.
1: En wat houdt dat in?
2: Nou, mijn bindweefsel is kapot, dat is erfelijk. Dus ik zak als het ware een beetje in elkaar. Het kost mij heel veel kracht om rechtop te zitten, om het kleine beetje wat ik nog kan te lopen en om dingen in huis te doen.
1: En dat kost veel energie?
2: Heel veel energie.
1: Wat is nou uiteindelijk je doel? Wat hoop je hiermee te bereiken?
2: Nou, in principe eigenlijk dat er minder weggegooid wordt. He, kijk je kast nog eens na, breng het naar hier. Zie je wat leggen wat je ook kan gebruiken. Neem het gewoon mee. En als je dat niet wil, dan laat je alles liggen. En de mensen die het nodig hebben, die komen het halen. En kijk naar elkaar om. En dat doen we door middel van deze kast. Want die kast doe ik niet alleen, dit doe ik samen. Want als mensen geen spullen komen brengen, heb ik geen ruilkast.
0: Een beetje naar elkaar omkijken wat betreft Miranda de Roy Heinz Dijk. En zij doet dat met een plantenbiep, een ruilkast en een menstruatieuitgiftepunt in haar voortuin in Heikensand. En ze was in gesprek met Erik Holm. 7:15, Omroep Zeeland. Zeeland wordt wakker.

Boy Meets Girl. Waiting for a Star to Fall. Bijna 8:09 is het. Even kijken wat de andere media melden. Streekomroep De Beverlanden is geweest bij de 110 nieuwe inwoners van Noord-Beveland die afgelopen zaterdag zijn verwelkomd tijdens het traditionele boerenontbijt op proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat. ZLTO Noord-Beveland, Vrouwen van Nu en de gemeente organiseerden deze bijeenkomst. En het was voor de 27e keer. En dat hele verhaal dat kun je lezen op de site van Streekomroep De Beverlanden. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy gewonnen met zijn werk voor de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pit. Hij laat aan persbureau ANP weten dat de winst onverwacht was en dat hij heel erg vereerd is met deze belangrijke tv-prijs. De 45-jarige Tuiten werkte al decennia in Hollywood en voor The Pit was hij samen met 5 andere make-up specialisten genomineerd voor de laatste aflevering van het 2e seizoen. En het Financieel Dagblad meldt dat hypotheekketen De Hypotheker te koop staat. De Franse eigenaar heeft een bedrijf ingehuurd voor de verkoop. Dat zeggen 2 bronnen uit de financiële sector op voorwaarde van anonimiteit tegen het FD. De Hypotheker is met 195 kantoren de grootste onafhankelijke hypotheekadviseur van Nederland. En daar zullen we denk ik ook wel meer over horen, over het feit dat die zaak te koop staat. De Tolse Bode die heeft aandacht besteed aan wandelaars die vanaf vandaag tot en met donderdag 4 avonden lang door Tolenstad gaan lopen. Dus als je daar woont, dan zul je ze wel voorbij zien komen. Het is alweer de 31e editie van de avondvierdaagse. Die wordt georganiseerd door de stichting Tolensterk. En die wandeltocht is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in Tolen en omgeving. En dat is een beetje een bloemlezing van wat er allemaal gemeld wordt in andere media op dit moment.

0: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Dooral Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
15: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bund des Sarah Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
14: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
2: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
14: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
17: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
18: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
20: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
25: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
26: Start je dag zonder barst.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
29: Omroep Zeeland.
31: Goedemorgen, het is bijna exact op de seconde af 5:05. We krijgen opnieuw een warme nazomerdag met vrij zonnig weer, waarbij de maximumtemperaturen rond de 25 graden komen te liggen. De zuidwestenwind is daarbij matig, windkracht 3 A4. De renovatie van 5 flats in de wijk Pauwenburg in Vlissingen start vandaag. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een zeehond met albinisme gevonden. Dat is zeldzaam, je hoort er straks veel meer over in deze uitzending. In de Vlissingse wijk Pauwenburg worden vanaf vandaag 5 flats gerenoveerd die bekend staan als de regenboogflats. In totaal worden er 250 appartementen aangepakt en per flat is een jaar nodig. Dus dat is toch wel een heel project. Ik heb aan de telefoon directeur Sira Kamermans van woningcorporatie Lescoo. Goedemorgen.
32: Goedemorgen.
31: Ja, even over die flats, die zie je eigenlijk overal in Vlissingen.
32: Ja, dat klopt. Ze zijn enorm hoog. Dus het is echt een heel zichtbaar gedeelte van Vlissingen.
31: Wanneer zijn die voor het laatste gerenoveerd?
32: De regenboogflats zijn ongeveer zo'n 60 jaar oud. En in die tussentijd is er natuurlijk regelmatig onderhoud gepleegd. Maar dit wordt echt een grote renovatie. En met die renovatie investeren we nu in de toekomst van deze woningen, zodat de bewoners hier ook de komende tientallen jaren prettig kunnen blijven wonen.
31: En waarom is dat nodig? Wat moet er allemaal gebeuren?
32: Nou, wat er allemaal nodig is, we combineren eigenlijk noodzakelijk onderhoud met verbeteringen die bewoners dagelijks gaan merken. En denk daarbij aan betere isolatie, nieuwe ventilatie, een vernieuwde entree en modernere installaties zoals een hybride cv-ketel, warmtepompen. En daardoor worden de woningen comfortabeler, energiezuiniger en toekomstbestendig.
31: En dus ook minder klachten van overlastgevende buren in de toekomst?
32: Ja, onder andere, bijvoorbeeld.
31: Dan moeten die mensen hun huis uit. Waar gaan ze naartoe?
32: De mensen die komen in een tijdelijke woning terecht. Dus een deel van de werkzaamheden verwijderen we. Onder andere balkons, galerijen en kozijnen. En dan is een woning tijdelijk niet bereikbaar. En daarom bieden we bewoners een volledig ingericht tijdelijk appartement aan. En zo kunnen de werkzaamheden veilig en efficiënt worden uitgevoerd. En kunnen bewoners daarna weer terugkeren naar een vernieuwde woning.
31: En waar zijn die appartementen? Zijn die wel een beetje in de buurt?
32: Ja, die worden echt naast de regenboogflat geplaatst. Dus bewoners hoeven niet ver van huis.
31: En willen ze dat?
32: Nou, dit is natuurlijk wel ingrijpend. Hè. We begrijpen heel goed dat een tijdelijke verhuizing veel vraagt van bewoners. En daarom begeleiden we bewoners ook stap voor stap. En bieden we ze dus die tijdelijke woning aan in hun vertrouwde omgeving. Maar wel met een belangrijk doel. Het krijgen van straks dus die comfortabelere en toekomstbestendigere woning. En wij hebben natuurlijk bewoners betrokken in het hele proces. En wat belangrijk is om daarbij te benoemen, is dat we ook 70% zeg maar toestemming hebben opgehaald van de bewoners van deze eerste flat. Dus ondanks dat het voor sommige bewoners heel ingrijpend is, hebben ze wel akkoord gegeven door die 70% meerderheid.
31: Ja, en dan toch 30% niet. Wat waren dan de bezwaren precies?
32: Ja, dus wonen mensen die soms al op leeftijd zijn. En wij kunnen ons goed voorstellen dat dan even uit je huis niet even makkelijk uit je huis gaan is. Maar dat mensen daar enorm tegenop zien. En daardoor begeleiden we ze ook goed. Bieden we keukentafelgesprekken en andere gesprekken om ze zo goed mogelijk daarbij te ondersteunen.
31: Want dat was het grootste bezwaar, dat je dan je woning uit moet. Niet dat jullie het gaan opknappen.
32: Nee, dat ze uit huis gaan, dat is eigenlijk het meest ingrijpend van deze hele renovatie.
31: Maar ik kan me voorstellen dat jullie ook misschien een tekening hebben gegeven of een PowerPoint hebben gedaan van hoe het eruit gaat zien. Zodat die mensen een beetje een idee hebben.
32: Ja, zeker. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest voor de bewoners, waarin de bewoners helemaal meegenomen zijn in het proces, maar ook in wat er gaat gebeuren. En daarom weten bewoners wel goed wat er staat te gebeuren en welke veranderingen er zullen plaatsvinden.
31: De werkzaamheden duren best wel lang. Wanneer verwachten jullie klaar te zijn?
32: Nou, als we het hebben over hoe lang bewoners uit hun huis moeten, zal dat maximaal zo 4 weken zijn. Als we het hebben over hoe lang de renovatie van 1 flat duurt, zal dat ongeveer 1 jaar in beslag nemen. Dus als we dat optellen, 5 flats, gaat dat zeker 5 jaar duren.
31: Ja, en als je dan op leeftijd bent en dan je huis uit moet en dan wel helemaal moet gaan wennen aan een nieuwe woonomgeving?
32: Nou ja, wat wij ook ons realiseren is dat dat voor sommige bewoners heel spannend is. Maar nogmaals, daarin willen ze zo goed als mogelijk begeleiden. En zorgen ervoor dat de tijdelijke woningen, 4 weken moeten ze hun huis uit maximaal, dat die gewoon naast hun eigen woning, huidige woning is. Dus in de vertrouwde omgeving.
31: Ja. Sira Kamermans, de directeur van woningcorporatie Lesco. Het begint dus vandaag. Hoe laat ongeveer? Of zijn ze al aan de slag op dit moment?
32: Ja, op dit moment zijn ze eigenlijk al aan de slag. Vandaag starten dus dit voorbereidende werkzaamheden. En daarbij kun je denken aan de inrichting van de bouwplaats, plaats van de bouwhekken, bouwketen. Daarna zullen we de tijdelijke entree maken en de scoopmobielruimte. En dan verwachten we begin 2027 te starten met de werkzaamheden in de eerste woningen.
31: Oké, mevrouw Kamermans, bedankt. En succes de komende jaren, want het is een project van de lange adem in ieder geval. Het ging over de Vlissingswijk Pauwenburg, waar dus die 5 flats gerenoveerd gaan worden.

0: met Cock Robin, Thought You Were On My Side. Ja, het is eens even kijken, hoe laat is het? Bijna kwart over acht is het. Goed dat je luistert naar Omroep Zeeland en Zeeland wordt wakker. Remco ziet hier normaal, maar Remco die heeft vanaf vandaag vakantie. Weerman John Haviga is er wel. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elias.
0: Ik sprak mensen die gisteren lekker naar het strand zijn geweest. Daar was het al een uitstekende dag voor, hè?
1: Ja, het was een prima dag natuurlijk om van te genieten. Want we hadden een warme nazomerdag. En met een temperatuur van 23, 24 graden niet al te veel wind. Die was zwak tot matig uit het zuidoosten. Kon je natuurlijk even prima een fietstochtje maken. Of even naar het strand gaan. Of zelfs gewoon nog inderdaad eventjes ook de zee induiken. Zeewatertemperatuur is natuurlijk ook nog best wel warm. Maar het belooft ook vandaag een hele aardige dag te worden. Met fraai nazomerweer. Want we worden beïnvloed nog steeds door een hoge drukgebied wat inmiddels wel boven Roemenië ligt. En dat trekt dus verder bij ons vandaan. En met daarbij wel vandaag een matige, soms misschien even vrij krachtige wind uit het zuidwesten, wordt het vandaag dan echt nog wel een warme nazomerdag met een maximumtemperatuur nog iets hoger dan gisteren. Het kan zo'n 24 tot 25 graden worden, denk ik. En met daarbij een mix van wolken en ook zon. Het blijft droog. Maar ja, dat hoge drukgebied trekt wel bij ons vandaan, Elias.
0: Dus het gaat wel veranderen.
1: Ja, zeker, zeker. We zien op dit moment een diepe depressie boven de Atlantische Oceaan ten zuiden van Ierland. En daaromheen zitten diverse frontale systemen die eigenlijk als een soort treintje onze kant op gaan komen. Dat betekent dat we vanaf morgen toch eigenlijk heel ander weer zullen kunnen gaan verwachten. Ook met wat lagere temperaturen. Het wordt morgen ongeveer 17 of 18 graden. Met daarbij een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Veel bewolking en perioden met regen. En er komt de woensdag dan achteraan ook dan een temperatuur van ongeveer 18 graden. Een vrij krachtige westenwind. En we krijgen dan te maken met buien. En daarbij is ook kans op onweer. Soms even een flinke plensen regen in korte tijd. De donderdag wordt al wel wat beter, nog een regenbuitje. En op de vrijdag zie ik dan wel weer een droge dag verschijnen. En dan ligt de temperatuur weer net iets hoger met 19 à 20 graden.
0: Ja, dus dan wordt het weer niet zo warm als gisteren en vandaag.
1: Nee, ik denk dat we die temperaturen wel zo'n beetje gehad hebben. We komen natuurlijk steeds verder in de septembermaand. Nou ja, goed, misschien nog eens een keer een nazomerdag met maximumtemperaturen boven de 20 graden. Maar ja, dat is vanaf morgen eerst even wachten nog.
0: John Haviga, dankjewel. Ja, en dan eens even kijken naar de situatie op de weg. De A16, Breda richting Rotterdam, tussen Hendrik Ido Ambacht en de afrit Rotterdam Centrum, 7 kilometer op dit moment. Vanwege bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is afgesloten. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda, tussen Sint-Willebrord en Breda-West, 7 kilometer op dit moment. Dit is Sonjeu, Feels Parched.

0: Ah, mooie muziek van Son Milieu op de radio bij Omroep Zeeland. Feels Part 2. De Duitse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zegen zag bijna niemand aankomen.
1: Liewe Freunde, dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt zusterorganisatie Het Rode Kruis. Maar er zijn nog meer zorgen.
2: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
0: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan. Op een weg een aantal auto's raakte en daarna in een weiland tot stilstand kwam.
3: Oh, oh. Yo. Oh my god!
4: At approximately 1:58 this afternoon, a cargo plane crashed at Miami International Airport as it overran the runway number 30. It came to rest at a field adjacent to the airport.
0: En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Er waren ook nog nooit zoveel deelnemers, 3300. En iedereen had zo zijn eigen reden om mee te doen.
5: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken.
6: Je hebt nog eenmaal zo'n rare ziekte. En hopen dat andere mensen het later niet meer krijgen, zeg maar.
7: Er moet dan wel wat gebeuren, want we zijn helemaal nog niet zo ver in onderzoek. En dan is dit een mooie manier om daaraan bij te dragen.
8: Dat is echt een heel fijn gevoel.
0: Het was allemaal in Amsterdam dus en de deelnemers zwommen van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel.
9: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
0: Voordeeluitjes.nl. AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: En het is inmiddels 8:30 geweest. De renovatie van 5 flats in de wijk Pauwenburg in Vlissingen start vandaag. Woningcorporatie Lesco verduurzaamt in totaal 250 appartementen. Tijdens een deel van de renovatie moeten bewoners tijdelijk hun huis uit. Ze krijgen dan een appartement.

0: in een van de andere flats die beter bekend staan als de regenboogflats. Per flatgebouw duurt de renovatie naar verwachting een jaar. Directeur Shira Karamans van Lesco zegt dat het tijd was voor een opknapbeurt.
1: We combineren eigenlijk noodzakelijk onderhoud met verbeteringen die bewoners dagelijks gaan merken. En denk daarbij aan betere isolatie, nieuwe ventilatie, een vernieuwde entree en modernere installaties zoals een hybride cv-ketel, warmtepompen. En daardoor worden de woningen comfortabeler, energiezuiniger en toekomstbestendig.
0: Kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil krijgt vandaag bezoek van twee premiers. Rob Jette brengt vandaag samen met zijn Noorse collega een bezoek vanwege de opening van een nieuw fabrieksterrein. Het gaat om het Carbon Capture and Storage Project, waar CO2 wordt afgevangen, vloeibaar wordt afgemaakt of gemaakt en wordt opgeslagen in tanks. Het vloeibare CO2 wordt later naar Noorwegen gebracht en na het bezoek aan Yara gaan de premiers nog door naar Middelburg. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een zeehond met albinisme gevonden. Dat meldt de stichting Reddingsteam Zeedieren op sociale media. Volgens de organisatie is een albino zeehond zeldzaam. Dieren die met albinisme te maken hebben zijn gevoelig voor licht en hebben meestal rode ogen en een witte vacht. De gemeente Goes houdt vanavond een inloopavond voor inwoners over het gebied rondom het station. De gemeenteraad liet het ontwerp vorig jaar aanpassen. Dat gewijzigde plan en enkele alternatieven zijn vanaf 7 uur vanavond in te zien. De inloopavond is in de koploper aan het stationsplein. In het najaar beslist de gemeenteraad definitief hoe het gebied er rond het station uitkomt te zien. We krijgen opnieuw een warme zomerdag, een nazomerdag zelfs, met vrij zonnig weer, waarbij de maximumtemperaturen rond de 25 graden komen te liggen. En de zuidwestenwind is daarbij matig, windkracht 3 à 4. Vanaf morgen krijgen we echter een paar dagen met herfstachtig weer. Tot zover het Zeeuws nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: duurt te lang.
1: Ja, en zo heet het liedje. Davina Michel bij Omroep Zeeland. De eerste week van de 6 weken dat de Zeelandbrug dicht is voor het autoverkeer zit erop. En volgens de provincie is die eerste week goed verlopen. Maar er worden wel extra bussen ingezet om alle reizigers van de ene plek naar de andere plek te brengen. Verslaggever Niels Schuurbeers, jij was vanochtend in Renesse en nu ben je in Colijnsplaat. Hoe is het daar?
2: Dat klopt. En op beide plekken kan ik zeggen dat het een rustige maandagochtendspits is geweest. Bij Renesse kwam ieder half uur een bus die vanaf daar naar Goes reed. En in iedere bus, ik denk dat ze hooguit half vol zaten. Dus kon iedereen makkelijk zitten. Maar de reizigers die ik sprak, die waren toch wel blij met de extra bussen. Want die schetsen toch wel een plaatje van vorige week dat de bussen erg vol zaten. Een reiziger zei dat hij geluk had dat hij vroeg bij de bushalte stond, dus dat hij nog een zitplek kon hebben, maar dat het voor de rest erg druk was in de bussen. Vandaar dus die extra bussen. Nu sta ik naast de Zeelandbrug, waar zo nu en dan een fietser van af komt rijden of oprijdt. Voornamelijk scholieren of mensen die naar hun werk gaan. En die hebben sinds vorige week natuurlijk het rijk alleen op die Zeelandbrug, die afgesloten is voor het wegverkeer, maar waar dus wel de fietsers gewoon langs kunnen. Tenminste, dat konden ze tot vrijdag. Want toen is de brug dus voor een korte tijd even helemaal afgesloten geweest voor al het verkeer. En dat kwam door de harde wind. Door de werkzaamheden op de brug zei de provincie toen dat ze de veiligheid niet konden garanderen. Ook met een tent die daar staat. En het was windkracht 9 en ze wisten gewoon even niet zeker wat dat allemaal ging doen. Dus voor de zekerheid werd toen de brug afgesloten. Het is toen uitgebreid getest en alles is blijven staan en veilig bevonden. Dus vanaf nu zal die Zeelandbrug voor fietsers alleen nog maar bij windkracht 10 worden afgesloten. Maar het betekende natuurlijk wel dat als jij 's morgens afgelopen vrijdag op die fiets heen gegaan was, dat je 's middags toch wel voor een moeilijke keuze stond. Ga ik wachten of ik die brug weer over kan, of ga ik heel dat stuk omfietsen? En dat is natuurlijk best wel een stuk op de pedalen. Ik sprak hier ook een fietser die afgelopen vrijdag het geluk had dat hij toevallig met de auto naar zijn werk was gegaan. Dus dat hij geen last had gehad van die afgesloten Zeelandbrug. Maar om op jouw vraag terug te komen, kunnen we zeggen dat de maandagochtend in ieder geval rustig is verlopen. In ieder geval voor zover wij dat kunnen zien hier.
1: Oké, dankjewel Niels Schuurbeers. En we gaan er vandaag in de loop van de dag veel meer over horen en zien.
3: Dit is Omroep Zeeland.

0: Hij is een van de grootste sterren op dit moment. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Het is vandaag Duchenne-dag en op deze dag wordt er wereldwijd stilgestaan bij de Duchenne-spierdystrofie. Frank van Iperen uit Oost-Soeburg heeft deze ziekte en vertelde er eerder over in Zeeland wordt wakker.
1: Nou, World Duchenne Wednesday is eigenlijk een dag waarbij we met z'n allen stilstaan op de impact die de spierziekte Duchenne op de samenleving heeft.
0: Ja, want dat is het, hè, een spierziekte.
1: Er is elk jaar dan zeg maar een thema. En het thema van dit jaar is dan toegang veranderd levens. En als je dus Duchenne hebt, een spierziekte, dan is toegang eigenlijk de rode lijn in je leven, kan ik al zeggen.
0: Want dat is soms heel lastig.
1: Toegang kun je natuurlijk denken aan gewoon meer de fysieke toegankelijkheid. Dus zeg maar, om jullie dan maar even als voorbeeld te nemen van jullie gebouw vinden bijvoorbeeld. Maar je kunt het ook veel breder zien. Je kunt ook bijvoorbeeld kijken naar toegang tot medicijnen bijvoorbeeld. Of toegang tot zorg of toegang tot werk, school en dat soort dingen, zeg maar. Dus het is eigenlijk een heel breed onderwerp dit jaar.
0: En hoe is het daarmee gesteld?
1: Als je zeg maar kijkt in Nederland zijn de meeste dingen best wel goed geregeld. Als ik dan naar mijn eigen situatie bijvoorbeeld kijk. Ik heb Duchenne, om even heel kort te vertellen. Dat betekent eigenlijk heel simpel dat doordat je het eiwit dystrofie niet kunt aanmaken, spieren gaan kapot en die kunnen zich dus niet herstellen. En daardoor verliezen al je spieren hun functie. En bij mij betekent dat ik eigenlijk helemaal niks meer kan. Alleen omdat ik 24 uur zorg rond mij heen heb, kan ik eigenlijk toch gaan en staan waar ik wil. En dat betekent dat ik kan werken. Dat betekent dat als ik op vakantie wil gaan, dat ik op vakantie kan gaan. Dus eigenlijk voor mij betekent dan toegang tot zorg eigenlijk. Dat ik het leven kan leiden wat ik voor ogen heb.
0: Is er iets aan te doen?
1: Zeker. De mensen die mij misschien praten op de radio hebben gehoord, die weten dat ik best wel positief erin sta. Dus mij doet het eigenlijk best wel wel goed, maar daarentegen is het ook ongoed om aandacht te blijven vragen en gewoon meer bekendheid ook te creëren voor die scène, omdat het gewoon toch nog een vrij onbekende spierziekte is.

0: Cyndi Lauper.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij.
0: Je bent nodig in het hospice. Zet jouw tijd in voor mooie momenten. Die campagne is de komende weken in Zeeuws-Vlaanderen te zien. Het hospice Zeeuws-Vlaanderen is op zoek naar extra helpende handen. Zowel in het hospice zelf als bij mensen thuis die in de laatste fase van hun leven zitten. Pim van Hilton van de Vrienden van Hospice Zeeuws-Vlaanderen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die campagne is dus gestart. Waar is het allemaal te zien?
2: Op de billboards in Terneuzen, op de grote informatieborden in Terneuzen. We hebben al voorberichten gehad in het advertentieblad. We hebben grote flyers gemaakt, die worden van de week uitgegeven op verschillende punten en opgehangen. Dan komt ook nog berichten verder in de krant, hoe en wat we allemaal doen. Dus we zijn een behoorlijk actieve campagne gestart van word vrijwilliger voor het hospice.
0: Maar blijft het wel lastig om genoeg mensen aan je te binden?
2: Nou ja, wij zijn natuurlijk niet alleen die vrijwilligers zoeken. En jullie weten ook dat het in deze tijd vrijwilligers krijgen toch niet altijd even makkelijk is. Nee, er zijn er zoveel die in dezelfde vijver aan het vissen zijn. Hè?
0: Nee, maar het gaat om natuurlijk een hospice. Kan het ook een soort drempel zijn voor mensen?
2: Als het een drempel is, dan zeg ik altijd neem contact op met het hospice. En informeer je is goed, want dan is die drempel zo weg. Want je kan alleen maar hartstikke goed werk doen voor de gasten die daar aanwezig zijn.
0: Maar heb jij gehoord van mensen dat ze het best wel spannend vinden om zich hiervoor aan te melden?
2: Ja, in het begin wel natuurlijk. Het is ook iets spannends. Hè? Hospice is voor mensen altijd nog, ja, wat gebeurt daar? Hoe ziet dat eruit? En ja, dan kan je soms dingen wel eens denken die later blijken toch heel anders te zijn.
0: Want wat denken veel mensen?
2: Ja, een beetje misschien heimzinnig, een beetje verdriet. Spanning. Mm-hmm.
0: Maar het is toch ook wel verdrietig soms?
2: Het is wel verdrietig, maar de gasten die bij ons komen, die weten dat ze in hun laatste fase van hun leven zijn. En als ze naar het hospice komen, dan weten ze dat ze daar komen om te sterven. En dat weten wij als vrijwilligers natuurlijk ook.
0: Ja. Op dit moment hebben jullie zo'n 150 vrijwilligers. Naar hoeveel zouden jullie willen groeien?
2: Zo'n 50 vrijwilligers, ja. We gaan volgend jaar natuurlijk naar het nieuwe hospice in Terneuzen. We zijn aan het bouwen daar, samen met de woningbouwvereniging. En volgend jaar hopen we daar plaats te nemen. En dan hopen we ook weer nieuwe mensen erbij te krijgen. Daarom zijn we deze actie ook gestart. En ja, we hopen minimaal 10 vrijwilligers te krijgen.
0: En dan nog even praktisch, hè, voor mensen die dit overwegen. Hoe vaak moet je inzetbaar zijn?
2: Nou, minimaal 4 uur per week.
0: Oké. En het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, lijkt mij.
2: Nee, het is niet vrijblijvend. Als je natuurlijk je opgeeft, dan krijg je eerst informatie. Dan loop je mee met iemand die al jarenlang in het hospice werkt. En dan kijk je of het gaat, ja of nee. En dan worden ook cursussen gegeven. Hoe ga je om in het hospice?
0: Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Via de website van het hospice Terneuzen. Maar we kunnen ook heel liefst dat ze gewoon bellen naar het hospice in Terneuzen. En daar bij de coördinatoren informatie vragen en afspraak maken.
0: Oké, dat is helemaal duidelijk. Pim van Hilton van de Vrienden van Hospice Zeeuws-Vlaanderen. En die campagne is gestart en hopelijk voor jullie dat het wat vrijwilligers oplevert. Succes ermee.
2: Dank je hoor, oké.
0: We hadden het dus over het hospice in Zeeuws-Vlaanderen. Dit was Zeeland wordt wakker. Bedankt dat je erbij was. Morgen ben ik er uiteraard weer. Nou, niet uiteraard, maar ik ben er morgen wel weer met Zeeland wordt wakker. En straks Goedemorgen Zeeland met Stefan Dana.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar
7: uit.
6: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
14: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
13: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
15: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
13: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
16: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
16: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
22: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
21: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
22: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
21: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
22: Oké, ga ik op letten.
21: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
22: Doe ik.
21: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
20: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
23: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, eet smakelijk voor straks.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
24: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

Het is nog eens een fijn begin van deze Goedemorgen Zeeland. Madness hoort je met Our House. Goedemorgen, ja, je hoort het denk ik al. Elsa is er niet, ze heeft vakantie en daarom zit ik hier nu. Goedemorgen Zeeland, hoor je tot 12 uur. En je kunt ook op televisie meekijken naar deze radio-uitzending. Ik heb er veel zin in, laten we er een gezellige ochtend van maken. En je mag me altijd een berichtje sturen via WhatsApp 0118 499 999.

0: 9.
1: Suzanne en ook Freek op deze maandag 7 september. Goedemorgen en leuk dat je luistert. Ja, 7 september. Vandaag in 1944 werd bij Vlissingen de zwaarste storm gemeten sinds het begin van de Nederlandse metingen. Meer dan een uur lang stond er windkracht 12 met een gemiddelde windsnelheid van 126 km per uur. Ja, dat is in 1944. Vandaag ziet het er iets aangenamer uit. Vandaag in 1888, we gaan wat verder terug in de tijd, wordt voor het eerst een couveuse gebruikt voor een menselijke baby. De Amerikaanse Edith Eleanor McLean is de eerste baby die op deze manier wordt verzorgd. Ja, ik heb zelf ook in de couveuse gelegen, 6 weken te vroeg geboren. Ik weet er alleen niet heel veel meer van. Op een internationaal politiecongres in Wenen wordt in 1923 besloten tot de oprichting van Interpol. En daarmee ontstaat een organisatie die politiediensten uit verschillende landen internationaal met elkaar laat samenwerken. En vandaag op 7 september 1957 verschijnt het laatste verhaal van Jip en Janneke in het Parool. De verhalen van Annie M.G. Schmid en Fiep Westendorp groeiden daarna uit tot een van de bekendste kinderboekreeksen van Nederland. De VARA zendt op 7 september 1968 de laatste aflevering uit van Ja, zuster, nee, zuster. De serie, ook van Annie M.G. Schmid, groeide uit tot een klassieker van de Nederlandse televisie. En Johan Cruijff maakte op deze dag in 1966 zijn debuut voor het Nederlands elftal. Oranje speelt met 2-2 gelijk tegen Hongarije in een kwalificatiewedstrijd voor het EK. En ook Marco van Basten maakt op 7 september zijn debuut voor het Nederlands elftal. Dan in 1983. Nederland wint in die wedstrijd met 3-0 van IJsland.

Noah Kahan en Julia Michaels, dit was Hurt Somebody. Hallo, je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Leuk dat je erbij bent. Ja, het is maandag 7 september. Zangeres Do, voluit Dominique Rijkma van Hulst, viert vandaag haar 45e verjaardag. Voordat ze voor de muziek koos, was ze een groot tennistalent. Ja, dat wist ik niet, maar een zware blessure maakte een einde aan haar sportieve ambities. Cabaretier Peter Heerschop is vandaag 66 jaar geworden. Bekend als cabaretier, acteur, schrijver en programmamaker. En hij maakte jarenlang deel uit van cabaretgroep Nur, niet uit het raam. Disco-legende Gloria Gaynor viert vandaag haar 83ste verjaardag. Ze is natuurlijk vooral bekend van I Will Survive, de wereldhit uit 1979. En die groeide uit tot een van de bekendste disco-nummers aller tijden. Chrissy Hynde is vandaag 75 jaar geworden. De Amerikaanse zangeres en gitarist is vooral bekend als frontvrouw van de Pretenders. De band achter hits als Brass in Pocket en Don't Get Me Wrong. Ook bij Omroep Zeeland hoor je die geregeld. En Stefan de Kroon viert vandaag zijn 59ste verjaardag. Ja, hij is vooral bekend als voormalig bassist van de band Raccoon natuurlijk. Inmiddels speelt Maarten van Damme de bas. Maar nu speciaal voor Stefan dan een lied van Raccoon, uiteraard uit zijn tijd. Een vrolijke op deze zonnige maandag. Dit is Happy Family. Ben je ook jarig vandaag? Nou, dan wens ik jou een hele mooie dag. Zonnige dag, dat zit wel goed. En van harte gefeliciteerd.

Ja, een liedje om vrolijk van te worden. Raccoon met Happy Family. Met in dit lied dus de jarige Stefan de Kroon op de bas. En inmiddels speelt Maarten van Damme dus bij Raccoon op de bas. Goedemorgen, je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Ik vind het leuk dat je erbij bent. Straks om 9:30 natuurlijk een overzicht van het Zeeuwse nieuws met Elias den Hollander. En daarna het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Je kunt alvast eens even kijken op onze website omroepzeeland.nl. En in onze app. Misschien vind je daar wel het onderwerp waar ik straks een vraag over ga stellen. En misschien hoor je dat straks ook wel in het nieuws bij Elias.

0: Funny. Dat was Douwe Bob met Funny. Ja, ik las dat Douwe Bob voor de zoveelste keer vader wordt. Ik kan de tel niet meer bijhouden. Dus dat betekent dat Elias een broertje of een zusje krijgt.
1: Oh?
0: Ja. Hey, goedemorgen Elias.
1: Hoi.
0: Hoi, dat is leuk nieuws.
1: Ja, dat is nieuws voor mij.
0: Ja. Ja, ja, even, wordt het een jongetje of een meisje?
1: Even uitleggen, hij heeft een zoon die heet Elias. En hij heeft ook de naam, mijn naam, heeft ook in zijn nek getatoeëerd, ja. Douwe Bob.
0: Ja. Dat viel mij laatst ook op jou. Altijd als ik Douwe Bob zie, dan moet ik toch een beetje aan jou denken.
1: Dankjewel. Ik weet niet of dat een compliment is hoor. Als ik zo goed kan zingen en liedjes schrijven, dan vind ik het wel een compliment.
0: Nou, misschien moet je maar eens een poging wagen dan. Maar nu zit je hier voor het Zeeuwse nieuws hè, van 9:30.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen Elias.
1: Goedemorgen. De renovatie van 5 flats in de wijk Pauwenburg in Vlissingen start vandaag. Woningcorporatie Lescoe verduurzaamt in totaal 250 appartementen. Tijdens een deel van de renovatie moeten bewoners tijdelijk hun huis uit. Ze krijgen vervangende woonruimte. Per flatgebouw duurt de renovatie naar verwachting een jaar. Volgens directeur Sira Kamermans van Lescoe was het tijd voor de opknapbeurt.
3: We combineren eigenlijk noodzakelijk onderhoud met verbeteringen die bewoners dagelijks gaan merken. En denk daarbij aan betere isolatie, nieuwe ventilatie, een vernieuwde entree en modernere installaties zoals een hybride cc-ketel, warmtepompen. En daardoor worden de woningen comfortabeler, energiezuiniger en toekomstbestendig.
1: Kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil krijgt vandaag bezoek van 2 premiers. Rob Jette brengt vandaag samen met zijn Noorse collega een bezoek vanwege de opening van een nieuw fabrieksterrein. En daar wordt CO2 afgevangen, vloeibaar gemaakt en opgeslagen in tanks. Het vloeibare CO2 wordt later naar Noorwegen gebracht. Na het bezoek aan Yara gaan de premiers nog door naar Middelburg. Met een uitgebreide campagne probeert het hospice Zeeuws-Vlaanderen nieuwe vrijwilligers te werven. Zowel voor het hospice zelf als bij mensen thuis die in de laatste fase van hun leven zitten. Pim van Hilten is van het hospice Zeeuws-Vlaanderen.
4: We gaan volgend jaar natuurlijk naar het nieuwe hospice in Terneuzen. We zijn aan het bouwen daar samen met de woningbouwvereniging. En volgend jaar hopen we daar plaats te nemen. En dan hopen we ook weer nieuwe mensen erbij te krijgen. Daarom zijn we deze actie ook gestart. En ja, we hopen zeg maar minimaal 10 vrijwilligers te krijgen.
1: Op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een zeehond met albinisme gevonden. Dat meldt de stichting Reddingsteam Zeedieren op sociale media. Volgens de organisatie is een albino zeehond zeldzaam. Dieren die met albinisme te maken hebben zijn gevoelig voor licht en hebben meestal rode ogen en een witte vacht. En als je wil weten hoe die eruit ziet, kijk even op onze website omroepzeeland.nl. Het weer in Zeeland, we krijgen opnieuw een warme nazomerdag met vrij zonnig weer.

0: waarbij de maximumtemperaturen rond de 25 graden komen te liggen. De zuidwestenwind is daarbij matig, windkracht 3 à 4. En vanaf morgen krijgen we echter een paar dagen met herfstachtig weer. We hebben dan perioden met regen en buien, meer bewolking, lagere temperaturen. En dan vanaf donderdag wordt het weer wat droger en schijnt de zon geregeld. Tot zover het nieuws.
1: Dankjewel, Elias.
2: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Johnny Hates Jazz met Shattered Dreams. En trouwens, de keyboardspeler en drummer Kelvin Hayes, ook de oprichter van de band, die is 2 maanden geleden overleden. Je hoort het dus, Shattered Dreams in Goedemorgen Zeeland. Ja, het is iets na 9:30 en dan, ja, dan weet je wel, hè, hoe het werkt hier bij Goedemorgen Zeeland. We spelen een nieuw spelletje. Ik stel je straks een vraag over het Zeeuwse nieuws. En als jij het antwoord weet, ja, bellen vooral, bellen. Naar 018-499-999. Vanochtend hoorde je Elias, in Zeeland wordt wakker. Ha, Elias.
1: Hey.
0: En jij zit hier zaterdagochtend weer, hè, voor een weekend. En een van de hoogtepunten van die show, ja, het zijn natuurlijk allemaal hoogtepunten in weekend. Dat is dat jij een spelletje speelt, een soort verloting, hè?
1: Ja, de bingoballenmolen. Er zitten meestal 5 balletjes in. En als er 1 kanshebber minder is, dan zijn het er 4. En die dingen dus allemaal mee met die geweldige hoofdprijs, die Omroep Zeeland sokken.
0: Die Omroep Zeeland sokken, je hebt ze volgens mij aan nu zelfs,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, binnenste buiten.
0: Binnenste buiten, ja, waarom is dat?
1: Omdat ik niet tegen die naadjes kan.
0: Oh.
1: Het is geen statement of zo.
0: Maar goed, ook dan zitten ze lekker binnenste buiten.
1: Ja, absoluut, heerlijk.
0: Kortom, om een lang verhaal kort te maken. Jij maakt kans op die sokken als je nu meespeelt met het nieuw spelletje. Ik stel een vraag. Ja, en de vraag is of
1: jij het antwoord gezegd.
0: Jij hebt het net gezegd. Jij weet al een beetje wat ik ga zeggen en wat ik ga vragen. Hè?
1: Nou.
0: nou, het gaat over het volgende. In Zeeland is een zeehond met albinisme gespot. Een albino zeehond dus. De vraag van vandaag in het nieuwsspel. Waar in Zeeland is die zeehond gezien? Dus waar in Zeeland is die albino zeehond gezien? Je mag bellen. De lijnen zijn geopend. 018-499-999.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Goedemorgen, dit is Goedemorgen Zeeland en wat leuk dat je luistert. We zitten midden in ons nieuwsspel. Ik heb net een vraag gesteld over het Zeeuwse nieuws. Ergens in Zeeland is een albino zeehond gezien. En ja, mijn vraag was en is, waar is die zeehond gezien? En volgens mij zijn we gebeld uit Frankrijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wie?
1: Met Anja Palo, hallo.
0: Hallo, uit Frankrijk hè?
1: Klopt, ja.
0: Vertel, op vakantie of hoe zit dat?
1: Nee, wij wonen hier sinds 3 jaar, definitief.
0: Ah. En bevalt dat?
1: Ja hoor, we zijn sowieso voor het lekkere weer gegaan. Mm-hmm. En alleen ja, het door de weersverandering verandert het een beetje. Dus we hebben een hele hete zomer gehad, maar nu is het super lekker hier.
0: Ja, want waar in Frankrijk zit je dan precies?
1: In Puy-Brun, in de Lot.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat is een beetje ter hoogte van Bordeaux, leg ik het altijd uit. Maar dan richting het binnenland.
0: Ja, dan begrijp ik wel ongeveer waar we zitten.
1: Ja.
0: Maar goed, je komt dus wel uit Zeeland. Want je belt nu naar Omroep Zeeland. Dus op een of andere manier volg je denk ik het Zeeuwse nieuws nog wel een beetje.
1: De hele dagen staat de radio hier aan. Ja. Op Omroep Zeeland.
0: Oké, okay, want waar kom je dan vandaan? Van waaruit ben je verhuisd naar Frankrijk?
1: Wij zijn het laatste uit Middelburg verhuisd. En daarvoor hebben we in Goes gewoond.
0: Oké.
1: Ja, ja.
0: En af en toe nog wel eens terug hier in de provincie?
1: Zeker weten. Binnenkort over een paar weken gaan we weer met de camping richting Nederland. Toch wel een keer of 5 met de camper, denk ik, richting Nederland. Ja, al onze kinderen, ouders, kleinkinderen wonen daar dus.
0: Nou, wat leuk zeg. Ik zou het haast vergeten, maar we spelen gewoon ons nieuwspelletje. Daarvoor bel jij. Een vraag over een zeehond, een albino zeehond. Omroep Zeeland.nl. En in onze app zie je ook een foto ervan. Best wel bijzonder.
1: Ja, hartstikke mooi. Ja.
0: En mijn vraag is, waar in Zeeland is die zeehond gezien?
1: Hij was op het strand bij Neeltje Jans.
0: Ja, dat is hartstikke goed, Anja.
1: Ja, ja. Dank je.
0: Je hebt het goed bijgehouden vanuit Frankrijk daar.
1: Ja, zeker weten.
0: Dat,
1: als het me lukt om te luisteren en met spelletjes mee te doen, dan probeer ik dat.
0: Hartstikke leuk, hartstikke goed. Dat betekent dus dat jij kans maakt op die Omroep Zeeland sokken. Zaterdag verloot Elias die. Blijf dus nog even aan de lijn en ik wens je een mooie dag daar in Frankrijk.
1: Ja, jullie ook. Dankjewel.

0: Sting op je radio. Met If You Love Somebody, Set Them Free. Het is maandag. Goedemorgen. We laten ons dus weer bijpraten door Sander Penning van de dierenambulance Schouwen-Duiveland. Sander, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Drukke week achter de rug?
1: Ja, best wel. Ja, het is eigenlijk al best een flinke tijd al erg druk. Klopt.
0: En druk, dat betekent dat eigenlijk dat dagelijks het telefoon gaat? Of hoe zit dat?
1: Ja, nou ja, dagelijks inderdaad. Meer dan dagelijks krijgen we eigenlijk. We krijgen best wel veel meldingen iedere dag. Het is wel heel wisselend. Dan gaat het weer om kittens, dan gaat het weer om egels. Dan weer zwaluwen of andere vogels. Maar het is behoorlijk druk.
0: En bijna altijd eigenlijk als er gebeld wordt, dan gaan jullie op pad om te kijken wat er aan de hand is.
1: Ja, klopt inderdaad. Eerst de centraliste die neemt de telefoon op en die beoordeelt wat de situatie is. Gaat het om een dier in nood? En wat kunnen wij dan als dierenambulance betekenen? En heel vaak betekent dat inderdaad, in de meeste gevallen, dat er dan een chauffeur op pad wordt gestuurd om het dier op te halen.
0: Ja, je zei het dus al, een drukke week. Is er iets dat voor jou het meest opviel dan de afgelopen week, wat er gebeurd is?
1: Nou, we zijn bezig met een paar dingen, bijvoorbeeld kattenvangacties. Er zitten op verschillende plekken op Schouwen-Duiveland zijn wat katten. Dat kan gaan om verwilderde katten, die soms ook in het wild zijn geboren. Maar we hebben de laatste tijd behoorlijk veel te maken met kittens die gedumpt zijn. Dat zijn dan duidelijk kittens die al mensen gewend zijn, dus die niet in het wild geboren zijn, maar gewoon zijn achtergelaten ergens in het bos, ergens in de polder. Ja. En die proberen we dan te vangen. Verder maken we nu ook wel redelijk veel mee dat er egels zijn die niet gezond zijn, die ziek zijn. Op onze Facebookpagina zie je ook voorbeelden daarvan. Een egel met een flink ontstoken poot bijvoorbeeld. Egels met vlieten eitjes.
0: Ja, dat zag ik ook bij jullie op Facebook. Ja. Ik vond het wel een beetje een akelige foto.
1: Akelige foto inderdaad.
0: Maar, ja, het ziet er eigenlijk gewoon smerig uit.
1: Ja, daar heb je dus helemaal gelijk in. Maar we willen toch wel heel graag mensen daar op attent maken, omdat het heel belangrijk is. Het gaat niet goed met de egels in Nederland. De oorzaak is geloof ik nog niet helemaal duidelijk. Alleen dat er wel een achteruitgang is in de egelpopulatie. En daarom willen we eigenlijk iedereen wel op het hart drukken. Nou, zie je nou een egel overdag lopen, dan kun je denken van, hé, dat is leuk. Mm-hmm. Maar bedenk ook meteen, dat is vreemd, want egels zijn nachtdieren. Die lopen eigenlijk alleen maar in het donker. Dus als je overdag een egel ziet lopen, kijk dan nog eens eventjes extra. Gaat het wel goed met die egel? Meestal is er dan wel wat aan de hand. En nou, dan kan het dus zijn, zoals de voorbeelden die we noemen op onze Facebookpagina, een ontstoken poot of een andere wond. Of een egel die om een of andere reden verzwakt is geraakt en dan vaak wel een prooi is voor vliegen. Vliegen leggen dan soms eitjes op een egel. Nou, uit die eitjes, dat weten de meeste mensen wel, komen dan vliegenlarven, maden. Ja. En ja, dat is heel gevaarlijk voor een egel. Want die kruipen dan naar binnen, door zijn neus, door zijn ogen. En eten zo'n egel dan eigenlijk op van binnenuit.
0: Ja, dat loopt eigenlijk gewoon nooit goed af.
1: Dat loopt, nee. Als er dan niet snel wordt ingegrepen, loopt dat eigenlijk nooit goed af.
0: Klopt. Ja. Kortom, zie je een egel en dan vooral overdag, kijk dan even goed of het diertje hulp nodig heeft. Dan waren jullie nog druk volgens mij met dieren die met een flinke val te maken hebben gehad.
1: Ja, klopt inderdaad. Zwaluwen inderdaad, van maar liefst 8 meter hoog. Ja. Zijn die naar beneden gekomen. Een nestje was het, een nestje jonge zwaluwen. Door de harde wind op dat moment. Dat nestje was blijkbaar niet zo goed gebouwd dat hij tegen de harde wind bestand was. Is een deel van het nestje naar beneden gekomen en lagen er 2 kleine zwaluwtjes op de grond.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Als ik van 8 meter hoog val, dan is dat volgens mij einde oefening. Maar voor zwaluwen dus niet.
1: Nou, gelukkig voor vogeltjes loopt het dan vaak beter af inderdaad. En deze waren inderdaad nog helemaal gezond. Dus die hebben we opgehaald. Die zijn een nachtje overgebleven in onze vooropvang. Hebben eten gekregen. En nou ja, de volgende dag waren ze helemaal prima in orde nog. En zijn ze overgebracht naar de Mikke, de vogelopvang in Middelburg. En daar worden ze nou prima verzorgd.
0: En dan kunnen ze weer even aansterken en dan komt het hopelijk weer goed.
1: Ja, meestal komt dat wel weer goed. Als ze oud genoeg zijn om zelfstandig te gaan leven, dan worden ze vrijgelaten.
0: Ja, nou, van alles wat dus Sander. Als iemand nou luistert en denkt van, hé, dat lijkt mij ook wel wat om in ieder geval met dieren in nood of die hulp nodig hebben bezig te zijn. Jullie kunnen nog wel handjes gebruiken volgens mij, hè?
1: Klopt, inderdaad, ja. Ja, we kunnen eigenlijk nog één of twee centralisten gebruiken. Dat zijn dus mensen die de telefoon opnemen en de melding aannemen. En dan, als het nodig is, een chauffeur op pad sturen. En dat laatste kunnen we ook nog gebruiken. Eén of twee chauffeurs kunnen we ook zeker nog gebruiken. Dus als je een rijbewijs hebt en je hebt affiniteit met dieren, met het helpen van dieren in nood, dan laat het vooral weten. En dan is er wellicht een leuke vrijwilligersbaan voor je hier.
0: Nou, laat dan van je horen. Sander Penning van de Dierenambulance Schouwduiveland, dankjewel voor de update en we spreken jou volgende week weer, hè?
1: Helemaal goed. Ook bedankt en succes.

0: betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
2: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: NRV.
8: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
14: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
13: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
15: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
13: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
16: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
17: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
18: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren.in.zeeland.nl.
19: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Dag Jaap.
22: Hi.
21: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
22: Ja, we hebben echt veel nodig.
21: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
22: Klopt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
26: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
27: Wij zijn Medipoint.
28: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
29: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
28: En voor Harold met een sta-opstoel.
30: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
28: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
27: Medipoint.
28: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Medipoint.
28: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
31: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

Ik vind het zo'n leuk eind van het liedje. Dat gefluit. Ik zing was dit van Zoe Levi en Snelle. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Normaal Elsa natuurlijk in Goedemorgen Zeeland. Ze heeft vakantie, dus zit ik hier nu. Later deze week hoor je Esme. In ieder geval leuk dat je luistert. Goedemorgen Zeeland is er tot 12 uur. Op tv kun je meekijken naar deze radio-uitzending. En reageren mag ook, dat vind ik wel leuk. 0118-499-999. Dat is het nummer waar je een appje naar kan sturen. De Middelburgse van Dikzornbrigade is op zoek naar nieuwe leden. Ja, straks eens even bellen hoe dat precies zit. Eerst muziek bij Omroep Zeeland op deze maandagochtend. ABBA.

0: Abba in Goedemorgen Zeeland, lay all your love on me. De Middelburgse van Dikshornbrigade is op zoek naar nieuwe leden. Kinderen en jongeren met minima het A-diploma leren bij de reddingsbrigade wekelijks hoe ze zichzelf en anderen in en rond het water kunnen redden. Roland de Jong, voorzitter van de Van Dikshornbrigade. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe hard zijn die nieuwe leden nodig?
1: Nou, nodig niet per se. Maar we willen natuurlijk altijd groeien. En we vinden het vooral ook leuk natuurlijk om kinderen verder te helpen met zwemmen. Zodat ze beter veilig zijn ook in het water.
0: Ja, ik zie wel eens filmpjes voorbij komen. Het is volgens mij heel leuk voor leden, voor kinderen en jongeren. Maar het is ook wel belangrijk, lijkt me.
1: Ja, klopt. Wat je ziet is dat als je je A-diploma hebt gehaald, dan kun je wel zwemmen. Maar het is altijd wel goed om wat bij te trainen nog. Want heel veel onderdelen kun je dan eigenlijk nog niet goed genoeg om echt goed te kunnen zwemmen in een zwembad met attracties bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of in zee, in buitenwater. Ja, dan heb je eigenlijk liefst je A, B en C nodig. Maar heel veel kinderen halen dat eigenlijk niet. En zelfs als je dat gehaald hebt, is het goed om te blijven trainen. Zodat je ook conditie hebt en gewoon vaardig bent in het water.
0: Wat verwachten jullie uiteindelijk van een redder? Wat doet een redder precies?
1: Ja, uiteindelijk kan je bij ons vanaf je 12e ongeveer lid worden van de junior rampenploeg. En dan kan je uiteindelijk doorstromen naar de volwassen rampenploeg. Nou, die ploeg die bewaakt evenementen op en op het water. Dus denk bijvoorbeeld aan de Sinterklaasintocht of afgelopen weekend de kanaalrace op het kanaal de Walcheren. Mm-hmm. Maar die ploeg is uiteindelijk ook inzetbaar bij grootschalige calamiteiten. Dus dan moet je denken aan overstromingen. Nou, gelukkig komen die niet zo heel vaak voor. Maar in 2021 zijn wij nog ingezet in Limburg, toen Valkenburg onderliep. En dan heb je wel een ploeg nodig die daar klaar voor is als het nodig is.
0: Ja, nu dus die oproep. Je traint dan volgens mij wekelijks, hè, als je lid bent. Hoe lang duurt het dan meestal voordat je echt opgeleid bent tot redder?
1: Ja, er staat niet echt een exacte opleidingstijd voor hem. Want als je dus begint met dat varende deel als je 12 bent, dan heb je dus wel een poosje te gaan. Want in principe mag je pas vanaf je 21ste echt in die volwassen ploeg die bij zo'n ramp ingezet zou kunnen worden. Maar je kan al wat eerder ingezet worden bij bewakingen. Dus meestal ben je een aantal jaar bezig voordat je echt wat serieuzer van begaan kan. En je kan natuurlijk bij ons lid worden met zwemmen vanaf dat je een jaar of 6 bent als je A-diploma hebt. Dus als je dan uiteindelijk in de volwassen kampenploeg terecht wil komen, dan heb je helemaal wat jaren voor de boeg.
0: Ja, en uiteindelijk werkt het misschien ook zoals een rijbewijs of een gewoon zwemdiploma. Ja, de een pikt het misschien allemaal wat sneller op dan de ander.
1: Ja, klopt, zeker.
0: Jullie zoeken dus nieuwe leden. Kun je nog eens even zeggen wat er nou zo leuk aan is, precies?
1: Ja, je bent natuurlijk sowieso veel met water bezig. Of het nou in het zwembad is of erbuiten. Dus daar moet je in ieder geval wat affiniteit mee hebben. Dat is natuurlijk gewoon leuk. En wat wij ook gewoon zien is dat veel mensen bij ons ook lid worden. Zeker de jongeren, zeg maar, de kinderen. Omdat we ook gewoon alle activiteiten buiten het zwembad doen. Gewoon voor de eigen leden. Mm-hmm. Het eigen clubhuis. En dus daar ontstaan ook gewoon vriendschappen. En alles bij elkaar is wat mensen uiteindelijk gewoon trekt.
0: Ja. Stel, er zijn nu luisteraars en die denken dit is echt iets voor mij of misschien wel iets voor mijn kind. Hoe kunnen zij zich aanmelden?
1: Ja, dan kunnen ze het beste naar de website gaan. www.vandikshornbrigade.nl. En dan kun je aanmelden voor 2 gratis proeflessen. En dan ben je gewoon welkom bij een oefening of in het zwembad.
0: Eerst eens even kijken of het wat is en dan misschien meer.
1: Ja, uiteraard.
0: Dankjewel, Roland de Jong, voorzitter van de Van Dikshornbrigade.

Let's go. Let's go, die die. Shakira was dat en Burna Boy. Onlosmakelijk verbonden met het afgelopen WK voetbal natuurlijk. Maar het klinkt nog steeds wel lekker, hè? Vind ik trouwens niet alleen, want het lied staat nog steeds in de top 40. En daarvoor hoorde je Chef Special in Goedemorgen Zeeland. Deze dag, vandaag, staat in het teken van de ziekte van Duchenne. Daar hoor je straks na half elf meer over. En een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je straks natuurlijk ook. En natuurlijk in Goedemorgen Zeeland ook een hoop fijne muziek. Crowded House is hier.

0: You Let Me Walk Alone in. Goedemorgen Zeeland, fijn dat je luistert. Het is bijna 10:30, dus zometeen het Zeeuwse nieuws.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland Wordt Wakker en doe mee met de prijsvraag.
0: En dat Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Esmen Berg.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Esmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie heeft beelden gedeeld van een pinpasfraudeur. Die deed zich op 11 mei in Krabbendijken voor als politieagent en nam bij een oudere vrouw sieraden, geld en een pinpas mee. De verdachte krijgt, omdat ze mogelijk minderjarig is, een week de tijd om zich te melden. Daarna wordt het gezicht van de vrouw herkenbaar gedeeld. De renovatie van 5 flats in de wijk Pauwenburg in Vlissingen start vandaag. Woningcorporatie Lesco verduurzaamt in totaal 250 appartementen. Tijdens een deel van de renovatie moeten bewoners tijdelijk hun huis uit. Directeur Sira Kamermans van Lesco.
4: We combineren eigenlijk noodzakelijk onderhoud met verbeteringen die bewoners dagelijks gaan merken. En denk daarbij aan betere isolatie, nieuwe ventilatie, een vernieuwde entree en modernere installaties zoals een hybride cv-ketel, warmtepompen.
3: En per flatgebouw duurt de renovatie naar verwachting een jaar. Op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een zeehond met albinisme gevonden. Dat meldt de stichting Reddingsteam Zeedieren op sociale media. Volgens de organisatie is een albino-zeehond zeldzaam. Dieren die met albinisme te maken hebben zijn gevoelig voor licht en hebben meestal rode ogen en een witte vacht. En met een uitgebreide campagne probeert het Hospice Zeeuws-Vlaanderen nieuwe vrijwilligers te werven. Zowel voor het hospice zelf als bij mensen thuis die in de laatste fase van hun leven zitten. Pim van Hilten van Vrienden van het Hospice Zeeuws-Vlaanderen.
5: We gaan volgend jaar natuurlijk naar het nieuwe hospice in Terneuzen. We zijn aan het bouwen daar samen met de woningbouwvereniging. En volgend jaar hopen we daar plaats te nemen. En dan hopen we ook weer nieuwe mensen erbij te krijgen. En daarom zijn we deze actie ook gestart.
3: Want in het nieuwe hospice is ook een kamer meer dan dat ze nu hebben. Ze hopen op zeker 10 vrijwilligers erbij. Het weer dan nog in Zeeland. We krijgen opnieuw een heerlijke nazomerdag met vrij zonnig weer, waarbij de maximumtemperatuur rond de 25 graden kan uitkomen. De zuidwestenwind is daarbij matig. En vanaf morgen dan krijgen we echter een paar dagen met herfstachtig weer, perioden met regen, buien, meer bewolking en lagere temperaturen. Tot zover. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Lekker zeg, All My Soul van Bruno Mars. In Goedemorgen Zeeland op 7 september, deze maandag. En vandaag is het World Duchenne Awareness Day. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij de ziekte van Duchenne en de impact hiervan. In de studio Frank van Ieper uit Soeburg. Frank, goedemorgen, goed dat je er bent.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij bent natuurlijk vaker de gast hier in Goedemorgen Zeeland om erover te vertellen. Maar toch nog even voor de mensen die het niet weten. De ziekte van Duchenne, wat houdt dat precies in?
1: Duchenne is eigenlijk simpel gezegd een erfelijke spierziekte. Waarbij doordat je geen dystrofine kunt aanmaken, eigenlijk alle spieren in je lichaam hun functie langzamerhand verliezen.
0: En heb je dat eigenlijk vanaf je geboorte?
1: Ja, het is erfelijk, dus je wordt ermee geboren. Het is eigenlijk een aangeboren genetische afwijking, ja.
0: Ja. Ik las laatst dat de gemiddelde levensverwachting van iemand met de ziekte van Duchenne de laatste jaren wel is toegenomen tot ruim 30 jaar.
1: Ja.
0: Jij was vorige week jarig. Ja. 45 volgens mij, hè?
1: Ja, 40+5 zeg ik altijd.
0: Ja, kijk. Nou, gefeliciteerd nog. Dat als eerst. Ja, hoe zit dat bij jou precies? Is dat een kwestie van geluk of doe je iets wat anderen niet doen?
1: Nee,
0: kun je daar een verklaring voor geven?
1: Ik denk dat het vooral een kwestie van geluk is, inderdaad. Je ziet ook, kijk, ze zeggen de gemiddelde leeftijd 30, maar het is eigenlijk, ja, om even zo te zeggen, geen touw op te trekken hoe oud iemand gaat worden. Want ik ken jongens die van mijn leeftijd zijn, maar ook wel echt veel jonger, die komen te overlijden. Dus ik denk dat het vooral een kwestie van geluk is en ik denk ook een beetje positieve levensinstelling. Ja.
0: Hoe je er misschien in staat, hoe het in je hoofd eigenlijk mee omgaat. Heb je ook contact dan met anderen? Een soort groep met lotgenoten?
1: Ja, zeker. Ben ik heel actief binnen in de Duchenne community. Zowel in Nederland als dan ook buitenland, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Vandaag is natuurlijk de wereldwijde Duchenne Awareness Day. En dat is eigenlijk op 7 september, omdat het dystrofinegen bestaat eigenlijk uit 79 schakels. Oftewel, 7-9, dus 7 september.
0: Ah, op die manier.
1: Ja, en dan vragen we elk jaar met een thema aandacht voor Duchenne. Ja.
0: Toch nog even over je leeftijd. 45 ben je geworden. Ben je dan ook een van de oudsten in die groep?
1: Nee hoor, er zijn meerdere mensen van mijn leeftijd en ook zeker wel ouder. We hebben Henk en Henk, die is volgens mij, wordt die in december 61. Dus ik hoop dat ik het mag worden. Ja,
0: ja, natuurlijk. Hoe hebben jullie dan contact? Is dat dan gewoon een soort appgroepje, gewoon via WhatsApp of zo?
1: Nee, we hebben verschillende dingen. We hebben bijvoorbeeld hier in Nederland ook een ervaringsraad, waar dus dan meerdere volwassenen met Duchenne zitten. En zelf ben ik dan bezig om een wereldwijde groep ook op te zetten van oudere mannen met Duchenne, om dan eigenlijk, je hebt een wereldwijde Duchenne organisatie, World Duchenne Organization. En het idee is dat wij dan als volwassenen hun advies geven over waar ze zich mee bezig moeten houden. En nu is dan dit jaar het onderwerp toegang, omdat de mate van toegang en toegankelijkheid, in die mate bepaalt ook hoe je je leven kunt leiden, zeg maar.
0: En dat is dan dus wel nodig. Dus er zijn nog wel een hoop verbeteringen mogelijk dan.
1: Zeker,
0: op het gebied van toegankelijkheid.
1: Ja, absoluut. En dan niet alleen maar toegankelijkheid bijvoorbeeld tot gebouwen, maar ook zeker bijvoorbeeld toegang tot medicatie bijvoorbeeld, of toegang tot hulpmiddelen, of toegang tot zorg. Kijk, omdat ik hier, zeg maar, in Nederland 24 uur zorg heb, dat betekent eigenlijk dat ik daarmee het leven kan leiden wat ik anders echt niet had kunnen doen. Omdat ik gewoon natuurlijk, bij mij is de ziekte zo ver gevorderd dat ik eigenlijk alleen nog een klein beetje mijn handen kan bewegen. En daarmee kan ik gelukkig heel veel.
0: Ja.
1: Maar zonder die zorg zou ik nergens zijn, zeg maar.
0: Nee, want jij hebt dus 24 uur zorg.
1: Ja.
0: Maar je zet je nu wel in voor die toegankelijkheid. Dat betekent dat niet iedereen daarmee te maken heeft. Dat het voor sommigen niet vanzelfsprekend is.
1: Zeker binnen Nederland heel verschillen. Maar wereldwijd is dat natuurlijk gewoon nog veel meer. En om dan nog maar niet te spreken, zeg maar, over de derde wereldlanden zoals we die kennen. Want ja, daar heb je ongeluk als je alleen al een rolstoel hebt, zeg maar.
0: Ja, wat een verschillen.
1: Dus er is nog veel winst te behalen.
0: En daar wil jij dan ook met die internationale groep voor inzetten?
1: Ja, zeker, absoluut, ja.
0: Nou, wat goed van je. Vandaag wordt er dus ook wereldwijd stilgestaan bij de ziekte van Duchenne. Op welke manier sta je er zelf vandaag bij stil? Behalve dan om hier in de studio te zijn om met mij en de luisteraars verhaal te delen.
1: Inderdaad, ik ben vandaag een aantal keer zelfs op de radio. Want vanavond om 6:15 mag ik nog een keer. Dus dat probeer ik. Ja, en ik probeer gewoon dingen te delen op social media. En er is jaarlijks rond deze datum is het ook Duchenne Heroes. Volgens mij was afgelopen vrijdag het team Blubberen voor Brett ook hier in de uitzending. En met dat evenement wordt eigenlijk onderzoek geld binnengehaald. En op die manier proberen, ik geloof ongeveer volgens mij rond 200 fietsers die fietsen dan ongeveer 1 miljoen euro per jaar bij elkaar. En dat wordt dan ingezet voor Duchenne. En ik heb me voorgenomen om volgend jaar de editie van 2027 ook mee te gaan doen met een team.
0: Ja.
1: Om die manier ook nog een extra donatie te kunnen doen voor onderzoek.
0: Nou, dat is goed. Nou, een flinke smak geld ook. Waar wordt het dan precies voor gebruikt? Of zijn het allerlei verschillende dingen?
1: Heel veel verschillende dingen, maar het grotendeel wordt eigenlijk besteed aan onderzoek naar medicatie ook, zeg maar. Ja.
0: En dat is dan eigenlijk medicatie om...
1: Uiteindelijk willen ze natuurlijk gewoon Duchenne, te behandelen is. Nu is de concentratie vooral om de progressiviteit in eerste instantie aan te pakken. Zodat nog meer mensen met Duchenne de leeftijd zoals ik kunnen bereiken.
0: Ja, zodat het misschien... ik weet niet of dat de goede woorden zijn, maar iets minder heftig is. Maar in ieder geval dat je er op een iets betere manier mee om kunt gaan.
1: Ja, precies. Dat je toch gewoon wat langer wat fysieke mogelijkheden houdt, zeg maar. En dat gewoon je spieren in goede conditie blijven. Want alles wat je kwijtraakt, dat komt niet meer terug, zeg maar.
0: Nee. Er wordt dus ook ingezet op die medicatie. Hou je dat dan ook bij die onderzoeken, hoe dat ermee staat? Of?
1: Ja, zeker. Ja. En toevallig ben ik in juli ben ik geweest in Leiden bij het LUMC. Daar is een heel groot onderzoekslaboratorium waar ze allerlei onderzoek doen. Ze doen daar bijvoorbeeld experimenten om spiertjes te kweken. En die kunnen ze dan weer gebruiken om zeg maar daar allerlei testen mee te doen en... te kijken hoe bepaalde medicatie daar dan op reageert. Dus ik ben daar een hele dag te gast geweest. En ik heb allerlei onderzoeken gezien. Met onderzoekers gepraat. Ik hou me daar wel mee bezig. En ik zorg wel dat ik op de hoogte ben daarvan.
0: En heb je een beetje positief beeld daarover, over die ontwikkelingen?
1: Nou ja, het is gewoon heel intensief. Niet alleen maar qua... tijdse investering wat de onderzoekers daarin moeten doen. Maar het kost ook gewoon een heleboel geld. En daarom is het gewoon belangrijk dat er stilgestaan wordt bij Duchenne. En dat er steeds meer mensen bekend mee worden.
0: Ja. Ja. Nou, en stilstaan bij Duchenne, dat doe jij vandaag in ieder geval op die Awareness Day. De dag staat vandaag in het teken van de ziekte van Duchenne. Frank van Ieperheid uit Soeburg, dankjewel dat je erover wilde vertellen.
1: Ja, jullie ook bedankt.

heb Olivia Dean gehoord, dus ik kan er weer even tegenaan. Men er niet was dit. Het komt trouwens goed uit, want Goedemorgen Zeeland is er tot 12 uur. Straks een gesprek over een bijzondere fietstocht om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Het is vandaag nog zonnig, maar ik vind het ook op een dag als deze fijn om deze van Supertramp te horen. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland.

0: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Dus jij wil naar Egypte?
7: Ja, met NRV.
6: En waarom NRV?
7: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
6: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
7: Tuurlijk.
6: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
7: Jazeker.
6: Cairo en de piramide?
7: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
6: Top, ik ga mee.
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de Straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
14: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
15: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
19: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
20: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
21: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid...

Lekkere plaatsen op deze zonnige maandagochtend. Emma Heestes met haar nieuwste hartebreker. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Goed dat je erbij bent. Straks een gesprek over een bijzondere fietstocht om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. En na 11:30. Natuurlijk, check de plek. Daar kijk ik nu ook al naar uit. Goedemorgen Zeeland. Daar luister je dus naar. Tot 12:00 ben ik bij je. En je mag me altijd een bericht sturen via het appnummer 0118-499-999. Je mag reageren op deze uitzending. Nou ja, je mag eigenlijk alles wel aan me kwijt. Of nou ja, bijna alles. Fijne muziek heb ik ook voor je, Procol Harum.

0: Mooi hè, Procol Harum met A Wider Shade of Pale in Goedemorgen Zeeland. Afgelopen zaterdag fietste Jolanda Beck uit Hulst en haar dochter Josephine de Philippe Gilbert Kouberg Classic in Limburg. En dat allemaal om geld in te zamelen voor onderzoek naar Parkinson. Jolanda heeft Parkinson en kreeg vorig jaar daar een hersenoperatie voor. En sindsdien kan ze weer fietsen. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toch eerst nog even, heel even terug naar vorig jaar. Dat klinkt als een heftige tijd.
1: De operatie bedoel je?
0: Ja, en alles eromheen eigenlijk.
1: Ja, dat was ook wel een heftige tijd. Ik moet overigens wel iets rechtzetten. Ik kon voor die tijd nog wel fietsen. Mm-hmm. Maar alleen op een elektrische fiets en heel erg rustig aan. En nu kan ik weer terug op de racefiets.
0: Aha.
1: Dus niet elektrisch ondersteund. Dus dat is het hele grote verschil.
0: Ja.
1: Plus nog een heleboel meer verschillen. En ja, dat was natuurlijk als je Parkinson krijgt dan, en je bent ingelezen, dan weet je dat een hele zware tijd aankomt. En dat is de afgelopen jaren ook wel steeds zwaarder geworden. En door de operatie kan ik weer een heleboel meer. Ik heb eigenlijk mijn oude leven terug, dus dat is fantastisch.
0: Ja, dat lijkt me bijzonder en mooi. Kun je dus weer op de racefiets dan fietsen.
1: Ja.
0: Afgelopen zaterdag, de Philippe Gilbert Kouberg Classic. Hoe ging dat?
1: Als eerste was het enorm genieten om met 1100 mensen voor hetzelfde doel te strijden. Daarnaast was het ook echt wel afzien hoor, fysiek. Want die klimmetjes, ja, die kun je hier natuurlijk in Zeeland niet oefenen. Je kunt 5 keer de zeedijk op en dan houdt het wel op.
0: Ja.
1: Dus die klimmetjes waren heel pittig. En ik vond ook het dalen spannend.
0: Dat kan ik mij voorstellen, ja. Want ik kijk wel eens naar het wielrennen. En dat ziet er toch best wel... Ik kan me voorstellen dat het eng is.
1: Nou, had ik het in het zo'n 35 jaar geleden, had ik fietsvakanties en dan heb ik het ook wel gedaan, al meer geklommen en gedaald. Maar goed, toen was ik natuurlijk veel jonger in een andere hoedanigheid. Ik vond het best spannend en het was ook best zwaar. Ik vond het eigenlijk heel zwaar zaterdag.
0: Ja, je hebt het samen met je dochter gedaan, allebei een beetje hetzelfde parcours, of tenminste het... Samen met elkaar opgetrokken of allebei een beetje apart? Hoe is dat gegaan?
1: Nee, we hebben het. Zij is bij mij blijven fietsen. Zij kon veel sneller. Ja, zij traint voor de Hyrox. Dus zij is veel meer gewend dan ik wat dat betreft. Maar ze is bij me gebleven en zij navigeerde, zeg maar. Zij keek waar we steeds heen moesten en ze fietste voorop. Ze heeft heel goed voor me gezorgd die middag of die dag.
0: Ja, dus nou ja, jullie zijn bij elkaar, maar eigenlijk ook allebei je eigen verhaal en doel.
1: Ja,
0: dat is dan toch wel mooi. Je zei het al over vorig jaar, hoe dat was. Had je het überhaupt voor kunnen stellen dat je dit zou gaan doen?
1: Nee, dat is eigenlijk in je stoutste dromen, denk je, als dat nog eens waar zou zijn. Ik had altijd wel een soort doel, want ik had altijd nog een hele oude racefiets hier. En die deed ik maar iets weg, omdat ik dacht, als ik ooit nog eens toch weer op de racefiets zou kunnen. Ja, en dat moment, dat was het dus zaterdag. Ja, dat had ik nooit durven dromen. Dat is echt een enorm cadeau.
0: Ja, en hoe is het dan om op die fiets te zitten en het uiteindelijk te halen?
1: Ontroerend ook wel.
0: Ja.
1: Ontroerend en heel blij. En ik ook wel trots op onszelf. Want ik heb toch echt wel... Ik ben toch wel een soort over mijn grens ingegaan. Niet letterlijk, maar dat je toch wel denkt... Ja, als ik nu een spinning aan het doen was... Zette ik de weerstand lager, maar nu fiets ik, nu moet ik wel doorgaan, want ik zit hier halverwege in een heuvel. Dus je haalt het uiterste in jezelf boven, daar ben ik wel trots op.
0: Ja, nou, zeker en terecht. Je mag daar hartstikke trots op zijn. Ja. Hoe werkt het dan als je op die fiets zit, op die berg? Komt alles dan nog eens een keer in je hoofd voorbij? Of is het verstand op nul en gaan? Hoe werkt dat?
1: Het is het laatste, verstand op nul en gaan.
0: Ja, misschien moet het ook
1: bij
0: wel.
1: Bij mij werkt het zo, ja.
0: Ja.
1: Blijkbaar, ja.
0: En misschien als het dan klaar is en het zit erop, dat het dan allemaal nog weer even boven komt.
1: Ja, dan realiseer je waardoor dit weer kan. Hè? Dat door juist dat onderzoek dat voor Parkinson zo broodnodig is.
0: Ja.
1: Deze operatie is ook ooit bedacht, zeg maar, door onderzoek. Dus dat realiseer je dan wel.
0: Nou, knap dat je dat geflikt hebt, hoor. Je deed het dus allemaal ook om geld op te halen. Is dat een beetje gelukt? Is er hoeveel geld is er opgehaald?
1: Ja, we hadden 2 doelen. Het ene, het sportieve doel was finishen. En het tweede doel was financieel... minstens 2000 euro ophalen. En nu staat de teller op 2110. Dus we hebben het gehaald. Ook dat is heel leuk.
0: Oh, wauw. Nou, dus ik, met heel veel voldoening kijk je terug op afgelopen weekend.
1: Ja, ik geniet er nog. Ook nu vandaag, ik werd wakker en ik dacht, ja, dat is gelukt. Dat hebben we gedaan. En ik wil langs deze weg ook heel graag alle mensen die een donatie hebben gedaan en die ons hebben aangemoedigd bedanken. Want zonder hen hadden we het natuurlijk niet voor elkaar gekregen.
0: Nee. Je zei het al, het was zwaar, ik was moe. Hoe voel je je nu?
1: Nog wel een beetje moe, maar nog steeds heel voldaan en heel blij.
0: Ja.
1: Heel dankbaar ook vooral dat we dit hebben kunnen doen met zoveel mensen.
0: Nou ja, ontzettend knappe prestatie. Jolande Beck uit Hulst over die fietstocht en het geld ophalen voor Parkinson. Dankjewel dat je er even over wilde vertellen in Goedemorgen Zeeland.
1: Heel graag gedaan. We belong.

Wat een stem, fantastisch. Sienna Spiro met Material Lover. En daarvoor hoorde je Ed Sheeran met American Town in Goedemorgen Zeeland. Straks natuurlijk een overzicht van het Zeeuwse nieuws, zo rond 11:30, over een minuutje of 5. En daarna check de plek. Ik geef je straks een aanwijzing over een plek in Zeeland. En dat kan echt van alles zijn. En aan jou om dan te raden welke plek ik bedoel. Dat straks dus allemaal. Natuurlijk ook muziek in Goedemorgen Zeeland. Fijn dat jij erbij bent.

0: De Cars met Drive in Goedemorgen Zeeland.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één
0: De Cars met Drive in Goedemorgen.

0: Wel, nou, geef diegene op en wie weet hoor je het later allemaal bij Omroep Zeeland. Het is bijna 11:30, we gaan naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het overzicht krijg je van Esmen Berg. Esmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oud-personeel en bezoekers hebben afgelopen weekend afscheid genomen van de Zoom en Pinkies. Twee uitgaansgelegenheden in Renesse die de deuren sluiten. Café de Zoom werd geopend in 1959 en Pinkies Disco ontstond in 86 uit de voormalige discotheek Oria. Maar het uitgaansleven is niet meer wat het vroeger was, ziet eigenaar van de twee zaken, Jeroen Gielen.
3: Natuurlijk is de alcoholleeftijd gehad. Toen is alles gehalveerd hier op Renesse. Daarna zijn we overgegaan natuurlijk naar de corona. Die kregen we nog voor ons kiezen. En die heeft eigenlijk de doelgroep 15, 16, 17 thuis gehouden. Die mochten daarna gaan stappen, maar die kenden dat niet.
2: Komend weekend zijn de zaken voor het laatst open voor Festival aan Zee in het dorp. Daarna sluiten de deuren definitief. De panden worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw te bouwen hotel. Kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil heeft op dit moment twee premiers op bezoek. Onze eigen Rob Jetten en zijn Noorse collega zijn bij de opening van een nieuw fabrieksterrein. Daar wordt CO2 afgevangen, vloeibaar gemaakt en opgeslagen. Het is het grootste CO2-afvanginstallatie van Europa daar bij Yara. De opgeslagen CO2 wordt later naar Noorwegen verscheept, waar het enkele kilometers onder de zeebodem wordt opgeslagen. De politie heeft beelden gedeeld van een pinpasfraudeur. Die deed zich op 11 mei in Krabbendijken voor als politieagent en nam bij een oudere dame sieraden, geld en een pinpas mee. De fraudeur pinde later met die pas geld bij een pinautomaat. Die beelden zijn nu onherkenbaar gedeeld. De verdachte krijgt, omdat ze mogelijk minderjarig is, een week de tijd om zich te melden. Daarna wordt het gezicht van de vrouw herkenbaar verspreid. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een zeehond met albinisme gevonden. Dat meldt de stichting Reddingsteam Zeedieren. Volgens de organisatie is een albino zeehond zeldzaam. Dieren met albinisme die met albinisme te maken hebben, zijn gevoelig voor licht en hebben meestal rode ogen en een witte vacht. Het weer dan nog in Zeeland. We krijgen opnieuw een heerlijke nazomerdag met vrij zonnig weer. Enkele stapelwolken is mogelijk. De temperatuur ligt rond de 25 graden vanmiddag en de west-zuidwestenwind is daarbij matig. Vannacht dan wordt het bewolkt en zakt het kwik naar 16 tot 18 graden. Nou, morgen stijgt het dan niet veel verder dan die 18 graden. Morgen is het namelijk bewolkt met regen en dus niet warmer dan die 18 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je natuurlijk ook in onze app en op omroepzeeland.nl.

Billy Joel in Goedemorgen Zeeland met The Longest Time. Goedemorgen, Omroep Zeeland. Daar luister je naar op deze zonnige maandagochtend. Ja, het is al net ochtend, het is net 11:30 geweest. En als het 11:30 is geweest, ja, dan weet je hoe laat het is en ook wat wij gaan doen in Goedemorgen Zeeland. Namelijk het spel spelen. Check de plek. Het allerleukste spel op de radio. Ik geef je straks een aanwijzing over een plek in Zeeland. En dat kan dus van alles zijn. Een plaats, een dorp, een stad, een gehucht, een tunnel, een brug. Noem het allemaal maar op. Nou, als je denkt te weten waar het om gaat, dan bel je 0118 499 999. Appen mag ook, maar bellers krijgen zoals altijd voorrang. Nou, zit je er klaar voor? Radio misschien iets harder. Hier komt de aanwijzing. En de aanwijzing voor vandaag in Check de Plek is een lekker lichaamsdeel. Ja, misschien moet je er even over nadenken. Een lekker lichaamsdeel. Welke plaats zoek ik? Je kunt bellen 0118 499 999.

0: Never Been Better. Prachtig. Van Rondé. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland en ik vind het leuk dat jij erbij bent. We spelen het spel Check de Plek en ik wilde net zeggen dat er nog niet gebeld is. Maar inmiddels zie ik wel dat er dat er een beller is in ieder geval. Ik gaf je net een aanwijzing over een plek in Zeeland. En die aanwijzing luidt nog één keer. Een lekker lichaamsdeel. Ik ben benieuwd wie er heeft gebeld. Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, met Theo.
0: Hallo Theo, uit?
1: Terneuzen.
0: Uit Terneuzen, Theo uit Terneuzen. Denk jij te weten waar het om gaat? Een lekker lichaamsdeel?
1: Ik heb het al gezegd, denk ik. Terneuzen, neuzen.
0: Ja, en waar zit dat lekkere dan in?
1: Ja, neuzen, dat is ook wel eens hier of daar, hè?
0: Neuzen.
1: Ja, in sommige landen is dat
0: op die manier. Op die manier,
1: jawel. Nou, ja. Maar het is niet goed.
0: Nou, je merkt het al een beetje aan, hè?
1: Ja.
0: Ik vind hem wel heel leuk bedacht.
1: Ja. Oké.
0: Hey, dankjewel voor het bellen. We gaan kijken of het straks wel geraden wordt, want we zijn nog een keer gebeld. Goedemorgen, met wie?
2: Hallo, met Mabi.
0: Marie?
2: Maddy,
0: hallo Maddy. Uit?
2: Oud-Vossemeer.
0: Uit Oud-Vossemeer. Een lekker lichaamsdeel, waar denk jij dan aan?
2: Is het hoofdplaat.
0: Hoofdplaat. Leg eens uit, hoe kom je daar zo op?
2: Nou ja, een hoofd.
0: Een hoofd. En waar zit dat lekker in dan?
2: Ja, geen idee.
0: Nee.
2: Wel een lichaamsdeel.
0: Absoluut. Nou, voor een deel is dat natuurlijk goed, maar het is niet wat ik zoek.
2: Nee, oké. Succes de volgende.
0: Dankjewel voor het bellen en een fijne dag daar in Oud-Vossemeer. Ja, check de plek. De lijnen zijn nu dus leeg. Dus even kijken. Oh nee, we zijn weer gebeld. Nou, dan gaan we meteen maar door. Goedemorgen. Met wie? Omroep Zeeland, goedemorgen. Nou, het blijft even stil. Ondertussen krijg ik ook allerlei appjes binnen. 0118-499, je kunt appen. Maar ik vind het veel leuker als jij belt. Check de plek. De aanwijzing is een lekker lichaamsdeel. Ik stap nog even één plaatje in. Kun je ondertussen nog even denken. Een lekker lichaamsdeel. Bellen kan. 0118-499-999.

0: Shepherd met Coming Home. Dit is Goedemorgen Zeeland en we spelen het spel Check de Plek. Ik gaf je net een aanwijzing over een plek in Zeeland. Een lekker lichaamsdeel. We zijn gebeld, maar het is nog niet geraden. Ik zie dat er inmiddels meer gebeld is. Dus,
1: wat een spanning.
0: Ja, het is zeker wel een beetje spannend. We gaan naar vrouw Polder. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met wie?
2: Met Ria.
0: Met Ria. Ria uit vrouw Polder, waar denk je aan bij die aanwijzing? Een lekker lichaamsdeel.
2: Aan borstelen.
0: Aan borstelen? Hoe dat zo?
2: Ja. Het woord borst. En dat is toch voor de baby's het fijnste wat er is om groter te groeien.
0: Ja, ja, ja. Ik vind hem heel goed bedacht, maar je raadt het misschien al. Het is helaas niet wat ik zoek. Hey, dankjewel voor het meespelen.
2: Bedankt. Ja.
0: We gaan meteen van vrouw Polder naar Schoondijken. Goedemorgen, met wie?
3: Weet niet de vraag.
0: Willy, zeg het eens.
3: Is een kuittaart.
0: Kuittaart, en hoe kom je daarbij?
3: Nou, kuit is een lichaamsdeel en taart is lekker.
0: Ik vind hem heel goed gevonden. En hij is ook helemaal goed.
3: Oké.
0: Ja, kuittaart, inderdaad. Een lichaamsdeel kuit. En dat lekkere, dat is dan die taart.
3: Ja.
0: Dus ja, Willy uit Schoondijken, jij wint voor vandaag deze editie van Check de Plek.
3: Mooi.
0: Van harte gefeliciteerd. Jij gaat vrijdag mee in die finale. Dit is eigenlijk nog een voorronde. Maar je krijgt natuurlijk wel gewoon alle eer. Hoe is het trouwens in Schoondijken vandaag?
3: Ja, mooi weer.
0: Mooi weer, hè? Ja.
3: Ja.
0: Nog plannen vandaag of ben je bezig met iets?
3: Nee, ja, plannen. Vanmiddag is naar het ziekenhuis met mijn vrouw voor de controle. Dus.
0: Oké, niks ernstigs dus?
3: Hopelijk niet.
0: Nee.
3: Dat
0: nou,
3: is niet helemaal duidelijk.
0: Nee. Oh, nou, dan wens ik je heel veel sterkte in ieder geval.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel voor het meespelen. Ja, vrijdag word jij weer gebeld in Goedemorgen Zeeland. En dan spelen we die finale voor Check de Plek.
3: Okay.
0: Hey, dankjewel en gefeliciteerd.
3: Okay, dank je.

0: Simply Red met Fairground. Goedemorgen, Zeeland zit er bijna op. Leuk dat jij erbij was. Hou wel de radio gewoon aan, want Michiel is hier straks. Nou ja, hij is er nu al in de studio, maar straks hoor je hem in Zeeland nu. En later vandaag Zeeland komt thuis. Hallo Michiel, wat zit er straks in jouw shows?
1: Hey mensen, goedemorgen. Het gaat over, toch wel over Renesse. Want daar is de afgelopen weekend nog één keer goed gefeest. In de Pinkies en de Zoom. Maar ja, twee van de bekendste stapplekken uit het dorp, die gaan nu wel verdwijnen. Maar de vraag is eigenlijk, hoort een badplaats nou vooral gezellig en rustig te zijn? Of mag ook wel flink gefeest worden? Want je hebt toch de afgelopen jaren veel verandering gezien in het gedrag rondom uitgaan. Nou, de stelling waar je zo al op kunt reageren. Renesse is leuker als familiebadplaats dan als feestdorp. Om 17:30 praten we erover. In Zegt U Het Maar.
0: Nou, denk er alvast even over en bellen dus naar dat nummer voor Zegt U Het Maar. Dit was Goedemorgen Zeeland. Dankjewel voor het luisteren en hou die radio dus aan voor Zeeland nu met Michiel.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
8: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
8: Waar vraag je dat?
7: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
8: Wij?
7: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
9: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: NRV.
7: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ON geregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
14: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
19: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
18: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
19: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
18: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
19: Oké, ga ik op letten.
18: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
19: Doe ik.
18: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
28: Omroep Zeeland. CO2 in vloeibare vorm opslaan onder de zeebodem. Klinkt misschien een beetje als het dumpen van afval in de zee, maar het gebeurt vanaf nu in Sluiskiel. Premier Rob Jetten en zijn Noorse collega Støre die openen dat project vandaag. En collega Marcel de Kranen is erbij. Meer daarover zo in Zeeland nu en verder vandaag in het nieuws. Nog één keer feesten in Renesse afgelopen weekend. Feestcafé De Zomen en discotheek Pinkies die sluiten deze week de deuren na al die jaren. En er wordt dan feest gevierd op een andere manier in de Vleeshal in Middelburg. Ze bestaan 50 jaar en dat jubileum vieren we zo meteen iets na 12:30 in de Zeeuwse Kamer. Het is bijna 6:56. Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van deze maandag. Premier Rob Jetten en zijn Noorse collega Støre zijn vandaag te gast bij Yara in Sluiskiel. Daar gaat namelijk een project van start om CO2 op grote schaal op te slaan onder de zeebodem. Onze economieverslaggever Marcel de Kranen is in Sluiskiel. Marcel, wat gebeurt daar nu?
29: Nou, ik heb nu net mijn veiligheidsriem aangedaan, want we zitten in de persbus.
28: Kijk.
29: En we gaan op weg naar naar de installatie waar het allemaal gebeurt. En waar dus de CO2 in de boot gepompt zal worden. Zojuist hebben we speeches gehad van premier Rob Jetten. Maar ook van zijn Noorse collega Støre. Wie er ook was, was Wopke Hoekstra, de eurocommissaris. En er was ook nog een minuut stilte voor de onlangs overleden Noorse koning. Want Yara is een Noors bedrijf.
28: Ja, nogal wat aandacht, Marcel, voor dit project. Waarom zoveel aandacht vanuit de overheden daarvoor?
29: Ja, het past natuurlijk helemaal in het klimaatadaptatiestreven. Hè. CO2-uitstoot moet worden gereduceerd. Dat hebben de overheden zich ten doel gesteld. En dan is zo'n grootschalig internationaal project natuurlijk belangrijk. En ja, zowel Jetten als de Noorse premier als Wopke Hoekstra komen dan eens wat vanuit de overheden hier een uitroepteken bij zetten. Komen zeggen dat ze het belangrijk vinden dat dit ook een project is op grote schaal wat wordt toegejuicht.
28: Ja, even over dat project, Marcel. Wat houdt het nou precies in?
29: Nou kijk, Yara is een kunstmestfabrikant uit Noorwegen dus. En een groot restproduct van het maken van kunstmest is CO2, kooldioxide. Dat zit ook gewoon in de lucht hoor, maar te veel kooldioxide wordt als schade gezien. Daarom wordt het in Sluiskil nu afgevangen. Het wordt vloeibaar gemaakt en in tanks gepompt. Nou, die tanks die gaan met een schip 2 keer per week naar Noorwegen. En daar wordt de CO2 diep onder de zeebodem op een diepte van 2,6 kilometer en 100 kilometer uit de kust, wordt het onder de zeebodem gepompt. Niet in een holte, maar in een soort poreuze aardlaag. En dan zou je denken, ja, het is poreus, dus het komt er meteen weer uit. Maar daar ligt dan ook wel een soort kleilaag op, want anders ontsnapt het. Je kunt je natuurlijk als leek, als het wel een goed idee is om iets wat je niet wil hebben, diep onder de zeebodem te steken. Maar dat dilemma ga ik zo nog wel iemand aan Yara voorleggen. Want hoe zit dat nou? Hoe veilig is het nu?
28: Ja, nou, dat horen we dan vanmiddag in Zeeland komt thuis. Marcel de Kranen, dankjewel voor dit moment. Ja, lange tijd was het voor jongeren uit binnen en ook buitenland een populaire feestbestemming, Renesse. Maar van de vele uitgaansplekken in het dorp is inmiddels niet veel meer over. Ook Feestcafé De Zoom en discotheek Pinky sluiten deze maand definitief de deuren. Verslaggever Lonneke de Klerk ging er langs om te kijken wat er over is van het dorp dat ooit werd vergeleken met Lorette Mar en Salau.
0: Het is 21:30 s'avonds in Feestcafé De Zoom, midden in het hoogseizoen. De muziek staat hard, de rookmachines proberen sfeer te maken. Maar een handjevol jongeren heeft de weg naar binnen gevonden. Het is typerend voor hoe het de afgelopen jaren gaat in de kroeg en de naastgelegen club van eigenaar Jeroen Gielen.
1: Ja, je hebt natuurlijk eerst de alcoholleeftijd gehad. Toen is alles gehalveerd hier op Renesse. Daarna zijn we overgegaan natuurlijk naar de corona. Die kregen we nog voor ons kiezen. En die heeft eigenlijk de leeftijd, de doelgroep 15, 16, 17 thuis gehouden. Die mochten daarna gaan stappen, maar die kenden dat niet.
0: En dus komen de jongeren niet meer massaal naar Renesse, zoals ze dat vroeger wel deden. Heeft ook nog te maken met beleid van de gemeente, die Renesse veel liever ziet als familiebadplaats dan als feestbestemming. Heel anders dan toen Gielen zelf voor het eerst op stap ging in het dorp.
1: Ja, was ik 16 jaar. Op de camping en dan hier gaan stappen.
0: En hoe was dat? Wat was dat voor ervaring?
1: Ja, bijzonder natuurlijk. En in zoveel mensen, muziek, DJ's, alles erop en eraan. Ja, als je dan dat nog nooit meegemaakt hebt, je komt dan voor het eerst, dan is dat wel heel gaaf.
0: Hoe lang is dat geleden inmiddels?
1: Nou, dan moet ik mijn leeftijd gaan zeggen. Dan gaan we dat niet doen.
0: Gielen raakte verknocht aan de feestcultuur in Renesse. Ging er als portier werken en in 2019 nam hij Pinkies en De Zoom over. Maar financieel is het niet meer te doen om de zaken open te houden. En dat doet pijn.
1: Elke avond is de laatste avond. Weet je, je hebt de laatste Pinkster gehad, laatste Pasen, laatste schuimparty, laatste Ex on the Beach. En zo leven we er naartoe, maar eigenlijk met de hele crew. Iedereen, de portiers, DJ's, iedereen ja, ziet het ook als laatste. Dus er vallen best wel wat tranen.
0: 22:30, ook Pinkies heeft de deuren opengegooid. Maar het personeel staat te wachten op de eerste bezoekers. In De Zoom stroomt een vrijgezellenfeest binnen. Een voorzichtig feestje komt op gang. Maar alles verbleekt in vergelijking met de hoogtijdagen.
1: De jeugd is inderdaad gewoon grote lijnen weg. En dat is ook wel de reden waarom je dicht gaat. Want als het natuurlijk nog helemaal vol had gestaan en er was hier elke avond feest, dan had ik niet dicht gegaan.
0: Afgelopen weekend was een groot afscheidsfeest. En komend weekend spelen er nog bandjes in de zaken voor Festival aan Zee. En na een besloten afscheid is het dan na al die jaren echt klaar. Hoe gaat dat voelen voor jou om die deuren dan voor de laatste keer dicht te trekken?
1: Ik denk keihard. Realiteit, als je echt de muziek uitzet en dat het stopt. Dan denk ik dat bij heel veel mensen hier de tranen zullen lopen. En dat zal bij mij ook niet anders zijn.
28: De panden van Pinkies en De Zoom worden binnenkort gesloopt. En er zijn vergevorderde plannen voor een hotel op die plek.
2: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen. I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: De Tuner samen met David Bowie en Tonight. Het is 11:15. Laten we eens kijken naar het weer met John Haviga vandaag. John, goedemiddag.
1: Ja, hey, goedemiddag, Michiel.
0: Het is lekker zonnig, hè, deze maandag.
1: Ja, heerlijk, hè. Het is prachtig weer. We hebben flinke zonnige periode. En onvervalste nazomerdag. Temperaturen op dit moment al 23 tot boven de 25 graden. Wat verder de provincie in. Dat is dan in Westdorpen. Daar is 25 graden al bereikt. En Vlissingen is al boven de 23 graden gekomen. Daar komt nog wel iets bij, denk ik ook. En dan hebben we vanmiddag op heel veel plaatsen een maximum temperatuur van 25 graden. Dus dat is een mooie zomerse dag nog eventjes. Een cadeautje. Terwijl we eigenlijk ook zien dat er op de Atlantische Oceaan en op de weerkaart van alles aan de hand is voor wat betreft fronten en lage drukgebieden. Dus dat ziet eruit als een verandering die op komst is. Want die staan dus eigenlijk te popelen om dichterbij te komen. En omdat het hoge drukgebied wat ons vandaag dat mooie weer geeft bij ons wegtrekt, wordt die deur ook eigenlijk wagenwijd opengezet voor wat ander weer. Ja, je zou het eigenlijk niet zeggen en niet verwachten als je op dit moment buiten loopt. Maar het gaat dus inderdaad wel veranderen, Michiel.
0: Ja, vandaag nog van genieten. Dat is echt de enige lekkere dag met temperatuur boven de 25 graden. Vanavond, vannacht en morgen gaat dat dan al veranderen?
1: Vanavond nog niet meteen. Het is nog vrij zonnig. Maar in de loop van de nacht zien we wel dat er meer bewolking komt. En inderdaad, morgen is het echt even heel ander weer. Dan hebben we te maken met bewolking en regen. En de minimumtemperaturen van komende nacht, die zijn ook zo'n beetje de maximumtemperaturen van morgen. Want het kwik komt niet heel veel hoger dan 17 of 18 graden. Met daarbij een matige zuidwestenwind. Dus een beetje een herfstachtige dag. Waarbij we de zon niet of nauwelijks te zien zullen gaan krijgen. Op woensdag hebben we wel weer af en toe zon. Maar dan zien we ook een vrij krachtige west-noordwestenwind. Waarbij de maximumtemperatuur ook uitkomt op ongeveer 18 graden. Maar dan hebben we te maken met buien. Dus dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Maar ja, dat is dan ook wel af en toe weer afgewisseld met wat meer bewolking. Dus ook de woensdag is nog niet heel erg geweldig. Op donderdag zien we wel een wat betere dag. Dan blijft het droog en vrij zonnig. En dan wordt het alweer zo'n 20 graden. Dus het is nou niet zo dat er meteen de herfst begint en dat het de rest van de week ook herfstachtig blijft. En ook vrijdag wordt het nog wel zo'n 19 graden. Maar ja, het aangename weer van vandaag en de 25 graden, dat gaan we denk ik de komende week en ook het komende weekend niet meer bereiken.
0: Oké, John Haviga, dankjewel.

0: Milieu en Morning. Dit is Omroep Zeeland op je maandag. Met zometeen de Zeeuwse Kamer, waarin we terugblikken en ook vooruitblikken op 50 jaar Vleeshal. Want dat jubileum moet gevierd worden. Hoe ziet de toekomst eruit? Dat zometeen. Eerst even kijken naar wat opvalt buiten de provincie en ook buiten onze landsgrenzen. Want die Grünen, die Linken en de SPD hebben met ontzetting gereageerd op de forse winst van de AfD. Gisteren won de radicaal-rechtse partij met grote overmacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Dramatisch, zeggen ze bij die Grünen. En de lijsttrekker van die Linke in de Oost-Duitse deelstaat, die sprak van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. Maar de AfD doet het al langer goed in de peilingen, weten ze bij het Duitsland Instituut.
1: Het heeft toch voor een groot deel te maken met onvrede bij kiezers. Zeker in Oost-Duitsland speelt dat een belangrijke rol. Onvrede met de landelijke regering in Berlijn. Maar wat je de laatste jaren ook hebt gezien is dat de AfD niet alleen maar een protestpartij is, maar voor heel veel mensen, wederom zeker in Oost-Duitsland, een partij waarvan ze denken dat die de problemen beter zou kunnen oplossen dan de andere partijen.
0: Dan naar het Midden-Oosten, daar houdt de onrust nog steeds aan. Libanon is dit weekend getroffen door nieuwe Israëlische bombardementen. In Jemen is het geweld opgeleid. En scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz is volgens deze correspondent van NOS bijna helemaal stilgevallen.
2: Er zijn gemiddeld 10 schepen per dag door de straat gevaren de afgelopen 10 dagen. Volgens verschillende bronnen zouden dat er zaterdag maar 2 zijn geweest en gisteren 6. Ook zijn er dagelijks aanvallen op schepen. Dit weekend ook gebeurde dat weer een aantal keer. Het is dus allemaal met elkaar verbonden.
0: Ja, want dat heeft weer grote gevolgen voor de olieprijs en de prijzen aan de pomp. De gemiddelde landelijke adviesprijs is nu €2,71. En voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
0: Nou, mijn langste streak 1410 dagen op dit moment. Ik vind het knap van mezelf, maar de Stichting Massaschade en Consument die wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functie uit te zetten. Dat in het nieuws buiten onze provincie. Esme Beg praat je zometeen bij. Wat is het laatste Zeeuwse nieuws? Je hoort het zometeen bij Omroep Zeeland. Naar John Mayer, Perfectly Lonely.

0: Damiano David en Talk to Me. Het is 12:30. Binnen een minuut praat Esme je bij met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive. Alleen bij ons €231.

0: van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Op 1, het Zeeuwse nieuws krijg je van Esme Beg. Esme, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De politie heeft vanmorgen een 45-jarige man uit Terneuzen aangehouden. Hij wordt ervan verdacht eind augustus te hebben ingebroken in winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen. Bij de inbraak zijn spullen gestolen en zijn vernielingen aangericht. De man wordt ook verdacht van andere winkeldiefstallen. De man zit vast. Oud-personeel en bezoekers hebben afgelopen weekend afscheid genomen van De Zoom en Pinkies, twee uitgaansgelegenheden in Renesse die de deuren sluiten. Café De Zoom werd geopend in 1959 en Pinkies Disco ontstond in 86 uit de voormalige discotheek Orilla. Maar het uitgaansleven is niet meer wat het vroeger was, ziet eigenaar van de twee zaken Jeroen Gielen.
7: En natuurlijk is de alcoholleeftijd gehad. Toen is alles gehalveerd hier op Renesse. Daarna zijn we overgegaan natuurlijk naar de corona. Die kregen we nog voor ons kiezen. En die heeft eigenlijk de doelgroep 15, 16, 17 thuis gehouden. Die mochten daarna gaan stappen, maar die kenden dat niet.
6: Komend weekend zijn de zaken voor het allerlaatst geopend voor Festival aan Zee. Daarna sluiten de deuren definitief. De panden worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw te bouwen hotel. Rond deze tijd is de opening van een nieuw fabrieksterrein bij kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil. Bij die opening zijn premier Rob Jette en zijn Noorse collega Jonas Gahr Støre. Het gaat om de grootste CO2-afvanginstallatie van Europa die officieel wordt geopend. Verslaggever Marcel de Kranen.
8: Een groot restproduct van het maken van kunstmest is CO2, kooldioxide. Dat zit ook gewoon in de lucht hoor, maar te veel kooldioxide wordt als schade gezien. Daarom wordt het in Sluiskil nu afgevangen. Het wordt vloeibaar gemaakt en in tanks gepompt.
6: De opgeslagen CO2 wordt dan twee keer per week naar Noorwegen gevaren, waar het kilometers onder de zeebodem wordt opgeslagen. En de politie heeft beelden vrijgegeven van een pinpasfraudeur die op 11 mei in Krabbendijke actief was. De vrouw bezocht het huis van een oudere dame nadat er eerder door een handlanger met de bewoonster was gebeld. De oudere vrouw gaf sieraden, cashgeld en haar pinpas mee. Met die pas is later bij een geldautomaat geld gepind. Die beelden zijn nu onherkenbaar gedeeld, maar als de verdachte zich niet binnen een week meldt, dan wordt haar gezicht herkenbaar verspreid. Het weer dan nog in Zeeland. Het is opnieuw een heerlijke nazomerdag met vrij zonnig weer. De temperatuur ligt rond de 25 graden en de west-zuidwestenwind is matig. Vannacht dan wordt het bewolkt en 16 tot 18 graden. Morgen dan loopt de temperatuur niet veel op, want het is bewolkt, regenachtig en veel wind. En dan wordt het dus niet meer dan een graad of 18. Tot zover meer nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Dankjewel Esme. Eens kijken op de weg. 1 vertraging daar gemeld in onze regio, de A16, Breda naar Rotterdam. Sta je ruim een half uur stil. Er is een ongeluk gebeurd voor de afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer is de file in de lengte daar. Er zijn 2 rijstroken op dit moment afgesloten.
4: Goedemiddag, Zeeland.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Goedemiddag. 8:08, tijd voor de Zeeuwse Kamer. Met feest in de Vleeshal in Middelburg. Ze bestaan namelijk 50 jaar. De expositieruimte voor hedendaagse kunst in de oude Vleeshal van het Middelburgse stadhuis. Ja, heeft toch wel een roemruchte geschiedenis. Die kunstenaars en bezoekers van ver buiten de provinciegrenzen naar Middelburg trokken. En ook een kunstcollectie heeft voorgebracht van internationale proporties. Het 50-jarige jubileum, dat wordt deze zomer op allerlei locaties door de hele provincie gevierd. We gaan het over hebben, over de Vleeshal en de betekenis voor Zeeland en ook voor Nederland. Doen we met beeldend kunstenaar Piet Dieleman en curator Laurens Otto. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn, allebei.
1: Ai, ai.
0: En Piet, om bij jou te beginnen. Je hebt de Vleeshal jarenlang gevolgd en hebt ook een tijdje in het bestuur gezeten. Wat is de Vleeshal voor een plek? Kun je dat omschrijven?
2: Nou, de Vleeshal is natuurlijk een historische plek voor moderne kunst. En het is echt begonnen met de grote pioniers van de moderne kunst. Joseph Beuys, Tony Craig. En ja, daarmee is eigenlijk een behoorlijk fundament geslagen en een prachtige positie weergegeven ten opzichte van eigenlijk de Europese geschiedenis van de moderne kunst.
0: Ja, maar,
2: naoorlogs.
0: Ja. Denk je dat we dat doorhebben met z'n allen, dat de Vleeshal zo belangrijk is?
2: Niet vanzelfsprekend. Aan dat doorhebben moet continu gewerkt worden. Dat is een duidelijke zaak. Ja. Dus daar moet iedereen, de media, de bestuur, moet daar aan werken. Ja. Dat gebeurt niet vanzelf.
0: Nou, doen we dan ook met dit gesprek. Hoe denk jij daarover, Laurens? Hebben wij allemaal door hoe belangrijk de Vleeshal is geweest?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ken natuurlijk wel Vleeshal toen ik hier begon. En later ben ik vrij snel toen in het archief gedoken. Te kijken naar die geschiedenis. En zelfs terwijl ik dacht dat ik de Vleeshal kende, kom je dan eigenlijk oog in oog te staan met tentoonstellingen die zo belangrijk zijn geweest en zo scherp zijn geweest, dat mij ook heeft verrast.
0: Ja. Kun jij één, of misschien meerdere van dat soort kunstprojecten noemen waarvan je zegt, joh, daar denk ik aan terug?
1: Nee, ik had het net met Piet over kunstenaar Jan van Münster. Is 2 jaar geleden overleden en hij had in 1989, als ik het goed zeg, een tentoonstelling in Vleeshal, waar grote draden waren gespannen die licht gaven, maar ook heel veel hitte afgaven. En dan zie je dus dat die hele ruimte wordt gevuld met maar een paar draden. En dat ook een heel gevaarlijk gevoel is. Want je weet dat het brandbaar is. Je weet dat het gevaarlijk is. En ja, dat zijn dingen die je vandaag niet meer zou kunnen voorstellen. En dat soort dingen toen plaatsvonden is gewoon heel speciaal.
0: Wat schiet bij jou het meest te binnen, Piet, als je terugkijkt op die 50 jaar?
2: Nou, dat is bijvoorbeeld wat Laura zegt, dat is echt een iconisch werk. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan, 6 kubieke meter strandafval van Tony Craig. Waar eigenlijk zo echt kubieke meters zooi van het strand. En dat was in de jaren 80 nog iets heavier dan je zooi nu aan het strand vindt. En dat meurde in die Vleeshal. En dat was echt een soort afscheiding van onze samenleving. Perfect geordend in kubussen. En als je ziet wat voor bijna profetische manier is om dat hele probleem te duiden. Ik bedoel, nu is dat heel actueel, maar toen was het echt een alien. En dat is geweldig dat Tony Craig dat zo gezien heeft.
1: Ja, als ik iets mag reageren, denk ik ook, Tony Craig is een hele beroemde kunstenaar, toont over de hele wereld. Maar zo'n project is dan uitzonderlijk voor zo'n kunstenaar. Dus ik denk ook dat Vleeshal heeft gedaan op hele belangrijke plekken, momenten in iemands carrière, vaak aan het begin. Een van de mooiste, meest ingrijpende tentoonstellingen te kunnen realiseren. En ik denk dat zo bijzonder is.
2: Ja, dat de Vleeshal een ruimte biedt voor een bijna een experiment buiten je oeuvre. Omdat er is geen galerie die iets wil verkopen. Nee. Of whatever. Dus het hoeft niet Het kan gewoon een experiment zijn. Wat een experiment hoort ook een mislukking te mogen
0: dat
2: zijn.
0: Dat mag ook, hè? Inderdaad. Ja, ja, ja.
2: Maar experimenteer je voor.
0: Ja. Daarover stap je terug, Laurens. Je bent als curator werkzaam. Ik denk dat niet iedereen die luistert weet wat een curator precies doet. Ja. Kun jij het kort uitleggen?
1: Ja, mijn rijlesinstructeur in Zeeland dacht dat een curator degene is die, noem je dat, het failliet afhandelt. Oh, en ja. Mensen kennen het vaak in financiële zin.
0: Ja.
1: Een curator staat eigenlijk, je zou het ook kunnen noemen tentoonstellingsmaker, is misschien een makkelijker woord, staat tussen de kunstenaar en het instituut. Dus bijvoorbeeld ik sta tussen Piet Dieleman en de Vleeshal. Dus dat betekent aan de ene kant zorgt een curator ervoor dat kunstwerken publiek worden. Hè? Dus als ze alleen in een atelier staan, zal niemand ze zien, zal niemand ze kunnen interpreteren. Dat hele werk doe je. Dus dat betekent welke fotograaf ga je inschakelen, wat voor tekst komt er over het werk, wat voor publiek wil je aanschrijven, wat voor pers zou het moeten zien. Dat hele werk. En aan de andere kant ook het instituut beter laten begrijpen wat kunstenaars willen en kunstenaars kunnen doen. Dus ook een gevoeligheid juist creëren dat mensen beter snappen wat een kunstenaar allemaal kan maken.
0: Dan ben jij zelf onder de 50, toch?
1: Klopt.
0: Ja. Die hele roemruchte geschiedenis, die heb je niet allemaal zelf meegemaakt. Uh-huh. Maar als je het er wel over hebt zo, en je hoort die verhalen ook van Piet, was je er wel graag bij geweest?
1: Uiteraard, ja, zeker. Dat is ook voor mij ook een groot mysterie, is dat vroeger waren bijna elke 6 weken, of een tentoonstelling duurde 6 weken, en dan was er weer een nieuwe tentoonstelling. Dus dat ritme, die intensiteit. En inderdaad, ik heb natuurlijk alle foto's gezien van de vorige tentoonstellingen, maar wat Piet net vertelde, dat een tentoonstelling heeft ook een geur en heeft is een fysieke ervaring, en dat mis ik natuurlijk.
0: Ja, ja. Piet, even naar jou, want als we kijken, hè, wat er allemaal is gebeurd op kunstgebied in Middelburg, dat is toch eigenlijk uitzonderlijk, dat ook als je internationaal kijkt.
2: Ja, soms heb je momenten in de geschiedenis dat een aantal dingen bij elkaar komen. Je had bijvoorbeeld de symbiose van Nieuwe Muziek, Forum en de Vleeshal. Dat was eigenlijk een soort. En eigenlijk het Sage Museum ook. Want daar zat dan Piet van Dalen, die dan op zijn manier weer een bepaalde deel van dat orkest bespeelde. Hè? Dus ja, dat was eigenlijk een behoorlijk uitzonderlijk moment.
0: Ja.
2: Dat heb je niet, kun je niet plannen of zo. Dat is bij toeval.
0: Zoiets ontstaat en overkomt je eigenlijk misschien wel.
2: Ja.
0: Hoe belangrijk is de Vleeshal op dit moment nog, denk jij, voor Middelburg?
2: Nee, ik denk dat voor Middelburg.
0: Ja. Nou, ik denk, iets breder, voor Zeeland.
2: Ja, voor Zeeland. Ja, ik denk heel belangrijk. Maar ik denk dat het ook in die zin onder vuur ligt. En een vuur wat de Vleeshal ten dele zelf gecreëerd heeft. Dus de Vleeshal zal heel hard moeten werken aan een positie waar eigenlijk de kunst weer centraal staat.
0: Want dat is een beetje verdwenen, volgens jou?
2: Ja, soms heb ik dat gevoel, ja. Maar ik spreek voor mezelf, hè.
0: Nee, dat mag ook zeker. Dus doe dat vooral in deze Zeeuwse Kamer.
2: Geen objectief oordeel.
0: Nee.
1: Ik kom natuurlijk pas net kijken, dus ik kan er niet heel veel over zeggen. Maar wat ik merk hier is dat er zowel heel veel trots is op Vleeshal. Trots op de geschiedenis. En een beetje wantrouwen. Dus ik merk ook dat mensen vragen van ja, maar wat betekent nu Vleeshal voor Zeeland? Hoe is het verbonden met kunstenaars hier? En dat juist ook een tentoonstelling zoals die nu is te zien is. Vleeshal Collectie on Tour. Al die verbindingen maakt met verschillende instellingen in Zeeland. Wat dus nu samen met Artbase in Terneuzen is ontwikkeld.
0: Ja, want daar moeten we het zo meteen over hebben. Piet, nog heel veel van jouw werk, hè, dat is in deze jubileumtentoonstelling ook te zien. Maar je hebt er vaker geëxposeerd, toch?
2: Eén keer in de kabinetten heb ik geëxposeerd. Maar ik vond destijds is het mij wel. Ja, een paar keer is het langsgekomen, maar omdat ik zelf in bestuur zat, vond ik het niet zo netjes.
0: Nee. Maar die ene keer dat je het gedaan hebt, heeft het iets gedaan, denk je, met je naaste bekendheid?
2: Ja, in het kabinet was een prachtige presentatie van werken, en die was destijds gemaakt door Lorenzo Benedetti. Ja.
0: Bijzonder, zeg. Hey, we hebben het over de 50 jaar Vleeshal in Middelburg. We hebben het daarover in deze Zeeuwse Kamer. Jordeman, Piet Dieleman, beeldend kunstenaar en curator Laurens Otto. Ja, de Middelburgse kunstcollectie, waarvan nu een deel te zien is op 10 locaties in de hele provincie. Dat is van internationaal niveau. De meeste Zeeuwen die weten niet eens dat die geweldige collectie bestaat eigenlijk, hè, Laurens? Hoe kan dat?
1: Ja, klopt. Er is door de jaren heen is Vleeshal, heeft Vleeshal werken verzameld. Er was natuurlijk destijds het idee om een museum in Middelburg te plaatsen. Ontworpen door de grote architect Aldo van Eyck samen met zijn vrouw. En dat museum is nooit gerealiseerd, maar die collectie die toen al werd verzameld is er wel. En er is natuurlijk ook gaandeweg, zoals dat gebeurt, zijn er bijvoorbeeld werken geschonken door kunstenaars. Dus die collectie is alleen maar gegroeid. En zo'n 10 jaar geleden is dat dus overgedragen, in bruikleen gegeven heet dat, aan het MUCA in Antwerpen. En zij zorgen sindsdien voor die collectie.
0: Oké, dus het is niet zo dat het ergens op een zoldertje in Middelburg staat en dat het af en toe
1: Nee, er wordt ontzettend goed voor gezorgd. En dat museum heeft ook de expertise om het te inventariseren, om het uit te lenen aan andere instellingen door heel Europa. Dus een collectie is een soort levend organisme waar je voor moet zorgen, maar wat ook steeds tot nieuwe inzichten leidt. Ja.
0: Is het ergens niet zonde, Piet, dat we dat niet in Middelburg standaard kunnen zien allemaal?
2: Natuurlijk is het zonde, maar ja, ik denk dat daar aan één kant ook heel gemakkelijk over gedacht wordt. Zo van, je bouwt een hal en je hangt daar werk op en dat is het dan. Maar dat is zo werkt een museum niet. Een museum is eigenlijk een ijsberg waar je één stukje ziet en de rest zit allemaal verborgen onder de grond. Het is restauratie, conservatie, studie, archief enzovoort enzovoort. Dus een museum is een heel complex apparaat. Dus ja, dus kunnen, en er zijn er natuurlijk een aantal. En ik weet niet of de gemeente Middelburg in staat is om een dergelijk apparaat tot leven te roepen of te financieren.
0: Goed, klein stapje terug in de tijd. De stad had in de jaren 80 heel graag een museum willen bouwen. Het architectonische, de ontwerp, dat was er al. Maar het kwam er uiteindelijk niet van de grond. Maar nog steeds wordt dat door heel veel kunstliefhebbers betreurd.
2: Is ook wel betreurenswaardig natuurlijk. Maar ja, misschien waren er toch een aantal zwakke punten in dat beslissingsmoment, waardoor er niet voldoende krediet was.
0: Zou dat er nu wel zijn, denk jij, Laurens?
1: Ik denk zeker dat er wil er is. En ook als je ziet hoe enthousiast mensen zijn om de collectie van Vlees alweer te zien. Dus inderdaad, wil is er. Maar dan heb je ook nog over budget, over visie. Wat Piet net zei, van een museum is meer dan alleen maar het soort van de woonkamer waar je werk ziet. Maar het is een heel apparaat van onderzoek, van archief, van collectiebeheer. En ik zou willen dat we dat niet alleen maar hebben over het tonen van de collectie, maar ook daar zorg voor dragen. En ik ben was heel erg verrast door hoe precies het MUCA dat op dit moment doet.
0: Ja, maar zou niet heel graag willen zeggen, oké, dan moeten we weer terughalen naar Zeeland, misschien naar Middelburg, misschien wel een andere plek in de provincie waar ruimte is?
1: Ja, het klinkt heel goed, maar dat gaat natuurlijk ook bij dat soort plannen om de uitwerking daarvan. En ik zou ook daarover willen hebben. En dan kunnen we verder praten.
0: Ja, maar toch heel veel Piet fantaseren over die gedachten. Is er denk je nu plek in Middelburg voor een nieuw museum?
2: Ik weet het niet. Dat moet dieper gaan dan de oppervlakte, laten we het zo zeggen. Ja, dus dat is het gedachte om een museum te hebben, dat is natuurlijk prachtig. Maar dan, he, dus wat schuilt eronder? En he, als je dat gebouw, misschien is wel ruimte bovengronds om te tonen. Mm. Maar er moet dat grote deel ondergronds, dat moet je zien te realiseren.
0: Ja.
2: En daar schrikt iedereen van terug.
0: Ja, dus dat is vaak dan de beweging dat ze denken, oké, maar dit kunnen we helemaal niet realiseren. Dus dat wordt heel lastig, dit verhaal.
2: Ja, bijvoorbeeld. En dus, dat geldt natuurlijk niet alleen voor Middelburg. Dat probleem is bij elk museum in Nederland sowieso aanwezig.
0: Ja, maar is dat alleen in Middelburg zo? Moeten we dan niet buiten de gemeentegrenzen kijken? Of die iets anders mogelijk is?
2: Je zou het kunnen doen, maar ik denk dat het zo complex is dat buiten de grenzen van een stad wordt het probleem alleen maar groter. Tenzij je een gigantische geldschieter hebt.
0: Ja. Je hebt
1: geld nodig, maar ook een visie. En ik denk dat er wel een nieuwe wind waait in Zeeland. Dat er heel veel zin is om samen te werken tussen verschillende instituten. Ik noemde net Artbase in Terneuzen.
0: Ja. Ja.
1: Dat ziet zichzelf ook als een museum zonder collectie, of een museum zonder muren, naar het Frans model. Dus ik denk, de eerste stap zou denk ik eerder zijn om na te denken met alle verschillende instellingen die er al zijn. En dan inclusief MUCA in Antwerpen. En dan kijken wat er mogelijk is.
0: Maar dan kunnen we binnenkort met een busje naar Antwerpen rijden, inderdaad naar het MUCA. En dan misschien een beetje bij Aardbeving in Terneuzen neerzetten. Ja. Blijf stil hier.
2: Ja, maar dat maakt nog geen museum.
1: Nee.
0: Er zit nog heel veel meer achter, zeg jij.
2: Ja. Dus dat zou een presentatieruimte kunnen zijn of zo. Ja. In die zin is het natuurlijk prima. Maar je zou moeten zeggen, ja, maar moeten we nog meer presentatieruimtes gaan maken? Want in verhouding gewijs zijn er best een aantal presentatieruimtes in Zeeland.
0: Ja. Ja.
2: Dan, eigenlijk markeert het daar niet aan.
0: Okay, dat nieuwe museum, dat parkeren we dan heel eventjes. Dat is ingewikkeld. En laten we hopen dat het er komt. En terug naar de vleeshal. 50 jaar is het er nu. Hoe ziet de toekomst eruit, volgens jou, Laurens?
1: Van de wereld, van vleeshal?
0: De vleeshal, laten we daar beginnen. De wereld is wat ingewikkeld wellicht.
1: Nou ja, ik maak misschien een grapje, maar ik denk erover dat vleeshal is een centrum voor hedendaagse kunst. En hedendaagse kunst betekent kunst die nu wordt gemaakt. En kunst die gaat over vragen die nu worden gesteld. En ik denk dat vleeshal die positie inneemt. Dat het dus, want we kijken nu toevallig terug, omdat we 50 jaar bestaan. Ja. Maar vleeshal is vooral een plek om na te denken over actuele vraagstukken. En dat hoeft ik niet te doen als instituut, maar dat doen kunstenaars al. Dus ik denk daar ruimte voor schaffen. Ruimte voor maken. En dan bijvoorbeeld, als ik concreet kan zijn, komt op 3 oktober opent een tentoonstelling met de Vietnamese kunstenaar Thuan Andrew Nguyen. Die kijkt naar het oorlogsverleden in Vietnam. En dat linken wij aan natuurlijk het oorlogsverleden wat hier in Middelburg is. Dus dat is al denk ik al een goed voorbeeld van het programma wat nu onder leiding van de directeur Vivian Zierhal wordt ingezet.
0: Ja. En jij, Piet, hoe kijk jij naar de toekomst van de vleeshal?
2: Nou, ik denk dat het van groot belang is dat de vleeshal een instituut is en blijft van waar de kunst absolute vrijheid wordt gegeven om te doen waar kunst voor is, namelijk de grens van het denken verleggen.
0: Ja.
2: Nieuwe conventies openbreken, enzovoort, enzovoort. En die ruimte moet gegeven worden. Maar niet alleen door het vleeshal, maar vooral door het nationale en internationale beleid voor de kunsten.
0: Ja. Maar 50 jaar komt er nog wel bij voor de vleeshal? Over 50 jaar zitten we hier om over 100 jaar vleeshal te praten?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, kijk, die plaatsen moeten gewoon blijven. Ik bedoel, en afhankelijk van, niemand heeft een glazen bol. Maar die plaatsen zoals de vleeshal nu is en functioneert en gefunctioneerd heeft in het verleden, dat moet gewoon blijven. En dat kan ook niet anders.
0: Denk jij dat ook, Laurens? Over 50 jaar kunnen we hier weer zitten?
1: Nou, ten eerste, 50 jaar voor een plek voor hedendaagse kunst is gigantisch. Er is bijna geen enkele plek, denk ik, in Nederland die al zo lang hedendaagse kunst laat zien. Maar het enige wat het hoeft te doen is zichzelf steeds opnieuw uitvinden. En steeds opnieuw kijken van wat moet er nu gebeuren en wat is nu nodig om kunst te tonen. En zolang we dat blijven doen, dan weet ik zeker dat we hier over 50 jaar weer zitten.
0: Nou, dan zit daar die uitdaging voor de komende 50 jaar. Laurens Otto, Piet Dieleman, dank om hier langs te komen in de Zeeuwse Kamer. En gefeliciteerd nogmaals met 50 jaar de Vleeshal. Zometeen, na 1 uur, dan hoor je Elias met uw muziekmiddag. Ik spreek je heel graag om 4 uur weer tijdens Zeeland Komt Thuis. Bespreken we al het nieuws van vandaag. En gaat het in zicht u het maar over Renesse. Want is dat nou goed eigenlijk voor zo'n dorp dat de discotheken daar verdwijnen? We hebben het er zometeen over. Hele fijne middag. De muziekmiddag, hoor je zo.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Auto Sturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
9: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
8: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.
0: Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
13: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Maggie Riley zong en Mike Oldfield deed de rest in 1983. Moonlight Shadow bij Omroep Zeeland. Het is 7 september, dit is de muziekmiddag. Het is week nummer 37, dag 250 van dit jaar 2026. En ik ben tot 4 bij je met heel veel fijne hits. Zometeen de Coors, meest de Puma's.

Andrea, Caroline, Jim en Sharon, The Corrs. En dit komt uit het voorjaar van 2004. En in de videoclip daar slopen ze het interieur van een huis. Dat is ook wel opvallend. Dit was Summer Sunshine. En straks ga ik weer een fragment laten horen van een liedje dat verderop in deze show te horen is. Eerst Taylor Swift. Elizabeth.

Dancing on the Ceiling van Lionel Richie van de gelijknamige plaat uit de jaren 80. En in de videoclip zie je ze ook echt op een gegeven moment op het plafond dansen. Hartstikke leuk. Ja, verderop in deze uitzending, voor tweeën, ga ik in ieder geval deze plaat draaien. En de vraag is eigenlijk, herken jij deze hit? Nou, je kan er eens over nadenken en blijf vooral luisteren voor het antwoord. Zometeen rond 2:30 bij Omroep Zeeland. Het laatste nieuws.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl. Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van

0: jaar vindt ze het nu tijd om het stokje door te geven. De Raad van Toezicht en medewerkers betreuren het aangekondigde vertrek, is te lezen in het persbericht. De zoektocht naar een nieuwe directeur voor het museum in Middelburg start binnenkort. Bij kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil is de grootste industriële CO2-afvanginstallatie van Europa geopend. Daarmee kan jaarlijks 800.000 ton broeikasgas worden opgevangen die vrijkomt bij de productie. De CO2 wordt afgevangen, vloeibaar gemaakt en opgeslagen. En de opgeslagen CO2 wordt dan 2 keer per week naar Noorwegen gevaren, waar het kilometers onder de zeebodem wordt opgeslagen. Bij de opening eerder vandaag waren premier Rob Jette en zijn Noorse collega Jonas Gahr Støre aanwezig. De politie heeft vanmorgen een 45-jarige man uit Terneuzen aangehouden. Hij wordt ervan verdacht eind augustus te hebben ingebroken in winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen. Bij de inbraak zijn spullen gestolen en zijn vernielingen aangericht. De man wordt ook verdacht van andere winkeldiefstallen. En oud personeel en bezoekers hebben afgelopen weekend afscheid genomen van De Zoom en Pinkies, 2 uitgaansgelegenheden in Renesse die de deuren sluiten. Café De Zoom werd geopend in 1959 en Pinkies Disco ontstond in 1986 uit de voormalige discotheek Orilla. Maar het uitgaansleven is niet meer wat het vroeger was, ziet de eigenaar van de 2 zaken, Jeroen Giele.
1: Natuurlijk is de alcoholleeftijd gehad. Toen is alles gehalveerd hier op Renesse. Daarna zijn we overgegaan natuurlijk naar de corona. Die kregen we nog voor ons kiezen. En die heeft eigenlijk de doelgroep 15, 16, 17 thuis gehouden. Die mochten daarna gaan stappen, maar die kenden dat niet.
0: Komend weekend zijn de zaken voor het laatst geopend tijdens Festival aan Zee in het dorp. Daarna sluiten de deuren definitief. De panden worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw te bouwen hotel. Sluit ik af met het weer in Zeeland. Het is opnieuw een heerlijke nazomerdag met vrij zonnig weer. De temperatuur ligt rond de 25 graden en de west-zuidwestenwind is matig. Vannacht wordt het bewolkt en koelt het af naar 16 tot 18 graden. Morgen blijft het bewolkt en gaat het ook regenen. Het wordt dan ook niet warmer dan een graad of 18. Tot zover meer Zeeuws nieuws vind je natuurlijk in onze app en op omroepzeeland.nl. Nog verkeersinformatie voor je van de ANWB. Die meldt een file op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer file, ruim een half uur extra daar, komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Sacrifice. Geen cover van die hit van Elton John. Wel dezelfde titel. Dit was Anouk bij Omroep Zeeland. Herken jij deze hit? Nou, ik kan in ieder geval wel een hint geven. Het komt uit het jaar 2010. Misschien heb

Genesis bij Omroep Zeeland. Ja, we gaan eens even naar dat fragment dat ik al een paar keer heb laten horen in dit uur. En mijn vraag aan jou was, herken jij deze hit? Weet je hoe dit liedje heet en om welke band het gaat? Het is de band Train. Je hoorde de ukulele van Hey Soul Sister.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
2: Voordeeluitjes.nl.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
4: Sst, de film gaat beginnen. Oh,
3: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van €11 miljard moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
16: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
17: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
20: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
23: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
23: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
25: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

De zoon van John Lennon was maar 21 toen hij dit schreef en ook uitbracht in 1984. Met op de harmonica Toets Tielemans was dit Too Late for Goodbyes. En jaren heeft het nog geduurd voordat Julian Lennon weer een hit had hierna. En dat was deze.

En Fool's Garden, eenmalig een wereldhit voor deze band. En dat was dit Lemon Tree. Wat gebeurde er zoal op deze datum in het verleden? 7 september. Michael Jackson bracht in 1987 zijn single Bad uit. Het was het titelnummer van zijn eerste studioalbum na het enorme succes van Thriller. Het liedje was eigenlijk oorspronkelijk bedoeld als duet met Prince. Maar Prince, ja, die had er helemaal geen zin in en heeft Michael Jackson het dus zelf maar opgenomen. Veel nieuws over de moord op Tupac. De rapper werd 30 jaar geleden werd hij vermoord in 1996 op deze datum. Ja, en degene, de hoofdverdachte in die zaak, die is vorige week veroordeeld.

Progressive. Ze hebben ooit een pauze ingelast van maar liefst 10 jaar. En toen kwamen ze terug in 2019 met deze plaat. How Would You Feel? Bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. En nu een liedje met een videoclip waarin actrice Daryl Hannah te zien is. Zij had toen de tijd een relatie met een van de twee heren die je hoort in You're a Friend of Mine. En dan heb ik het over Jackson Browne. Hij doet het samen met Clarence Clemons, de saxofonist van de East Street Band van Bruce Springsteen.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: 14:30, goedemiddag, Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. De Delta-commissaris dringt er bij het kabinet op aan dat Nederland zijn waterbeleid moet aanpassen. Doorgaan met de huidige koers is geen optie met de extreme weersomstandigheden waar we vaker mee te maken krijgen, zoals de droogte deze zomer. Onze provincie was de plek met het grootste neerslagtekort van het land.

0: In Sluiskil is de grootste industriële CO2-afvanginstallatie van Europa geopend. Daarmee kan jaarlijks 800.000 ton broeikasgas worden opgevangen die vrijkomt bij de productie. De CO2 wordt afgevangen, vloeibaar gemaakt en opgeslagen in grote tanks. De opgeslagen CO2 wordt daarna twee keer per week naar Noorwegen gevaren, waar het kilometers onder de zeebodem wordt opgeslagen. Bij de opening eerder vandaag waren premier Rob Jette en zijn Noorse collega Jonas Gahr Støre aanwezig. En een 45-jarige man uit Terneuzen is vanmorgen aangehouden door de politie. Hij wordt ervan verdacht eind augustus te hebben ingebroken in winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen. Bij de inbraak zijn spullen gestolen en zijn vernielingen aangericht. De man wordt ook verdacht van andere winkeldiefstallen. Het weer dan nog in Zeeland. Het is een heerlijke nazomerdag met vrij zonnig weer en 25 graden. Vannacht dan wordt het bewolkt en koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ja, en morgen een hele andere dag dan vandaag. Bewolkt, regen en wind. Het wordt dan niet warmer dan een graad of 18. Tot zover. Meer Zeeuws nieuws vind je natuurlijk in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Begin ik bij de N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Seroskerken een file van 3 kilometer. Maar de ANWB meldt daar ruim een half uur extra reistijd. Op de A58 dan, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland. 5 kilometer 20 minuten, komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht. Naar verwachting zou dat na 3 uur vanmiddag opgelost moeten zijn. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp, wordt een file van 6 kilometer gemeld. 11 minuten extra daar.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den.

Love Games. Misschien heb je ze wel eens live gezien in Zeeland bij een van de 3 optredens die ze in Zeeland hebben gegeven. In Renesse en 2 keer in Vlissingen, Level 42 en Love Games. Ik ga draaien aan het rad. Op dat rad staan allemaal jaartallen van eind jaar 50 tot nu. En het rad gaat bepalen uit welk jaar de volgende plaat komt. Ja, nou, eens even kijken. Ja, hij blijft echt hangen op 2023, dus vrij recent. Dan pak ik het mapje van 2023 er even bij. Het is het jaar dat het kabinet Rutte is gevallen. Dat was op 7 juli van dat jaar. Nadat de coalitie geen overeenstemming kon bereiken over het asielbeleid. Het was ook het jaar dat AI echt doorbrak bij het grote publiek. En in de bioscoop draaide de film Barbie. En een andere film was ook zeer succesvol, Oppenheimer. Miley Cyrus stond ook in de hitlijsten met Flowers. En Dua Lipa scoorde een hit met Dance the Night. Maar het was ook een heel goed jaar voor Pink. Dit is Runaway.

Huisje aan de zee. En dat huisje mag wat mij betreft ook in Zeeland staan. Dit was Zoe Levi. Ella Langley stond 20 weken op nummer 1 in Amerika en verbrak daarmee een record. En gelukkig is deze track nu ook doorgebroken naar de rest van de wereld. Houston, Texas.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expert

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
2: Omroep Zeeland.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Omroep Zeeland verkeersinformatie dan nog. De N57 Brouwersdam richting Middelburg en Middelburg richting de Brouwersdam. Beide kanten dus op tussen Middelburg Noord en Seroeskerken is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. Dus je zou daar wel omheen moeten kunnen. Op de A58 dan nog Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland. 4 kilometer, een klein kwartier. Komt door een kapotte vrachtauto daar. En de rechter rijstrook is daar dicht. Naar verwachting zou daar de beide rijstroken na 3 uur, dus rond deze tijd, weer open moeten gaan.
6: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. mis niks. En sla je slag.
10: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
11: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
10: NRV.
11: Waar vraag je dat?
10: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
11: Wij?
10: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
9: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: NRV.
10: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

The Alan Parsons Project met die leuke videoclip was één grote tekenfilm. Don't Answer Me. Dit is Omroep Zeeland. Vandaag is het 7 september. Eens even kijken wie er jarig zijn. Dat hoor je zo meteen. Maar eens Chaperone.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.

0: It's a man's, man's, man's world. Een kleine verwijzing naar die film It's a mad world. James Brown bij Omroep Zeeland. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd. We gaan voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Even kijken wie er nog meer jarig zijn. Chrissy Hynde, de zangeres van The Pretenders, wordt vandaag 74 jaar. Gloria Gaynor van die grote disco-hits als Never Can Say Goodbye en Reach Out, I'll Be There viert vandaag haar 82e verjaardag. En tot slot, Gracie Abrams wordt 26. Zij heeft een grote hit gescoord laatst met That's So True.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Muziek uit Zeeland van Bluff. Is dit misschien niet de eeuwigheid?

Vorig jaar nog live te bewonderen in de Ziggo Dome, deze man, James Blunt. En hij was in het jaar 2010 een beetje klaar met het schrijven van die melancholische, zoetsappige liedjes. Dus koos hij voor een uptempo plaat en dat werd Stay the Night. Je krijgt nu 2 voor de prijs van 1, een medley van Will to Power, Baby I Love Your Way en Freebird.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Half vier, goedemiddag. Esme Beg met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Op de N57 tussen Middelburg en Zeeroeskerke zijn vanmiddag twee voertuigen frontaal op elkaar gebotst. Bij het ongeluk raakte één iemand gewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Een van de bestuurders testte positief bij een speekseltest. Of diegene daadwerkelijk onder invloed was van alcohol of drugs moet een bloedtest nog bevestigen. De Delta-commissaris dringt er bij het kabinet op aan dat Nederland zijn waterbeleid moet aanpassen. Doorgaan met de huidige koers is geen optie met de extreme weersomstandigheden, zoals de extreem droge zomer dit jaar. En Zeeland is de plek met het grootste neerslagtekort van ons land. De commissaris vindt dat we het land en ook ons leven anders moeten inrichten. Zo stelt hij bijvoorbeeld voor om bij ons in de regio het Volkerak zo meer in te zetten als zoetwaterbuffer en berging. Op Noord-Beveland wordt over een klein half uurtje straks een 11e natuurentree langs de Oosterschelde geopend. Natuurentree is een uitkijkpunt met informatie over wat er op die plek te buffer en berging. Op Noord-Beveland wordt over een klein half uurtje straks een 11e natuurentree langs de Oosterschelde geopend.

0: is het bewolkt en koelt het af naar 16 tot 18 graden. Morgen, dat is een hele andere dag dan vandaag. Bewolkt met regen en niet warmer dan een graad of 18. Tot zover. Meer Zeeuws nieuws vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Verkeersinformatie dan nog van de ANWB. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen Rilland en knooppunt Markiezaad wordt een file van 4 kilometer gemeld. Niet veel vertraging, minuut of 5. En een minuut of 5 vertraging heb je ook op de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. Ook een file van 4 kilometer daar.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elie.

gaat over het overlijden van zijn zoontje Connor, Eric Clapton en Tears in Heaven. Je weet, deze uitzending gaat van hot naar her, van boven naar beneden, van links naar rechts. Dus nu totaal iets anders. De nieuwe van Rolf Sanchez. De melodie zou je kunnen herkennen van Dusty Springfield's I Only Wanna Be With You.

0: Namen het op in een studio in Nashville nadat ze elkaar al een paar keer eerder hadden ontmoet en wat muziek hadden uitgewisseld. Ed Sheeran, Martin Garrix en Repeat It. Dit is de akoestische versie. Er is ook nog een up-tempo uitvoering uiteraard. Zometeen na vieren op deze maandag kun je luisteren bij Omroep Zeeland naar Zeeland Komt Thuis. Gepresenteerd door Michiel. En Michiel, wat zit er straks in die uitzending?
1: Nou, het rommelt bij de technische commissie van Kloetingen. Een belangrijke pion zijn ze kwijtgeraakt. Dirk Rozen heeft zijn taken per direct neergelegd. Het hele verhaal hoor je zo meteen in Zeeland Komt Thuis. Hoe zijn automobilisten die nu niet over de Zeelandbrug konden gaan de eerste week? Hoe is het nu met die reizigers? Niels Schuurbiers die zocht het voor ons uit vandaag. En dan zegt u het maar, gaat het over de discotheek in Renesse? Want die is gesloten, Pinkies en de Zoom. Daar verdwijnen twee, ja, de laatste bekende stapplekken, die verdwijnen toch wel uit het dorp. Maar hoort een badplaats nou eigenlijk vooral gezellig en rustig te zijn? Of mag er juist flink gefeest worden? We praten daar zometeen over, uiteraard om 17:30. En zegt u het maar, stemmen kun je nu alvast doen op onze stelling via het WhatsApp-kanaal.
0: Oké, dankjewel. We moeten dus blijven luisteren.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosterm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosterm. It's not a car, it's a BYD.
3: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Autosterm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
9: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
8: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
9: De olifanten van Botswana. NRV.
8: Of luipaarden in Sri Lanka.
9: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
15: Goedemiddag, het is 4 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat stil onder andere op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide. Een file van 4 kilometer, je vertraging is er iets minder dan 10 minuten. En ook op de A16 sta je stil van Breda naar Rotterdam voor Knoopend Ridderkerk, een file van 7 kilometer. Daar bijna een kwartier optellen bij je reistijd.
16: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
17: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
20: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
24: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
25: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed,
27: zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
26: En voor Harold met een sta-opstoel,
28: zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
26: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
25: Medipoint.
26: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
25: Medipoint.
26: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
15: Hij stond mede aan de basis van de opmars van Kloetingen, maar nu stapt Dirk Rozen uit de technische commissie. Waarom? Dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. De eerste week bij de afgesloten Zeelandbrug zit erop. Door werkzaamheden kunnen automobilisten er 6 weken lang niet overheen. Reizigers blikken terug op die eerste week. Hoe is dat gegaan? En in Noorwegen, daar zit Ziel in het buitenland Marianne Pollemansen. Dat land dat neemt afscheid van hun vorige koning die overleden is. Dat doen ze de komende week. En de buurman van, of de buurvrouw van Marianne, die gelooft niet zo in de moderne landbouwtechnieken. Hoe het hele verhaal zit, hoor je zo meteen iets na 4:30. Allemaal in Zeeland komt thuis op je maandagmiddag. Goed dat je luistert. En muziek van Sabrina Carpenter. Oh.

0: van Sabrina Carpenter hier bij Omroep Zeeland. De technische commissie van Kloetingen is een belangrijke pion kwijtgeraakt. Nu Dirk Rozen heeft besloten zijn taken per direct neer te leggen. Rozen was eigenlijk van plan om per 1 januari 2027 te stoppen. Maar verschil van mening tussen hem en het bestuur van de club heeft er nu voor gezorgd dat hij al eerder terugtreedt. Verslaggever Barry van der Hoofd aangeschoven. Barry, waarom heeft Dirk Rozen besloten om per direct te stoppen?
1: Ja, daar liggen eigenlijk meerdere redenen aan ten grondslag. Hij botste de afgelopen tijd met een aantal bestuursleden. Ook omdat hij het gevoel had dat hij werd tegengewerkt. En deze zomer kwam daar bovenop dat hij via WhatsApp werd er meegedeeld dat hij geen trainer meer zou zijn van het meidenteam dat hij al jaren trainde. En waar zijn dochter deel van uitmaakte. Dus hij had meerdere petten op binnen die vereniging. Maar zijn dochter speelde al 4 jaar in hetzelfde team, maar mocht nu ineens niet mee met die ploeg. En nieuwe speelsters van buitenaf kregen de voorkeur, terwijl dat in de ogen van Dirk Rozen niet in alle gevallen terecht was. Dus hij heeft geprobeerd om de verantwoordelijke mensen op andere gedachten te brengen, maar slaagde daar niet in. En zijn dochter is tot op heden nog steeds niet ingedeeld, en dat was voor hem de welbekende druppel.
0: Ja, je zegt wel, hij had meerdere petten op. Hoe zou je zijn rol binnen die hele organisatie omschrijven?
1: Nou ja, naast dat hij gewoon jeugdtrainer was en van het team van zijn dochter en eerder ook van zijn zoon, want hij doet het al 14 jaar. Bekleedt hij gewoon een belangrijke rol binnen die club. Kijk, als je net als Kloeting in de tweede divisie speelt, dan moet een vereniging bijna als een bedrijf gerund worden. Daar komt zoveel bij kijken. En de rol van de technische commissie is daarin van groot belang, omdat die ervoor zorgt dat er een goede technische staf met een goede hoofdtrainer staat. Maar ook gewoon goede spelers die het niveau van de tweede divisie aankunnen. Of dat laatste is gelukt, dat zal de komende maanden duidelijk worden. Maar de afgelopen seizoenen was Dirk Rozen wel heel belangrijk bij het vastleggen van bijvoorbeeld trainer Rogier Veenstra, die heel succesvol is geweest bij Kloetingen. Ja. En is weggehaald door Quick Boys. En ook spelers die het niveau omhoog krikten.
0: Maar goed, ze zitten nu in die tweede divisie. Het is een onwijs belangrijk jaar voor Kloetingen. Wat zijn, denk jij, de gevolgen voor de nabije toekomst van zijn vertrek?
1: Ja, ze raken een man kwijt die in de voetbalwereld inmiddels een heel groot netwerk heeft opgebouwd en die ook nog eens dicht bij de spelers van Kloetingen staat. Dus dan moet je denken aan allerlei problemen die hij oplost. Als er iets is met de speler, bellen ze hem. Deze zomer vertrok Rogier Veenstra, zoals gezegd, naar landskampioen Quick Boys. Ja, dan in die periode had ik heel veel contact met hem, omdat hij op zoek was naar een nieuwe hoofdtrainer. Als je dan hoorde hoeveel kilometers hij maakte, hoeveel uren hij spendeerde aan het vinden en vastleggen van een nieuwe trainer. Ja, dat was ongekend. En ik denk nu, vind maar eens iemand die dat allemaal doet.
0: Ja, er was trouwens eerder dit seizoen bij Hoek nou niet precies hetzelfde aan de hand.
1: Ja, dat klopt. Maar die aanleiding was wel anders. Die bestond uit 3 mensen, de technische commissie van Hoek. En de 2 jonge mannen die daarmee waren begonnen. Eentje haakte af, vanwege werk ook. En de andere stopte kort daarna. Waarbij er dan nog 1 persoon overblijft die uiteindelijk ook is gestopt. Kijk, bij Hoek hopen ze dat Wesley Miras, dat is dan een van die 2 die het is begonnen, dat hij op de achtergrond nog wel betrokken blijft bij het rijlen en zeilen rondom die eerste selectie. Maar Jan-Kees de Bruyne, de voorzitter van Kloetingen, als we even teruggaan naar die club, die liet mij weten dat hij hoopt dat Dirk Rozen op termijn ook weer iets voor de club wil betekenen. Maar of dat ook echt gaat gebeuren, dat zal de toekomst uit gaan wijzen.
0: Oké, hou jij in de gaten voor ons. Barry van Hoofd, dankjewel.

0: prachtige van Sting, Fragile, hier bij Omroep Zeeland. Goed, 4:15 is het geweest. We gaan eens kijken naar het weer en dat doen we met John Haviga. John, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Michiel.
0: Op deze toch wel nazomerse dag. Ineens was die dag er met ruim 25 graden op sommige plekken.
1: Ja, zeker, inderdaad. Op de meeste plekken is dat wel gelukt. Behalve dan misschien Vlissingen. Daar was de wind vanuit de Westerschelde. Uit het zuidwesten zorgde die voor iets lagere temperatuur, met gemiddeld zo'n 23,5, 24. En Westdorpen heeft ruim 27 graden gehad, 27,5. Dus dat is een beetje de hoogste temperatuur geweest. En de rest van Zeeland zat daar een beetje tussenin. Het was natuurlijk gisteren ook al een hele mooie dag. Met die hoge temperatuur en die zuidoostenwind. En vandaag zaten we echt helemaal in die warme lucht, maar wel met dus de verandering van de windrichting. En we zagen ook wel wat meer bewolking. Af en toe ook even flinke zonnige periode, maar die sluierwolken. En ook op dit moment trouwens zien we dat er even weer wat meer bewolking Zeeland binnendrijft. Dat zijn toch wel de verklikkers van een weerverandering die er gaat optreden.
0: Ja, want wat gaat er gebeuren de komende dagen?
1: Ja, nou, het hoge drukgebied wat dus verantwoordelijk was voor dit mooie weer van gisteren en vandaag, dat trekt dus bij ons vandaan. Dat ligt inmiddels al boven Roemenië en dat trekt verder weg. En dat betekent dat de deur eigenlijk opengezet wordt voor fronten en depressies. En is dit een gewoon diepe depressie op de weerkaart die richting Scandinavië trekt. En dat betekent dus dat wij daar nu op dit moment al de voorbodes van zien. En dat we daar ook mee te maken gaan krijgen morgen. En dat betekent dat we morgen te maken gaan krijgen met veel bewolking, perioden met regen. De wind is op zich nog niet al te sterk, die is matig. Maar ja, de maximumtemperatuur ligt een heel stuk lager dan vandaag, met een maximumtemperatuur van ongeveer 18 graden. Nou, dat zijn we eigenlijk bijna niet meer gewend. Dat is ook zo'n beetje de minimumtemperatuur van komende nacht. En dan denk ik dat die wisselvalligheid gewoon ook wel eventjes een aantal dagen zal aanhouden. Het is zo dat woensdag we te maken gaan krijgen met enkele buien. Af en toe wel de zon ertussendoor. Een enkele bui kan ook gepaard gaan met een klap onweer. En we hebben een vrij krachtige noordwestenwind. Ook een maximumtemperatuur daarbij van ongeveer 18 graden. Dan is donderdag even een pauze met wat beter weer. Het is dan vrij zonnig en droog. Het wordt dan 20 graden. En dan denk ik dat de wisselvalligheid geleidelijk aan weer begint vanaf vrijdag. Dus dan krijgen we wel weer de toenemende kansen op een aantal buien. Dus ja, vandaag was echt even een cadeautje en wat, ja, wellicht de laatste keer voorlopig dat we totdat het weer wat warmer wordt, misschien pas in het voorjaar, maar dat we de 25 graden hebben gehaald vandaag, dat gaat denk ik niet zo snel meer gebeuren deze maand.
0: Oké, we genieten nog snel dan eventjes van die laatste uurtjes. John Haviga, ja. Dankjewel. Op de weg eens kijken, daar sta je stil, onder andere op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam, voor Bergen op Zoom Zuid, een file van 8 kilometer, daar bijna een kwartier vertraging. En op de A16 sta je stil van Rotterdam naar Breda voor de afrit Dordrecht Centrum. Een file van 7 kilometer. Daar moet je bijna 10 minuten optellen bij je reistijd.

0: Chris Warren en Passenger, nieuwe muziek van hem, hier bij Omroep Zeeland. Oud-premier Rutte die heeft het tijdens de parlementaire enquête over corona opgenomen. Die heeft het opgenomen voor oud-minister Grapperhaus en de jongen. Vorige week bleek tijdens de verhoren dat ze beledigend spraken over andere politici en bestuurders. Rutte baalde ervan dat die appjes geopenbaard werden.
1: Ja, ik was er best een beetje geïrriteerd over vorige week. Mensen werken onder zeer hoge druk. Dag en nacht. Het was een crisis die uiteindelijk 2 jaar duurde. En et cetera, et cetera. En dan is het net even wat... Zij hebben met elkaar een beetje die bonhomie dat ze elkaar die tekstjes sturen. Ik doe dat niet. Maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen stel. Dat is hun stel. Daar is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen. Dat zal een volgende keer zal niemand dat meer doen bij een appje. Want dat komt dan op tafel, blijkt. En dat wordt allemaal voorgelezen. En daar is de hele samenleving dan een paar dagen mee bezig. Ik vind dat helemaal niet zeggen.
0: Rutte die zegt dat hij destijds niet wist dat de ministers dit soort appjes naar elkaar stuurden. Ook zei Rutte dat als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, andere beperkingen niet nodig waren geweest. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Die stijgende olieprijs merk je ook aan de pomp, zegt deze economieverslaggever van de NOS.
2: Een verhoging van meer dan een dubbeltje voor een liter euro 95 in een week tijd. En de markt die houdt er rekening mee dat die stijging wel eens zou kunnen gaan doorzetten. Dat komt omdat een perspectief op snelle vrede in het conflict, dat perspectief ontbreekt. En bovendien komt de nadruk steeds meer te liggen op het raken van economische doelen. Oftewel olietankers.
0: De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel die bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. En hou je vast, de eerste vliegende auto ter wereld komt eraan. Nu zie je ze nog in films, maar het komt er echt aan. Een bedrijf uit Raamsdonksveer die heeft alle vergunningen binnen, want hun futuristische voertuig mag gaan rijden en vliegen. Moet wel de portemonnee ervoor trekken, dus vergeet die oliecrisis. Maar liefst €500.000 moet je ervoor neerleggen. De directeur van dat bedrijf daar vertelt hoe zo'n auto precies werkt.
3: Wij hebben een Pelvi-app in ontwikkeling die jou gewoon adviseert van oh, die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Vlieg dan daarheen, land dan daar weer en rijd door. Je ziet daarachter een staart, die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten 2 deurtjes voor de propellerbladen. Dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
0: Oké, dus die auto wordt eigenlijk omgezet dus het is heel bijzonder. Je moet het maar een beetje zien te plaatsen. En de eerste 250 vliegende auto's die zijn ook al verkocht, onder andere aan de Nederlandse brandweer. Interessante ontwikkelingen. Binnenkort vliegen we met z'n allen dus over het hele land. Tot zover het nieuws wat opviel buiten de provinciegrenzen. Esmer Berg praat je zo meteen bij over het laatste Zeeuwse nieuws. Naar muziek van Total Touch.

0: Muziek van Total Touch, Somebody Else's Lover. Het is bijna 4:30. Zometeen eens kijken hoe het is in Noorwegen. Bij onze ziel in een buitenland, land waar veel gebeurt de laatste weken. Marianne Pollemans, spreken we zometeen. En Esmen Bech, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
4: Sst, de film gaat beginnen. Oh,
3: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is exact 4:30. Het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Esmen Bech. Esmen, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De N57 tussen Middelburg en Seroskerke is weer open nadat er vanmiddag eerder twee auto's frontaal op elkaar waren gebotst. Eén iemand raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een van de bestuurders testte positief bij een speekseltest. Of die persoon daadwerkelijk onder invloed was van alcohol of drugs moet een bloedtest nog bevestigen. De Delta-commissaris dringt er bij het kabinet op aan dat Nederland zijn waterbeleid moet aanpassen. Doorgaan met de huidige koers is geen optie met de extreme weersomstandigheden, zoals de extreem droge zomer dit jaar. Zeeland is de plek met het grootste neerslagtekort van het land. De commissaris vindt dat we ons land en ons leven anders moeten inrichten. Zo stelt hij bijvoorbeeld bij ons in de regio voor om het Volkrak Zoommeer in te zetten als zoetwaterbuffer en berging. Kunstmestfabrikant Yara heeft vandaag een unieke grote CO2-opvanginstallatie geopend. De kooldioxide wordt daar opgevangen, vloeibaar gemaakt en vervolgens naar Noorwegen verscheept. Daar wordt het onder de zeebodem gepompt. Hiermee wordt voorkomen dat het broeikasgas kooldioxide in de lucht terechtkomt, wat weer goed is voor het klimaat. Premier Rob Jetten, die bij de start aanwezig was, noemt het een uniek project.
7: Dit is echt internationaal een geweldig project. Nog nergens in de wereld wordt op deze schaal CO2 opgevangen om daarna naar een ander land te transporteren en daar op te slaan. Dus Zeeuws-Vlaanderen en Yara zijn samen met Nederland en Noorwegen echt een voorbeeld voor de rest van de wereld.
6: Bij de opening waren ook de Noorse premier en eurocommissaris Wopke Hoekstra aanwezig. En Dirk Rozen, lid van de technische commissie van voetbalclub Kloetingen, heeft besloten zijn taken per direct neer te leggen. Rozen was eigenlijk van plan om dat per 1 januari te doen, maar een meningsverschil tussen hem en het bestuur van de club heeft ervoor gezorgd dat hij er meteen mee is gestopt. Rozen stond mede aan de basis van de opmars van Kloetingen, dat ruim 4 jaar geleden nog eerste klasser was en nu op het hoogste landelijke niveau speelt. Het weer dan nog in Zeeland. Het is een warme en zonnige dag geweest. Inmiddels trekt bewolking de provincie binnen. Vanavond en vannacht is het bewolkt met 16 tot 18 graden. En de dagen die volgen zijn wisselvallig met buien. Af en toe wat ruimte voor de zon. En temperaturen die niet meer boven de 20 graden uitkomen. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je natuurlijk ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Esmen, dankjewel. Een kwartiertje sta je stil op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaten, file van 3 kilometer op dit moment. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide 5 kilometer, daar een kwartier ook. En op de A16 van Breda naar Rotterdam voor Dordrecht een kwartiertje sta je stil op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaten, file van 3 kilometer op dit moment. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hogerheide 5 kilometer.

0: Teddy Swims en Break Up in Reverse. Is nieuwe muziek van hem hier bij Omroep Zeeland. 4:30 is het geweest. Elke maandag reizen we af naar Noorwegen, naar het zuiden. Om precies te zijn, Kvitteseid. Naar Marianne Pollemans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het daar in Noorwegen?
1: Goed. Het is wat wisselvallig qua weer, maar de temperatuur is nog steeds lekker.
0: Oké, dat is niet onbelangrijk. De koning, hij wordt deze week begraven, hè?
1: Dat klopt, woensdag wordt hij begraven, ja.
0: En wat doet dat dan met zo'n land? Want ligt dan alles straks stil?
1: De meeste gemeentes die zeggen dan dat vanaf 12 uur dat alles dicht is, wat in ieder geval dicht kan.
0: Yeah.
1: En waar het niet dicht kan, daar zeggen ze dan dat je tv aan moet zetten, zeg maar, dat je de mogelijkheid hebt om te volgen.
0: Oké, en dat gaan jullie dan ook gaan doen?
1: Bij ons is dicht op het werk, supermarkt is ook dicht. Het is eigenlijk echt al heel veel dingen is gewoon dicht van 12 uur, vanaf 12 uur.
0: Ja, precies. Maar gaan jullie zelf ook bij de tv zitten en toch wel even kijken?
1: Hij staat denk ik wel op mute aan op de achtergrond. Ja, gewoon puur om het mee te krijgen wat er nou helemaal aan het gaan is. Ja.
0: Bijzonder moment, dat is woensdag. Daar, we moeten toch even naar jouw buurvrouw gaan. Dat is een bijzonder verhaal wat je deelde.
1: Ja, dat klopt. Ja, we hebben hier een wat oudere buurvrouw. Ze is wat ouder, die is al 80. Doet nog steeds voor zichzelf een beetje boeren. Ze heeft heel veel bos, dat ze dan weer laat kappen. Dat doet ze zelf niks aan. Mm-hmm. Maar die doet haar eigen, die heeft nog een hectare grasland. En die moet ze elk jaar hooien. Maar ze is een beetje moed anti-machines. Dus een beetje veel. Dus ze kwam voor het eerst 2 jaar terug bij ons vragen of wij misschien interesse hadden om dat gras te hebben voor de paarden.
0: Ja.
1: Dus toen dachten we, als we daar met vriendendienstjes mee kunnen doen, doen we dat. Helpen we er. Maar niet weten dat alles met de hand moet.

0: Maar je zegt dat is 1 hectare. Hoe groot is dat gebied?
1: Ja, dat grasland is ongeveer 1 hectare. Ja.
0: Maar hoe lang ben je daarmee bezig dan?
1: Nou, ze doet het zelf maaien, dus dat is heel fijn.
0: Kijk, ja.
1: Maar dat doet ze dan echt gewoon met zo'n lange zeis is ze dan bezig. Dat maait ze helemaal plat.
0: Wauw.
1: En dan doen wij het met de harken, doen we het omgooi 2 keer. Nu is haar perceel wel echt recht in het zonnetje met wind. Dus het is echt ideaal voor hooi. Ja. Maar wij draaien het dan om een paar keer en dan laaien we het op. Op een oud houten wagentje en dan draaien we het eraf.
0: Ja, maar ik neem aan dat je de kinderen erbij meetrekt en dat je zegt, nou jongens, daar gaan we.
1: Zeker, ja. Nee, ik vind het heel belangrijk dat ze dat meekrijgen. Dat het niet allemaal zo heel normaal is. Dat je maar met de trekker het land opraait en je ding doet. Die gaan gewoon mee en die moeten helpen. En dat doen ze ook. En dat vrouwtje vindt het helemaal geweldig dat wij die gekke buren dat komen doen.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Zelf kan ze niet meer eigenlijk.
0: Ja, heel bijzonder, hè? Grappig. Hebben jullie zelf überhaupt iets? Jullie bepaarden natuurlijk. Heb je verder iets met de landbouw?
1: Mijn man is opgegroeid op een boerderij.
0: Ah, kijk.
1: Dus hij is wel echt boer vanaf afkomst eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik ben niet op een boerderij opgegroeid, maar wel rondom. Dus opa en oma hadden wel een boerderij en mijn vriendinnen ook allemaal wel. Ja. Dus het is me echt niet vreemd.
0: Nee, precies. Het gevoel is er een beetje. En dat kun je dan in dit soort situaties met zo'n leuke buurvrouw kun je dat dan weer mooi toepassen natuurlijk.
1: Ja, precies. Dus dan komt ze ook met zo'n hele grote oude iPad komt dan naar buiten. En dan staat ze dat te fotograferen.
0: Met 3 pixels. Ja, precies. Ja. Oh, leuk.
1: Grap. Ja, die ja. Ja, dat.
0: Ja. Nou,
1: ik vind het gewoon heel leuk. Als je op zo'n manier zo'n oud vrouwtje kan helpen, zij is helemaal blij.
0: Ja, wij
1: hebben het voor ons is een dagje leuk hobby eigenlijk. En,
0: nou.
1: Ja, weet je. Je eet een kaneelbol en je bent er weer vanaf.
0: Dat is het ook weer. Dat is het. Nou, het maak ik daar vast mee. Succes dan om het helpen van die buurvrouw. En woensdag dan alles even neerleggen bij de begrafenis van de koning. Marianne Pollemans, ja. Je volgt het allemaal voor ons daar in Kviteseid. In Noorwegen. Fijne week. Daar, en we spreken elkaar volgende week dan weer.
1: Ja, graag.
0: Tot dan. Groetjes.
1: Doei.
0: Doei. Muziek voor Wham nu.

Sam hoorde je in The Edge of Heaven. Ja, hoort een badplaats vooral gezellig en rustig te zijn? Ja, of mag er juist wel flink gefeest worden? Want met de sluiting van Pinkies en de Zoom verdwijnen nu twee van de laatste bekende stapplekken uit het dorp. Ja, waar vroeger naar jongeren kwamen feesten, zien nu vooral gezinnen en ouderen. Is ook een beetje de insteek. Maar we praten er zo meteen over. Eén, zegt u het mij. Je kunt nu alvast reageren op de stelling via ons WhatsApp-kanaal. Renesse is leuker als familieplaats dan als feestdorp. Je mening is daar welkom. Kun je alvast achterlaten. En om 17:30 praten we er uiteraard over. Eén, zegt u het maar. Zeer benieuwd naar jouw mening. Zometeen gaat het over de Zeelandbrug. Hoe gaat de alternatieven...

0: Paradise.
1: Success Run Green Green Grass. De eerste week met een afgesloten Zeelandbrug zit erop. Door werkzaamheden kunnen automobilisten er 6 weken lang niet overheen. Verslaggever Niels Schuurbiers die is vanochtend gaan polsen hoe de reizigers het hebben ervaren. Niels, wat trof je daar aan?
2: Ja, eigenlijk heb ik geen wanklank gehoord. Ik was vanochtend op het Transferium van Renesse. Dat is waar de bussen vanuit Zierikzee aankomen. En waar de reizigers dan over kunnen stappen op de bus naar Goes. Ja, die ging vanochtend elk half uur en het was toen erg rustig. Maar een reiziger die ik sprak zei dat het vorige week wel anders was.
3: De bussen die nu van Renesse naar Goes rijden, heeft u daar vorige week ook gebruik van gemaakt?
4: Ja, zeker.
3: Hoe was dat?
4: Ja, best wel druk. Ik was gelukkig wat vroeger gekomen, dus ik had wel een plekje, maar er moesten wel een paar mensen bijna staan.
3: Daarom worden er nu extra bussen ingezet. Wat vindt u daarvan?
4: Ja, is wel goed geregeld. Zeker wel nodig.
1: Ah, die is dus blij met die extra bussen. Niels, hoe zit het met de fietsers die nog wel voor de Zeelandbrug mogen?
2: Ja, die hebben dus het rijk alleen op de brug. Al was er afgelopen vrijdag wel even een kink in de kabel. Vanwege de harde wind werd toen de Zeelandbrug helemaal afgesloten. Het was windkracht 9 en de provincie zei dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden op de brug. Vanwege de werkzaamheden staat daar namelijk een tent en ze wisten toen nog niet of alles wel zou blijven staan. Nou, dat is allemaal goed gegaan en nu weten ze dus dat windkracht 9 geen probleem is. Een nieuwe afsluiting komt dan ook pas vanaf windkracht 10. Dus vanochtend was de brug voor fietsers gewoon open en ik ben dus even gaan kijken bij Konijnsplaat waar de fietsers van de brug komen.
3: Mevrouw, u fietste over de Zeelandbrug. Hoe heeft u de eerste week van een afgesloten Zeelandbrug ervaren?
5: Nou, aan het begin van de week was het eigenlijk prima. Het was best wel lekker weer. Tweede helft heb ik toch even de auto gepakt.
3: Dus dan heeft u ook niet voor een dichte Zeelandbrug gestaan afgelopen vrijdag?
5: Nee, dat klopt.
3: Wat vindt u ervan dat zo'n verkeersader zo lang afgesloten is?
5: Ja, het is even puzzelen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het is voor mijn gezondheid wel weer even goed dat ik hier de fiets neer heb gezet. En 6 weken toch even een paar extra kilometers kan fietsen.
3: En dan met de herfst voor de deur, wat denkt u? Wordt het toch vooral de fiets of toch steeds meer de auto?
5: Als het weer het toelaat, dan ga ik zeker met de fiets.
1: Nou, maakt toch eigenlijk dan een beetje van een nood een deugd. En nog even in het kort, wat voor werkzaamheden zijn er nu op de Zeelandbrug?
2: Het beweegbare deel van de brug moet worden gerenoveerd en daardoor kan de brug ook de komende weken niet open voor de scheepvaart. Dus schepen met een mast langer dan 15 meter kan er ook niet langs. En eigenlijk zou ook het asfalt over de hele lengte van de Zeelandbrug ook worden vervangen. Maar die werkzaamheden die zijn nog niet noodzakelijk en worden de komende jaren ingepland. Dus er komt later nog een keer zo'n sluiting aan. De werkzaamheden aan de basculebrug die kosten 2,5 miljoen euro... en duren tot en met maandag 12 oktober.
1: Oké, Niels Schuurbiers, dankjewel.

0: Abba. Ring, ring, hier bij Omroep Zeeland. Premier Rob Jette die noemde eerder vandaag Zeeuws Vlaanderen en Yara. Ja, samen met Nederland en Noorwegen een voorbeeld voor de rest van de wereld. Waarom die dat zijn, waarover, dat hoor je zo meteen na 5 uur. Ja, en het is nogal een puzzel. Hoe ga je dat straks doen met de Westerschelde-tunnel als die 4 maanden toch deels is afgesloten? Grote parkeerplaatsen die moeten dan beschikbaar zijn voor mensen. Alleen dat regelen daarvan, dat lijkt ook nog lastiger te zijn dan eerst werd gedacht. Zometeen meer na 5 uur. Omroep
1: Zeeland. Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl. Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is 5 minuten over 5. Het nieuws van vandaag, dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. Eerst even kijken naar de situatie op de weg. Je staat stil op onder andere de A58. Van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Een vertraging voor knooppunt Markiezaat van 7 kilometer. Je reistijd is daar 10 minuten extra op dit moment. Dan de N57 van Middelburg naar de Brouwersdam. Voor Sirooskerken 3 kilometer, daar zo'n 5 minuten. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hoge Heide 5 kilometer. Daar iets meer dan 10 minuten op dit moment. En je staat ook nog stil, even kijken op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Voor knooppunt Noordhoek 4 kilometer. Daar een kleine 10 minuten vertraging. En de A59 is de laatste in het overzicht. Knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch voor Made 6 kilometer. Daar je vertraging iets minder dan 10 minuten.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
14: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
15: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
16: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
21: Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
23: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
25: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: Het is een unieke installatie die CO2 kan opvangen, die bij Yara in Sluiskil. Premier Jette was onder andere bij de opening. En hoe bijzonder is die installatie nou eigenlijk? Nou, je hoort het zo meteen. In Zeeland komt thuis. Grote parkeerplaatsen die moeten straks beschikbaar zijn als de scheur in de Westerschelde-tunnel wordt gerepareerd. Maar dat levert weer problemen op, merken ze nu. En er werd nog één keer goed gefeest in Renesse afgelopen weekend. Zometeen meer in Zeeland komt thuis. Eerst naar Yara, want zij openen vandaag een unieke grote CO2-opvanginstallatie. De kooldioxide wordt opgevangen, vloeibaar gemaakt en vervolgens naar Noorwegen verscheept. Daar wordt het onder de zeebodem gepompt. En hiermee wordt voorkomen dat het broeikasgas kooldioxide in de lucht terechtkomt. Wat dus weer beter is voor het klimaat. Het project is zo bijzonder dat premier Rob Jetten, zijn Noorse collega en eurocommissaris Wopke Hoekstra erbij waren in Sluiskil. Economieverslaggever Marcel de Kranen vroeg aan premier Jetten hoe bijzonder deze opvang van kooldioxide eigenlijk is.
1: Dit is echt internationaal een geweldig project. Nog nergens in de wereld wordt op deze schaal CO2 opgevangen om daarna naar een ander land te transporteren en daar op te slaan. Dus Zeeuws-Vlaanderen en Yara zijn samen met Nederland en Noorwegen echt een voorbeeld voor de rest van de wereld.
2: Toch klinkt het een beetje vreemd, hè, dat je vanuit Nederland CO2 naar Noorwegen brengt en het dan ook nog eens onder de zeebodem pompt.
1: Ja, we willen natuurlijk naar een helemaal schone industrie waarbij je überhaupt geen CO2-uitstoot meer hebt. Maar dat zal de komende jaren wel nog het geval zijn. En in plaats van het dan de lucht in uit te stoten, is het beter om het op te vangen en op te slaan. Nederland en Noorwegen hebben met lege gasvelden een unieke kans om daar voorloper te zijn in de wereld. Niet alleen voor onze eigen industrie, maar om uiteindelijk ook CO2 uit de rest van Europa op deze manier op te vangen.
2: Nederland vindt dit dus belangrijk. Heeft Yara hier eigenlijk subsidie voor gehad voor dit enorme project?
1: Ja, het is onderdeel van de maatwerkaanpak met Yara. Yara is natuurlijk een van de grootste gasverbruikers en CO2-uitstoters in Nederland. Dus belangrijk dat we als overheden met hen samen kijken hoe kan ook deze fabriek duurzamer. Maar Yara investeert er zelf ook ontzettend veel geld in. Heeft echt zijn nek uitgestoken. En ik denk dat we als Nederland en als Zeeuws-Vlaanderen echt wel trots mogen zijn dat het juist op deze plek nu plaatsvindt.
2: Luc Catoire, u bent algemeen directeur bij Yara International. Afval, in dit geval CO2, naar een ander land brengen om het daar onder de grond te pompen. Het klinkt toch een beetje alsof je iets dumpt. Is dat zo en is het wel veilig?
3: Ian, ja, wij zien het niet als een afval, hè, want uiteindelijk is het een bijproduct van onze normale productieproces van de ammoniakproductie. Het is dus geen CO2 die vrijkomt door verbranding van aardgas, maar wel door de productie van ammoniak.
2: En om dat dan in die zeebodem te pompen, is dat dan wel veilig of kan dat toch weer ontsnappen?
3: Nee, dus het in de zeebodem pompen, dat is wetenschappelijk ook bewezen en ook over de 20 jaar dat Noorwegen dat reeds doet, bewezen dat dus de CO2 die op die plekken in die velden komt, terechtkomt, dus chemisch reageren en eigenlijk een nieuw gesteente vormen en dus waarbij geen CO2 opnieuw vrij kan komen.
2: Dus het wordt eigenlijk steen?
3: Het wordt eigenlijk steen.
2: Wopke Hoekstra, eurocommissaris, ja, het feit dat u hierbij bent, geeft dat aan dat dit iets van internationaal belang is, dit project van Yara?
5: Absoluut, want dit heeft heel duidelijk een Europese dimensie. Het is relevant voor Nederland en voor Noorwegen, maar eerlijk gezegd voor heel Europa.
2: En zit dit nou zo aan de dijk? Want het is één bedrijf dat dat gaat doen. Of moet je het zien als een, ja, een soort voorbeeldfunctie?
5: Ja, het is eerlijk gezegd allebei zo. Dus ja, het is natuurlijk ontzettend belangrijk om het eerste schaap over de dam te hebben. Maar ook ja, dit is van een hele, hele grote omvang. Het gaat hier over 800.000 ton CO2 per jaar. Ja, dat is ongeveer een derde van heel Yara hier in Zeeland. En Yara is de grootste op het gebied van kunstmest in Europa. Dus ja, tel maar uit. Dit gaat over hele grote bedragen. En dus ook over hele grote klimaatwinst.
2: En zijn er dan ook hele grote subsidies te vergeven voor bedrijven die dat doen vanuit Europa?
5: Kijk, bij dit soort projecten komt er natuurlijk altijd ook publiek geld om de hoek kijken. Een van de partners waar Yara mee samenwerkt, hebben wij eerder ook geholpen. En bij dit specifieke project helpt de Nederlandse overheid. Maar dat moet ook, want er staat hier ook iets op het spel wat belangrijk is voor ons allemaal.
0: Dat laatste zei eurocommissaris Klimaat Wopke Hoekstra. Het blijkt maar weer. Het is niet makkelijk om Zeeland bereikbaar te houden tijdens de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Er moeten twee grote parkeerterreinen komen waar reizigers op een panelbus kunnen stappen. Maar in het sloeggebied levert dat mogelijk problemen op, omdat Havenboord North Seaport zo'n park and ride niet zien zitten. Verslaggever Carlijn de Splinter, waarom zien zij dat niet zitten?
6: Nou, North Seaport is verantwoordelijk voor het wegennet in de haven. Ze beheren die. En ze zijn bang als daar zo'n groot parkeerterrein komt voor 3000 voertuigen, dat het onveilige situaties oplevert. Ook omdat het havengebied nog meer risico's met zich meebrengt, hè, zoals gevaarlijke stoffen, spoorwegovergangen en veel vrachtverkeer.
0: Waarom komen ze daar nu pas mee?
6: Nou, ze zeggen zelf dat ze niet door de provincie zijn ingelicht over de komst van zo'n terrein. En het havenbedrijf is dus ook enigszins verbaasd over de keuze van de provincie.
0: Wat zegt de provincie daar zelf dan over?
6: Nou, ik heb contact gezocht met de provincie en provinciebestuurder Harry van der Maas, die zegt nu geen behoefte te hebben om inhoudelijk te reageren en zegt in goed overleg te zijn met Noord-Seaport en andere belanghebbende partijen. En ze streven ernaar om op een korte termijn samen tot een goede oplossing te komen.
0: Maar Carlijn, waarom is die plek zo belangrijk straks voor de provincie?
6: Nou, de provincie heeft dat terrein echt nodig, want vanaf daar moeten dus pendelbussen vertrekken en ook collectief vervoer. Want zoals bekend gaat die Oostbuis vanaf 11 januari 4 maanden dicht voor die scheurreparatie. De Westbuis blijft dan wel open in bloktijden en op reservering, maar de plekjes om door die tunnel te kunnen, die zijn beperkt. Dus veel Zeeuwen die zijn straks afhankelijk van pendelbussen of collectief vervoer als ze naar de overkant willen. Maar dan moet er wel ruimte zijn om te vertrekken en ook genoeg parkeerplaatsen. En zoveel locaties heb je daar natuurlijk niet voor in de buurt, in dat Sloe-gebied.
0: Maar hoe nu verder? Gaat Noord-Seaport dit dan tegenhouden?
6: Nou, dat is de vraag, want het terrein zelf is van netbeheerder Tennet. En die heeft al aangegeven het terrein beschikbaar te stellen aan de provincie. Dus of Noord-Seaport het kan tegenhouden, dat is de vraag. Wel wil het havenbedrijf graag weten of er überhaupt nog andere locaties worden overwogen. En hoe die planning er dan vervolgens uitziet. Want ja, nu is het terrein waar ze het over hebben echt nog een karig grasveld. Waar helemaal, ja, dat moet helemaal geasfalteerd worden. En er moeten ook plekken zijn waar je kan schuilen. Hè, tegen de regen bijvoorbeeld. Of tegen de kou. Want het is toch januari tot en met mei. En of er ook bijvoorbeeld nog een wc moet komen. Dus de provincie heeft nu wel aangegeven nou in gesprek te zijn met Noord-Seaport. En hoopt op korte termijn met meer uitleg te komen.
0: Oké, Carlijn Splinter, dankjewel.

0: Bruno Mars. Whiskey Roll hier bij Omroep Zeeland. 16:45 is het geweest. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met John Havinga. Want John, vandaag prachtig na zomerweer wat we hebben gehad. Onverwacht, tot bijna 28 graden geworden in Westdorpen. Maar een verandering zit er aan te komen. Gaan we dat dan merken vanavond en vannacht?
1: Vanavond nog niet meteen, dat is nog vrij zonnig. Maar in de loop van de nacht zien we wel dat er meer bewolking komt. En inderdaad, morgen is het echt even heel ander weer. Dan hebben we te maken met bewolking en regen. En de minimumtemperaturen van komende nacht, die zijn ook zo'n beetje de maximumtemperaturen van morgen. Want het kwik komt niet heel veel hoger dan 17 of 18 graden. Met daarbij een matige zuidwestenwind. Dus een beetje een herfstachtige dag, waarbij we de zon niet of nauwelijks te zien zullen gaan krijgen. Op woensdag hebben we wel weer af en toe zon, maar dan zien we ook een vrij krachtige west-noordwestenwind, waarbij de maximumtemperatuur ook uitkomt op ongeveer 18 graden. Maar dan hebben we te maken met buien, dus dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Maar ja, dat is dan ook wel af en toe weer afgewisseld met wat meer bewolking, dus ook de woensdag is nog niet heel erg geweldig. Op donderdag zien we wel een wat betere dag, dan blijft het droog en vrij zonnig en dan wordt het alweer zo'n 20 graden. Dus het is nou niet zo dat er meteen de herfst begint en dat het de rest van de week ook herfstachtig blijft. En ook vrijdag wordt het nog wel zo'n 19 graden. Maar ja, het aangename weer van vandaag en de 25 graden, dat gaan we denk ik de komende week en ook het komende weekend niet meer bereiken.
0: Oké, John Havinga, dankjewel. Aantal vertragingen zijn er op de weg. Bijvoorbeeld op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaad, 6 kilometer. Daar zo'n 10 minuten vertraging. En verderop op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Voor de afrit Wouwse Plantage, 3 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. Ook een melding van de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide, 5 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten op dit moment. Omroep Zeeland. Timo de Jong die is aanbeland op de tweede rustdag van de Ronde van Spanje. Voor de wielrenner uit Goes is dat al een mooie ervaring na zijn teleurstellende ronde van Italië van eerder dit jaar. Verslaggever Roland van Vliet die belde met hem eerder vandaag en vroeg als eerste hoe het met hem gaat.
2: Ja, op zich gaat het wel goed, alleen de vermoeidheid begint nu wel echt op te spelen. Merk je dat je 2 weken achter elkaar al volle bak gekoerst hebt. Maar nog een weekje te gaan en ik heb er nog zin in.
3: Ja, snak je dan ook naar zo'n rustdag als vandaag?
2: Ja, zeker. Die eerste rustdag kwam vrij laat, pas na 9 dagen. En dan kijk je er echt wel naar uit. En zeker hoe zwaar de Vuelta al tot nu toe is geweest, kijk je er zeker wel naar uit.
3: Wat maakt het vooral zo zwaar? Is dat de vele hoogtemeters, de lengte of de vele koersdagen achter elkaar?
2: Ja, ik denk voornamelijk echt wel veel klimmen deze Vuelta. Nu komen er gelukkig aankomende 3 dagen na de rustdag zijn iets vlakker. Maar tot nu toe hebben we echt maar 1 echt vlakke etappe gehad. En voor de rest is het echt wel serieus klimmen. En ja, dan natuurlijk een grote ronde. Dus het al wel veel dagen achter elkaar fietsen. En dat maakt het natuurlijk ook wel zwaar. En dan iedereen is gewoon echt op topniveau. Dus het zijn meerdere factoren dat het zwaar maakt. Maar ik zit er nog in. En ik ben in ieder geval blij dat ik het al langer volgehouden dan in de Giro.
3: Ja, want het is goed dat je daarnaar verwijst. Hè? Want die Giro, dat was natuurlijk na 5 dagen afgelopen voor jou. Doodzonde. Ja. Merk je nu dat je een soort van revanche wil nemen? Sportieve revanche in deze Vuelta?
2: Ja, toch wel. Het is... Giro was mijn eerste grote ronde die ik ooit zou doen. Alleen ja, door een breuk in mijn hand kon ik niet verder. Dat was wel echt jammer. En nu heb ik gewoon echt zoiets van, ik wil gewoon hoe dan ook Granada halen. En daar zo eerste grote ronde finishen.
3: Ja, want dat staat natuurlijk prachtig op je palmares. Kan je een beetje uitleggen, wat is nou jouw rol deze ronde bij Picnic PostNL?
2: In wat etappes die mij minder liggen, moet ik proberen de klimmers of de jongens die wat makkelijker bergop gaan dan mij goed ondersteunen. En eventueel proberen mee te schuiven in de vroege vlucht. In de wat vlakkere dagen en wat mogelijk een sprint kan zijn, dan mag ik voor mijn eigen kans gaan sprinten. En daar krijg ik ook echt wel alle steun bij en vertrouwen van de ploeg. Ook omdat het pas mijn eerste keer is dat ik op dit niveau zelf mag sprinten.
3: Maar dat betekent dus dat eigenlijk jouw dagen er nog aan gaan komen?
2: Ja, ik hoop het wel. Als ik vandaag een goede rustdag heb, dan hoop ik morgen weer wat frisser te zijn. En dan hoop ik mijn rijden nog een keertje tussen te kunnen gooien de komende dagen. En hopen dat er dan nog eens een keer een mooie uitslag uitrolt. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
3: Smaakt zo'n grote ronde nou naar meer? Of denk je, nou, dat is wel echt heel pittig voor mij, voor mijn niveau?
2: Ja, het is sowieso pittig, maar dat merk je in het peloton dat iedereen het zwaar heeft. Maar ik denk dat ik het niet heel slecht doe, aangezien de weinig koersdagen die ik dit jaar heb gehad door blessures dan. Ja, ik krijg er eigenlijk juist dan meer vertrouwen door. Gewoon zie je wel dat je het toch kan.
0: Timo de Jong vanuit zijn hotelkamer in Zuid-Spanje. De Vuelta die duurt nog tot en met zondag.

0: Eagles, Take It Easy. Feestgangers die konden afgelopen weekend voor het laatst losgaan in feestcafé De Zoom en discotheek Pinkies in Renesse. De twee zaken van eigenaar Jeroen Gielen die gaan definitief sluiten. En daarmee kunnen Pinkies en De Zoom toegevoegd worden aan een lange lijst van uitgaansplekken in Renesse die zijn verdwenen. Praat ik over met verslaggever Erik Holm. Want vroeger, Erik, kon je in Renesse van de ene naar de andere discotheek hoppen. Dat is niet meer. Hoe komt dat?
1: Nou ja, dat begon eigenlijk in 2014, toen de alcoholwetgeving veranderde. Vroeger mocht je namelijk op je 16e al drinken. Nou, dat werd toen 18 jaar. En die 16- en die 17-jarigen, die kwamen daarna niet meer massaal naar Renesse, zoals de jaren ervoor. Nou, dat was dus een klap voor de clubs en de discotheken op het dorp. Daarnaast heeft de gemeente Schouwen-Duiveland afgelopen tijd ook enorm geïnvesteerd in Renesse. Niet alleen de gemeente, maar ook de dorpsraad en alle ondernemers. Om het dorp te transformeren tot een familiebadplaats en niet meer een jongerencentrum. Nou, en in 2020 kwam de coronacrisis. Ook niet leuk. Dat was voor veel uitgaansgelegenheden echt gewoon de nekslag. In eerste instantie vanwege natuurlijk de financiële gevolgen. Maar nu is ook gewoon te merken dat die uitgaanscultuur sindsdien enorm in Renesse is veranderd. Vroeger stond namelijk Café De Zoom rond 21 uur al vol met feestende mensen. De laatste tijd liep het pas binnen rond een uur of 11.
0: Ja, maar komen er dan helemaal geen jongeren meer naar Renesse?
1: Ze zijn er nog wel. Er is nog één camping die 4 weken in de zomer echt grote groepen jongeren toelaat. Dat is camping Duin en Strand in Schaarendijken. Nou, dat is ongeveer op een kwartiertje 20 minuutjes fietsen van Renesse. En qua uitgaan heb je natuurlijk in het centrum bijvoorbeeld nog steeds Café de Stulp, waar je nog steeds op stap kan. Er is nog een discotheek La Costera, maar die is lang niet altijd open. Kijk, vroeger werd Renesse echt vergeleken met Lorette Mar, Blanes, Salau, maar dat is nu echt gewoon niet meer. Vooral de restaurantjes en de terrassen zitten vol. Dus ondernemers, ja, die passen zich ook aan die ontwikkelingen.
0: Maar jij komt zelf ook van Schouwen-Duiveland.
1: Zeker.
0: Goede herinnering hieraan?
1: Ja, al was ik geen discotheekganger. Ik kwam meer in de Stulp. Een rockcafé aan de andere kant van de straat van al die discotheken. Maar daarnaast heb ik in mijn jonge jaren, gedurende de zomermaanden, heb ik een aantal jaar taxi gereden bij een bedrijf in Renesse. Dus ik heb heel veel jongeren in de taxi gehad die eerst gingen stappen, maar ook weer thuisgebracht moesten worden. En meestal was dat in een iets andere staat.
0: Ja, wat gaat er nu gebeuren met de gebouwen van Pinkies en de
1: Die worden gesloopt. Er zijn vergevorderde plannen om er een hotel te gaan bouwen. Een pand dat helemaal van hout gemaakt is, ziet er bijzonder uit. En Kloeg Collection, bekend van verschillende hotels in Zeeland, die gaat dat exploiteren.
0: Oké, Erik, dankjewel.

0: Alex Warren en Fever Dream. Het is 17:30. Met zometeen een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. En Esme is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Al 6 geweest, het Zeeuwse nieuws kreeg je van Esme Beg. Esme, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De provincie Zeeland wil niet inhoudelijk reageren op de zorgen van havenbedrijf North Seaport over een park and ride in het Sloegebied tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Op 11 januari gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor de scheurreparatie. Aan beide kanten van de tunnel is een grote tijdelijke parkeerplaats nodig, waar mensen kunnen parkeren en op pendelbussen of collectief vervoer kunnen stappen. North Seaport zegt het niet te zijn ingelicht over de locatie aan de kant van Borselen. En het havenbedrijf heeft bezwaren omdat extra verkeer mogelijk onveilige situaties oplevert. Het parkeerterrein moet op grond van netbeheerder Tennet komen. En die heeft geen bezwaren. Een scooterrijder is vanmiddag bij Terneuzen gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De twee voertuigen botsten op elkaar na een voorrangsfout. Volgens HV Zeeland is de gewonde scooterbestuurder met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht. De tweede rustdag in de Vuelta is een welkome pauze voor de 27-jarige wielrenner Timo de Jong uit Goes. De vermoeidheid begint op te spelen, al heeft hij nog veel zin om de laatste week te koersen. De Ronde van Spanje is pittig, zegt hij, met veel beklimmingen.
6: De komende gelukkig, de komende 3 dagen na de rustdag zijn iets vlakker. Maar tot nu toe hebben we echt maar 1 echt vlakke etappe gehad. En voor de rest is het echt wel serieus klimmen. En ja, dan natuurlijk een grote ronde. Dus al wel veel dagen achter elkaar fietsen. En dat maakt het natuurlijk ook wel zwaar.
5: De slotdag van de Vuelta is komende zondag. En Dirk Rozen, lid van de technische commissie van voetbalclub Kloetingen, heeft besloten zijn taken per direct neer te leggen. Rozen was eigenlijk van plan om per 1 januari te stoppen, maar een meningsverschil tussen hem en het bestuur van de club heeft ervoor gezorgd dat hij er meteen mee stopt. Rozen stond mede aan. Die van voetbalclub Kloetingen heeft besloten zijn taken per direct neer te leggen. Rozen was eigenlijk van plan om per 1 januari te stoppen, maar een meningsverschil tussen hem en het bestuur van

0: vertragingen gemeld op de A58. Onder andere van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Markiezaad 5 kilometer. Daar zo'n 10 minuten op dit moment. Diezelfde A58, maar dan van Breda naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt De Stok 3 kilometer. Daar een kleine 10 minuten. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hogerheide 5 kilometer. Daar iets minder dan 10 minuten vertraging. En op de A16, daar sta je ook nog stil. Van Breda naar Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum 14 kilometer. Daar bijna een half uur vertraging. Laatst in het overzicht is de N57 Middelburg richting Rotterdam. Dat is voor de aansluiting met de A15 een file van 2 kilometer. Daar iets meer dan 5 minuten.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
0: Zeeland. Ja, goedemiddag. 5 minuten over 5:30. Zometeen gaan we van start met een nieuwe editie van Zegt u het maar. Waarin we het gaan hebben over Renesse. Want die plaats die is toch wel geëvolueerd eigenlijk. Hè, van het Salau, het Lorette de Mar van Zeeland en van Nederland. Naar een familiebadplaats. Maar hoort dat eigenlijk? Moet een badplaats alleen maar gezellig en rustig zijn? Of mag er juist flink gefeest worden? Ik ben benieuwd naar je mening. Hoe kijk jij hiernaar? Heb je zelf ervaringen van vroeger stappen in Renesse? Vind je het eigenlijk wel fijn dat het daar rustig wordt? En vind je dit ook beter passen bij Renesse? Ik ben benieuwd naar je mening. Laat hem achter. Door te bellen of te appen kun je doen naar 0118-499-999. Hoop ik je zometeen te spreken in Zegt u maar naar de Jonas Brothers.

Jonas Brothers en Only Human bij Omroep Zeeland. Goedemiddag. Het is tijd voor Zegt Het Maar. Op deze maandag gaat het over Renesse. Er toch wel de transformatie wordt ingezet. En nog meer dan eerder al. Het wordt van Veesdorp wordt het toch echt een familiebadplaats. En wat vind jij van die ontwikkeling? Is dat logisch? Schrijf je mooie herinneringen aan Renesse of überhaupt het uitgaansleven in Zeeland? Wat is je mening daarover? Deel die ervaringen en verhalen vooral in Zegt Het Maar.

0: bereikbaar door te bellen 0118-499-999. We gaan naar Marlou Heerspink van Zuidland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je woont nu in Oost-Soeburg, komt oorspronkelijk uit Middelburg. Hoe vaak kwam jij daar eigenlijk in Renesse?
1: Ja, Renesse zelf kwam ik niet heel vaak. Maar ja, ik was eigenlijk altijd wel in Middelburg te vinden. Maar goed, al gingen we ook wel eens naar Antwerpen of verder. Maar ja. Eigenlijk, ja, Middelburg, dat was eigenlijk wel mijn plekje.
0: Maar wat vind je ervan dat dit in Renesse zo aan het veranderen is?
1: Ja, eeuwig zonde. De tijd die wij ooit gehad hebben, die zal met het sluiten van vele cafés gewoon niet meer terugkomen.
0: Maar neem ons eventjes mee in die tijd die jij dan hebt ervaren. Hoe was dat? Wat gebeurde er?
1: Fantastisch. Je was jong. Je stapte op de fiets. Of op de scooter. Je ging naar de stad. En 's ochtends vroeg kwam je uiteindelijk eens thuis.
0: Ja. Als het weer licht werd.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat was gewoon fantastisch. En inderdaad, wanneer de zon opkwam, dan dook je bed weer in. En ja, al was de halve avond dan kwijt, toch weet je dat je het leuk hebt gehad.
0: Geldt dan een beetje in dit geval, Marlou, vroeger was alles beter?
1: Absoluut.
0: Ja?
1: Ja, absoluut.
0: Want ja. Je kunt ook ergens zeggen, oké, dingen veranderen. Zoals daar de op Renesse inderdaad. Daar is dan een beetje het verhaal. Ja, het wordt meer familiair allemaal een beetje. Er komen restaurantjes op die manier. Kun je daar ook in vinden? Kun je dat begrijpen ergens?
1: Ja en nee. Tuurlijk, het hartstikke leuk dat het familiair is. En dat er restaurantjes zijn. Maar ik denk dat we die overal hebben. Je ziet het nu eigenlijk al. Het uitgaan, dat is er nog wel. Maar ik denk niet dat het nog zo is als dat het vroeger was.
0: Waar heb jij zelf de beste herinneringen aan als je terugkijkt op die tijd?
1: Wij gingen eigenlijk altijd eerst naar het First in Middelburg.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk, daar starten we de avond. En daarna gingen we door naar of Schuttershof of naar de Oren. En ja, nog de tijd daarvoor eigenlijk, dan heb je het echt over heel lang geleden. Jojo en de Hooizolder.
0: Het was wel een soort vaste route die jullie afwerkten op zo'n avond.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, samenvattend, Marlou, jij vindt het jammer dat deze ontwikkeling er is. Wat zou je de jeugd dan misschien toch mee willen geven die op dit moment dan jong is en misschien nog wel uitgaat?
1: Ja, ik denk niet dat wat ik de jeugd mee wil geven, dat nog mogelijk is. Ja, die onbezonnen tijd, die gewoon lekker met vrienden weggaan, het genieten, het jong zijn, dat is zo'n belangrijke tijd. En ja, ik hoop dat de jongeren van nu dat nog steeds op die manier kunnen ervaren. Al ben ik bang dat toch steeds minder wordt.
0: Ja, en op een andere manier dus vanaf nu in Renesse. En Marlou, dank om eventjes te reageren in zicht in mijn. Een fijne avond gewenst.
1: Ja, dankjewel hoor. Hetzelfde.
0: Dankjewel. Dag.
1: Doei.
0: Even naar de app kijken. Wat komt daar binnen? Christian die zegt, ze pakken het ons nooit meer af. We hebben het toch allemaal daar mooi meegemaakt. Claudia die zegt, er zijn nog maar weinig uitgaansgelegenheden voor de jeugd op het eiland. Het is niet gek dat alle jongeren vertrekken van Schouwen-Duivenland. Het was mooi in die tijd als tiener, zegt Lieneke. Pinkies was meer voor de disco, niet mijn ding. Maar er was voor ieder wat wils, blij om meegemaakt te hebben. En hier komt nog een reactie binnen, even kijken. Helemaal om zeep geholpen. Applaus daarvoor, hoor. Zegt Jeroen dan nog. En Martin, die is ook een beetje sceptisch. Die zegt, familiebab laatst nou helemaal geweldig. Ja, die ontwikkeling, zeggen ze, is toch al wel jaren ingezet. Het begon in 2014, toen de alcoholleeftijd omhoog ging, van 16 naar 18. Toen halveerde het al, zegt de eigenaar van de Zoom en ook van Pinkies. Daarna kwam nog de coronacrisis. En daardoor is toch wel heel veel veranderd in dat stappen. Maar goed, we hebben het dus over Renesse. We hebben het over dat uitgaansleven. En over ja, toch de familiebadplaats, wat het steeds meer wordt. Je kunt reageren op de stelling en je heel graag je verhalen delen. De stelling mening via ons WhatsApp-kanaal is als volgt. Renesse is leuker als familiebadplaats dan als feestdorp. 76% is het daarmee eens, 24% oneens. Maar interessant, de reacties die we vooral krijgen nu via de app en ook zojuist Marlou die we spreken, die zijn toch meer in die groep oneens. Ik zou je graag iemand willen spreken die het daarmee eens is, die het meer als familiebadplaats ziet, Renesse. Laat van je horen. 0118 499 999.

staat in zich zit maar vandaag over Renesse en alle veranderingen die daar plaatsvinden. Het soort van het Salau en Lorette de Mar van vroeger van Zeeland. Wordt het nu ineens de familiebadplaats van Zeeland. Wat vind jij van die ontwikkeling? Astrid die laat nog weten dat ze het er mee eens is met de stelling. En die zegt het is veel leuker als familiebadplaats. Nou Astrid, bel vooral eventjes. Hoop ik je zo te spreken in zegt het maar. Waar we het dus hebben over Renesse en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

0: Rosalind en Snap hier bij Omroep Zeeland. De korte versie dan. Het gaat inzichtbaar over Renesse en alles wat daar gebeurt. Want is het eigenlijk leuker als familiebadplaats? Of mag er ook wel toch gewoon gefeest worden? Er wordt toch veel gesloten daar in Renesse. We gaan eens kijken hoe de mening er is van Kees Hans in Zierikzee. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik spreek met Kees Hans.
0: Ja, vanuit de auto. Ja. Goedemiddag. Zegt u het maar.
1: Ja, het is vanuit de trek.
0: Oh, kijk eens.
1: Ja. Ik heb er wel een mening over. Vroeger was Renesse in onze jeugd de stadplaats. Maar buiten Renesse was op het eiland ook in Brouwershaven nog een doper. We hadden in Zierikzee de Steeg als discotheek. En zo over het eiland heen, we hebben nog een heel leuk café.
0: Ja.
1: Als je nu gaat kijken voor de jeugd, dan denk ik, wat blijft er nou voor de jeugd over om zaterdagavond naartoe te gaan? Als ze gaan stappen. En ik keek bijvoorbeeld op de haven daar, die jeugd zei, ja, dan betaal ik dan zelf €1,04 voor een half bier. Dan denk ik wel eens, joh, hoe is het nou in deze tijd voor jeugd nog leuk om zaterdag uit te gaan? Alles wat er was is ondertussen gesloten. En als er dan al wat is, is het feitelijk niet meer te betalen voor de jeugd. En dan is het de vraag, ja, wat is nou beter voor Renesse? Ik denk dat je de samenleving eigenlijk alles nodig hebt. Dat je het één nodig hebt, maar ook het ander. En daar maak ik me dan ook wel eens zorgen over. En ik ben blij dat als er dan weer wat jeugd opstaat die zegt, wij gaan een schuurfeest organiseren. Want afgelopen zaterdag was er bij ons een boerderij schuurfeest.
0: Oh, kijk eens. Ja.
1: En dan zie je dat er massaal jongeren naartoe komen. Omdat ze eigenlijk gewoon het uitgaansleven missen.
0: Ja, dus die behoefte is er wel, zegt u eigenlijk. Maar de mogelijkheden zijn eigenlijk niet meer zo.
1: Precies. En ik vind dat wij als gemeenschap, als samenleving toch zorg moeten dragen dat het een kan, maar ook het ander kan. Ik doe toch een beetje een oproepje ook richting de jeugd. Probeer als ondernemers en als mensen en als bestuurders toch te kijken van laten we met z'n allen zeker dat platteland toch wel interessant houden voor de jeugd.
0: Ja.
1: En als inderdaad alles gesloten wordt, ja, dan is het niet zo vreemd dat de jeugd op de duur allemaal wegtrekt. Want dan zeggen ze, ja, dan zoeken we de grote stad op, want daar kunnen we nog wel wat.
0: Toch zeggen ze, de gemeente Schouwduiveland, die hebben lang een transformatie ingezet om van Renesse, van feestbestemming, dus het Salau van Zeeland en van Nederland, ja, om te dopen tot familiebadplaats. Zij zeggen inderdaad, het dorp loopt nu vol met jonge gezinnen, ouders met kinderwagens. Het is voor hun, denk ik, geslaagd.
1: Ja, maar volgens mij hoort er ook gewoon een discotheek bij. Volgens mij had het helemaal niet gehoord om dat dicht te doen. Kijk, je hoeft geen 6, 7, 8 discotheken op rij te hebben. Maar
0: een
1: discotheek waar je zaterdag naartoe zou kunnen, vind ik gewoon dat zou moeten kunnen.
0: Ja. Ik ben benieuwd nog eens, hoeveel jongeren zijn er dan bij zo'n schuurfeest wat jij omschrijft afgelopen zaterdag?
1: Wij hadden ongeveer een 800 jongeren bij ons op het schuurfeest.
0: 800?
1: Vorig jaar ook een schuurfeest. Ja.
0: Wauw.
1: We hadden vorig jaar ook een schuurfeest, dan hadden we ook die 800.
0: Tja.
1: Ja, afgelopen zaterdag hadden wij natuurlijk toch last van Renesse. Naar de laatste stadavond georganiseerd werd. Ja, daar is heel veel jeugd naartoe getrokken.
0: Ja.
1: Maar anders heb je een schuurfeest voor 1000 man.
0: Ja, precies.
1: Of misschien nog wat meer.
0: Goh. Bedankt voor je mening, Kees. En rij voorzichtig nog eventjes op de trekker. Dankjewel voor bellen, daar zegt u het maar.
1: Ja. Het is free, hè?
0: Heel goed. Veilig inderdaad. Dankjewel. Dag. Erik van Tongeren in Kortgene, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, het uitgaanspubliek, dat verandert.
0: Ja, ik wilde bijna vragen, was u erbij op het schuurfeest afgelopen zaterdag van Kees Hans? Maar ik denk het niet.
2: Nee. Ik heb de leeftijd een beetje tegen.
0: Ja.
2: 89 jaar, dan word je geweigerd.
0: Nee, ja. Dat zul je zien inderdaad. Ja.
2: Nee, maar goed, ik heb in mijn jeugd dus overal gespeeld. Daar op die, op Texel, op Renesse, nog, tenminste 20 jaar geleden. Dus dan was eens in het jaar, dus met 20 bandjes, dan zet je de boel op zijn kop. Ja.
0: Ja.
2: Maar je ziet dus dat de vraag van het publiek heel anders is geworden. De muziek die ze willen, het moet, het is weer niet goed genoeg. Kijk maar naar Amsterdam, hè. Dan moeten ze allemaal als gek naar binnen komen. Het is helemaal uitverkocht. Dat willen ze. Ja, dus die verandering die zit dus in het hele pakket. Als ik nou op Tesla kom, dan zie ik niks meer van vroeger zie ik daar. Dat is allemaal steriel geworden. Dat was toen lekker oud en alles. Ja, alles verandert. Maar ook de vraag van het publiek verandert.
0: Hey, dat zie je, want ze gaan veel sneller op een terrasje zitten, bij een restaurantje om te eten en een drankje te doen s'avonds. Maar toch is het opmerkelijk, hè? Want als je dan kijkt naar vroeger inderdaad, de schuimparties die daar waren, alles wat er werd georganiseerd. En nu ook al die aandacht vanuit Duitsland, de andere omroepen, komen allemaal naar Rennes om nog één keer te kijken hoe daar gefeest wordt.
2: Ja, maar die Duitsers, op Tesla waren er 20.000 toeristen, maar geloof ik bijna 10.000 Duitsers.
0: Ja.
2: Ja, maar de vraag van het publiek is heel anders. Ik hoor het nu van mijn eigen collega's die nog steeds spelen, ja, dat het heel anders is als vroeger.
0: Ja,
2: dus dat hou je niet tegen. Je kan niet in dat stramien blijven hangen van dat up daar naartoe, lekker muziek, drank en zo. Nee, dat verandert allemaal.
0: Nee, precies. Dus wat zou u dan zeggen? Is Renesse leuker als familiebadplaats dan als een feestdorp?
2: Ja, dat heeft weer een andere invulling. Ik bedoel, het is leuk geweest. Ja, ik ben ook nog op een plaatsje op Zuid-Holland. Ook zo'n toeristending. Ja, dus allemaal veranderd. Past niet meer in dat uitgaanspubliek. Ja, die willen heel wat anders.
0: Nee. Dus het is een logisch gevolg van gewoon de behoefte die er
2: alles
0: is.
2: Veranderd. Ik heb het in Engeland gezien. Ja, uitgaanspubliek, gekkenhuis. Ja, ik ben er geweest. Het bleek wel of iedereen gestorven was daar. Nee, maar goed, dat is gewoon van. Dat kan dus de locatie zijn, dat kunnen de prijzen zijn, dat kunnen allerlei dingen zijn dat je zegt van, ik ga daar niet meer naartoe.
0: Nee, precies. Behoefte verandert en dan zijn die te gevolgen. Ik vertel nog bedankt voor bellen en een fijne avond.
2: Dag.
0: Jan die stuurt nog een appje en die zegt, iedere keer verandert de plaats waar de jeugd uitgaat. Zelf ging ik naar Kortgene. Mijn neef, die ouder is, die ging dan weer uit in Goes. Familie in Kruiningen ging met de pont naar Kloosterzanden in Antwerpen. Dus Renesse is nu uit bij de jeugd. Dat is zijn conclusie. Daan die zegt nog, uitgaan is geen mensenrecht. De veranderen na eenmaal dingen. En Karin die deelt ook nog mooie herinneringen uit de jaren 90. Heel wat avonden doorgebracht vanuit Renesse. Op vrijdag vanuit Bonn, Duitsland dan naar Renesse. Ergens op een minicamping neerstrijken en een weekend lang feesten. Mooie herinneringen die we dan op die manier toch even meenemen hierin, zegt u het maar. Maar morgen een nieuwe editie is, kun je uiteraard bellen met jouw mening over het nieuws. Welk onderwerp we bespreken, hoor je iets voor 12 in Goedemorgen Zeeland bij Stefan.

0: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor 99 euro.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl. Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: True Lease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, 6 uur geweest om op Zeeland. Met nog het staartje van de middagspits. Je staat stil op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht een file van 9 kilometer. Daar meer dan 10 minuten vertraging. En op de A59, dat is van Os richting Zierikzee. Dat is in de richting van Rotterdam bij Knoopend Sabina. Er staat een auto in brand en daarom is de verbindingsweg op dit moment afgesloten.

0: Betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
7: Met zometeen het laatste Zeeuwse muzieknieuws. Een nieuwe editie van het Windorgel zometeen. John Haviga weet welk weer we kunnen verwachten, want er gaan veranderingen aankomen. En Frank van Ieperen is onze Zeeuw van de dag. Zijn verhaal hoor je zometeen rond 7:15. Allemaal in Zeeland komt thuis op je maandagavond. Goed dat je luistert. Muziek van Max en Annie Grammer in The Thing I Love.

0: Max en Annie Grammer in The Thing I Love. Het is maandagavond, 7:10. Je weet wat dat betekent. Het laatste Zeeuwse muzieknieuws. Marcel van der Dries praat je bij in een nieuwe editie van het Winterorgel.
1: Peter Wessel blikt terug. Kian doet een belofte. En de E-Brain Brothers willen in de Zeeuwse top 40. We kennen Peter Wessel uit Goes als een ervaren singer-songwriter. Veel Zeeuwse muzikanten herinneren hem ook nog uit de tijd van Muziekhandel van Damme in Middelburg. Dat fungeerde als een trefpunt voor de Zeeuwse muziek. De laatste tijd is hij bezig bestaande nummers die hij nog heeft liggen af te maken met behulp van AI. Dat is voor velen een gevoelig punt, al is de scheidslijn tussen volledig AI-vrij en muziek waarin in enige mate AI is toegepast steeds moeilijker te trekken. Op dit nummer, Times and Days, is zijn eigen stem in ieder geval nog heel herkenbaar te horen. Hij blikt in dat lied terug op zijn hippie jaren.

Ineens was hij daar, Kian Stroosnijder uit Kruiningen. Met zijn nummer Cherry Red won hij in mei van dit jaar de Buma Academy Spotlight Award. Het is dan ook geen verrassing dat hij verder wil in de muziek. Hij is geslaagd voor zijn VWO-examen en vertrekt nu naar het conservatorium in Leeds, England, om daar een muziekproductieopleiding te volgen. Daar zal hij alle gelegenheid krijgen om zijn talent verder te ontwikkelen. Zijn muziek sluit aan bij de bestaande singer-songwriter-traditie, maar Kian voegt daar verrassende en gedurfde elementen aan toe. Bij wijze van afscheidsliedje, vlak voor zijn vertrek naar Engeland, kwam hij deze week met de track Promise.

0: Een bijzonder gesprek was dat afgelopen dinsdag in Goedemorgen Zeeland. Elsa van Hermon kreeg bezoek van twee broers die beide aan een hersenaandoening lijden. Simon en Jack de Meij uit Vlissingen. Ze werden allebei behandeld met behulp van deep brain stimulatie, waardoor ze hun leven weer hebben kunnen oppikken en ook weer muziek kunnen maken.
1: Eigenlijk maken we al sinds onze 12e muziek met elkaar. Voor bruiloften en partijen binnen onze familie schreven we wat liedjes. Dus ja, muziek is een rode draad door ons leven en heeft ons wel geholpen. Ook met onze aandoeningen.
0: Met het nummer Vlissingen, opgenomen met een zangeres, willen ze meedoen aan de Zeeuwse Top 40 van volgend jaar, gekoppeld aan een sponsoractie voor de Hersenstichting.

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen. In deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Martha Rees en de Vandellas en Nowhere to Run. Het is 6:15. Voor het weer nog een keertje naar John Haviga. Zondag weer hebben we het toch best wel gezien. Tot halverwege in de middag. Daarna kwam wat bewolking. Een mooie nazomerdag. John Haviga, er gaat toch wel wat veranderen, hè?
1: Ja, nou, het hoge drukgebied wat dus verantwoordelijk was voor dit mooie weer van gisteren en vandaag, dat trekt dus bij ons vandaan. Dat ligt inmiddels al boven Roemenië en dat trekt verder weg. En dat betekent dat de deur eigenlijk opengezet wordt voor fronten en depressies. En is dit een gewoon diepe depressie op de weerkaart die richting Scandinavië trekt. En dat betekent dus dat wij daar nu op dit moment al de voorbodes van zien. En dat we daar ook mee te maken gaan krijgen morgen. En dat betekent dat we morgen te maken gaan krijgen met veel bewolking, perioden met regen. De wind is op zich nog niet al te sterk, die is matig. Maar ja, de maximumtemperatuur ligt een heel stuk lager dan vandaag, met een maximumtemperatuur van ongeveer 18 graden. Nou, dat zijn we eigenlijk bijna niet meer gewend. Dat is ook zo'n beetje de minimumtemperatuur van komende nacht. En dan denk ik dat die wisselvalligheid gewoon ook wel eventjes een aantal dagen zal aanhouden. Het is zo dat woensdag we te maken gaan krijgen met enkele buien. Af en toe wel de zon ertussendoor. Een enkele bui kan ook gepaard gaan met een klap onweer. En we hebben een vrij krachtige noordwestenwind. Ook een maximumtemperatuur daarbij van ongeveer 18 graden. Dan is donderdag even een pauze met wat beter weer. Het is dan vrij zonnig en droog. Het wordt dan 20 graden. En dan denk ik dat de wisselvalligheid geleidelijk aan weer begint vanaf vrijdag. Dus dan krijgen we wel weer de toenemende kans op een aantal buien. Dus ja, vandaag was echt even een cadeautje en wat, ja, wellicht de laatste keer voorlopig dat we, totdat het weer wat warmer wordt, misschien pas in het voorjaar, maar dat we de 25 graden hebben gehaald vandaag, dat gaat denk ik niet zo snel meer gebeuren deze maand.

0: Raccoon en Bring Me My Horse hier bij Omroep Zeeland. Oud-premier Rutte heeft tijdens de parlementaire enquête over corona het opgenomen voor oud-minister Grapperhaus en De Jonge. Vorige week bleek tijdens de verhoren dat ze beledigend spraken over andere politici en bestuurders. Rutte baalde ervan dat die appjes geopenbaard werden.
1: Ja, ik was er best een beetje geïrriteerd over vorige week. Mensen werken onder zeer hoge druk. Dag en nacht. Het was een crisis die uiteindelijk 2 jaar duurde. En et cetera, et cetera. En dan is het net even wat... Zij hebben met elkaar een beetje die bonhomie dat ze elkaar die tekstjes sturen. Ik doe dat niet. Maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen stel. Dat is hun stel. Daar is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen. Dat zal een volgende keer zal niemand dat meer doen bij een appje. Want dat komt dan op tafel, blijkt. En dat wordt allemaal voorgelezen. En dan is de hele samenleving dan een paar dagen mee bezig. Ik vind dat helemaal niet zeggen.
0: Rutte zegt dat hij destijds niet wist dat de ministers dit soort appjes naar elkaar stuurden. Ook zei Rutte dat als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, andere beperkingen niet nodig waren geweest. Dan nog ander opvallend nieuws van vandaag wat opviel. De eerste vliegende auto ter wereld, die komt er echt aan. Een bedrijf uit Raamsdonksveer heeft alle vergunningen binnen. Een futuristische voertuig mag gaan rijden en vliegen. Er zit wel een stevig prijskaartje aan, maar liefst van €500.000. De directeur vertelt hoe zo'n auto precies werkt.
2: Wij hebben een PelV-app in ontwikkeling die jou gewoon adviseert van die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Vlieg dan daarheen, land dan daar weer en rijd door. Ziet daarachter een staart, die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten 2 deurtjes voor de propellerbladen. Dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
0: Nou, de eerste 250 die zijn al verkocht, onder andere aan de Nederlandse brandweer. Laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zometeen net als muziek van John Mayer. En eerst...

0: John Mayer blikt nog even terug op het weekend. Love on the Weekend, 6:30 is het geweest. Je hebt hem ongetwijfeld al gehoord vandaag op de radio. Frank van Iperijs, onze ziel van de dag. Je hoort zijn verhaal zo meteen. En Esmond is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 6:30 geweest. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Esme Beg. Esme, goedenavond.
5: Goedenavond. De provincie Zeeland wil niet inhoudelijk reageren op de zorgen van havenbedrijf North Seaport over een park and ride in het Sloegebied tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Op 11 januari gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor de scheurreparatie. Verslaggever Carlijne Splenter over de zorgen van het havenbedrijf.
6: Ze zijn bang als daar zo'n groot parkeerterrein komt voor 3000 voertuigen dat het onveilige situaties oplevert. Ook omdat het havengebied nog meer risico's met zich meebrengt, hè, zoals gevaarlijke stoffen, spoorwegovergangen en veel vrachtverkeer.
5: Aan beide kanten van de tunnel moet een tijdelijke park and ride worden ingericht om mensen te laten parkeren die van de pendelbussen en het collectief vervoer gebruik maken die door de tunnel gaan. Het parkeerterrein bij Borselen komt op grond van netbeheerder Tennet en die heeft geen bezwaren tegen de komst. Een scooterrijder is vanmiddag bij Terneuzen gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De twee botsten op elkaar na een voorrangsfout. Volgens HV Zeeland is de gewonde scooterbestuurder met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht. De tweede rustdag in de Vuelta is een welkome pauze voor de 27-jarige wielrenner Timo de Jong uit Goes. De vermoeidheid begint op te spelen, al heeft hij nog veel zin om de laatste week te koersen. Hij vindt de Ronde van Spanje pittig met veel beklimmingen.
7: We komen er gelukkig de komende 3 dagen na de rustdag zijn iets vlakker. Maar tot nu toe hebben we echt maar 1 echt vlakke etappe gehad. En voor de rest is het echt wel serieus klimmen. En ja, dan natuurlijk een grote ronde. Dus al wel veel dagen achter elkaar fietsen. En dat maakt het natuurlijk ook wel zwaar.
5: De Ronde van Spanje, de slotdag daarvan, is komende zondag. En Dirk Rozen, lid van de technische commissie van voetbalclub Kloetingen, heeft besloten zijn taken per direct neer te leggen. Rozen was eigenlijk van plan dat 1 januari te doen, maar een meningsverschil tussen hem en het bestuur van de club heeft ervoor gezorgd dat hij er meteen mee stopt. Rozen stond mede aan de basis van de opmars van Kloetingen, dat ruim 4 jaar geleden nog eerste klasser was en nu op het hoogste landelijke amateurniveau speelt. Sluit ik af met het weer in Zeeland. Het raakt verder bewolkt. Dat is het vannacht ook, maar dan is het nog wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen hebben we perioden met regen en motregen. Dan wordt het ook hooguit een graad of 18. Woensdag hebben we dan geregeld zon, maar zijn er ook buien met wellicht een klap onweer. Tot zover. Meer nieuws en weer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Espen, dankjewel.
4: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
5: Zeeland. In onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Espen, dankjewel.
4: Omroep Zeeland. Goedenavond.

Zomerhit van de Bauza, Magnetic, hier bij Omroep Zeeland. Dagelijks het verhaal van onze ziel van de dag. Wordt heel vol gebeld om 7:15 in Zeeland, wordt wakker. En 12 uur later gaan we eens kijken hoe het is met die ziel van de dag. Frank van Iperen is zijn naam. Je hoort hem zo meteen. En hier is Fleetwood Mac en Everywhere.

0: Eén van bent hier bij Omroep Zeeland. Is het ineens 7:15 en gaan we naar het verhaal van onze ziel van de dag van Frank van Iperen. Frank, goedenavond.
1: Goedenavond, Michiel.
0: Hey, wat heb je vandaag gedaan in het kader van de Wereld Duchenne Dag?
1: Nou, ik was natuurlijk vanochtend vroeg al bij jullie in de uitzending. En om 10:30 mocht ik het nog een keertje overdoen bij Goedemorgen Zeeland.
0: Ja.
1: Dus dat was heel erg leuk. En ik heb vandaag... ik had gisteren een leuke barbecue ten ere van mijn 45ste verjaardag. En ik heb heel veel dingetjes gedeeld over Wereld Duchenne Dag. Om daar zoveel mogelijk aandacht voor te krijgen.
0: Ja, wat neem luisteraars die Duchenne niet goed kennen. Of er misschien nu voor het eerst van horen. Neem die eens mee in wat het precies betekent voor jou in het leven.
1: Voor mij betekent het eigenlijk dat al mijn spieren hun functie hebben verloren. En dat betekent dus dat ik volledig afhankelijk ben van zorg om mij heen. En dat betekent dat er eigenlijk altijd iemand bij mij in nabijheid is, 24/7, om te ondersteunen bij alles wat ik niet meer kan.
0: Ja, wat mij heel fijn lijkt dat die zorg er is en dat dat op die manier kan. Maar toch lijkt het me ook niet gemakkelijk.
1: Nee, het is zeker niet gemakkelijk hoor. En goed, het is heel fijn dat het kan. Alleen ja, dat heeft natuurlijk ook wel eens een keerzijde. Omdat je natuurlijk toch iets van je privacy inlevert. Ja. En het hebben van mensen om je heen en het hebben van zorgpersoneel, dat is ook niet altijd alleen maar positief natuurlijk. Maar
0: nee.
1: Goed. Ik ben heel erg blij dat ik deze kans heb. En het betekent ook gewoon dat ik, doordat ik die zorg heb, dat ik gewoon alle dingen kan doen die ik wil. Het maakt dat ik kan werken. Het maakt dat ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik kan erdoor op reis. En ja, dat zijn allemaal toch wel hele positieve punten. Wat dan zeker... De keerzijde wel weer goed maakt.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Frank, heb jij contact eigenlijk met andere mensen met Duchenne?
1: Ja, ik heb eigenlijk vanuit alle dingen die ik doe... wel dagelijks contact met andere mensen met Duchenne. Ik zit bijvoorbeeld hier in Nederland bij een ervaringsraad... met een aantal andere oudere Duchenne mannen. Dus daar heb ik nog wel contact mee. En... ik doe heel veel verschillende dingen, ook met onze eigen stichting Droom voor Duchenne. We gaan bijvoorbeeld maandag met 6 jongens met Duchenne gaan we naar Zandvoort, waar zij dan mee kunnen rijden in een racetaxi.
0: Al tof.
1: Dus ja, en daar heb ik dan ook heel veel contact met de ouders en ook met de jongens zelf natuurlijk.
0: Ja.
1: En ook wereldwijd betekent het, ga ik eigenlijk ook wel... zie ik heel veel mannen met Duchenne. Ik ben in juni naar Florida gekund om daar bij een congres aanwezig te zijn. En ook om te praten met andere volwassen mannen met Duchenne. En dan in Amerika natuurlijk.
0: Ja, tof dat je dat kunt doen, Frank, met die stichting. En fijn dat we er op deze manier op Wereld Duchenne Dag nog eens extra stil bij kunnen staan. En jij als ziel van de dag. Dank dat je dat was, Frank van Iperen. Dank je wel en succes met alles.
1: Ja, dank je wel.

0: en Hey van de Lumineers. Dit heb je gemist vandaag bij ons op de radio. Met een campagne probeert het Hospice Zeeuws-Vlaanderen nieuwe vrijwilligers te werven. Zowel in het hospice zelf als bij mensen thuis die in de laatste fase van hun leven zitten. Pim van Hilten van het Hospice Zeeuws-Vlaanderen vertelt waar je de campagne kunt tegenkomen.
1: Op de billboards in Terneuzen, op de grote informatieborden in Terneuzen. We hebben al voorberichten gehad in het advertentieblad. We hebben grote flyers gemaakt, die worden van de week uitgegeven op verschillende punten en opgehangen. Dan komt ook nog berichten verder in de krant, hoe we en wat we allemaal doen. Dus we zijn een behoorlijk actieve campagne gestart van word vrijwilliger voor het hospice.
0: Maar toch zegt Pim, het blijft lastig om vrijwilligers te vinden. Jolanda Beck uit Hulst die fietste zaterdag samen met haar dochter de Philippe Gilbert Kouberg Classic in Limburg om geld op te halen voor onderzoek naar Parkinson. Jolanda heeft Parkinson en kreeg vorig jaar daar een hersenoperatie voor. Ze kon toen nooit bedenken dat ze weer op een racefiets zou stappen om de Kouberg te beklimmen. Het was bijzonder toen ze op de fiets zat.
2: Ontroerend ook wel.
3: Ja.
2: Ontroerend en heel blij. En ik ook wel trots op onszelf ben toch een soort over mijn grens ingegaan. Niet letterlijk, maar dat je toch wel denkt, als ik nu een spinning aan het doen was, zette ik de weerstand lager. Maar nu fiets ik, nu moet ik wel doorgaan, want ik zit hier halverwege in een heuvel. Dus je haalt het uiterste in jezelf boven. Daar ben ik wel trots op.
0: Een bijzonder verhaal van Jolanda. Deelde ze in Goedemorgen Zeeland. Dan naar Zegt u het maar. Daar ging het vandaag over de sluiting van Pinkies en de Zoom in Renesse. Ja, hoort een badplaats nou vooral gezellig en rustig te zijn? Of mag er juist gefeest worden? Wat is een transformatie daar gaande? Het wordt echt een familiebadplaats. Vroeger was het het Salau natuurlijk. Het Lorette de Mar van Zeeland. En Marlou die blikte vanmiddag terug op die goede oude tijd, zoals ze zelf zei. Toen het stappen nog heel anders was. Ze vond het toen
4: fantastisch. Je was jong. Je stapte op de fiets. Of op de scooter. Je ging naar de stad. En 's ochtends vroeg kwam je uiteindelijk eens thuis.
0: Ja. Als het weer licht werd.
4: Ja.
0: Ja.
4: Dat was gewoon fantastisch. En inderdaad, wanneer de zon opkwam, dan dook je bed weer in. Al was de halve avond dan kwijt.
0: Mm.
4: Toch weet je dat je het leuk hebt gehad.
0: Nou, dus Marlou, inzicht u het maar. Morgen een nieuwe editie om 17:30. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat volg je ook vanavond, vannacht, wanneer je ook wil, via onze site en app. Na 19:00 beloof ik je heel veel fijne muziek bij Omroep Zeeland. En morgenochtend dan is Elias er weer met Zeeland wordt wakker vanaf 18:00. Hele fijne avond. Dit is muziek van Paul Simon.

0: voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
13: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
12: Ah, check.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
17: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
16: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond, alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden. Tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd

Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd. I told myself, life is short.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:30 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van een telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega.